0: Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl. Ik ben

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access4All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit

0: jaar niet mee. De NPO en Omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen.

0: gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Afro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen.

0: tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

What you think mine's made out of, lasagna?

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter. Yeah.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. De 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout. Yeah.

dat is het dan nog tot de klok van 2 uur. Het programma Lekker Hollands. Leuk dat je erbij bent. Want ook deze komende 2 uurtjes zitten weer helemaal vol met Nederlandstalige muziek. Dus hou je ervan, dan is het niet anders dan je gewoon moet blijven luisteren. En moet blijven afstemmen op deze zender. Dit is Radio Aalsmeer. En straks heb ik ook nog 4 interviews. En die 4 interviews, die heb ik... daarvan heb ik er 3 van telefonisch. En 1 komt straks naar de studio. Dat is die om 1 uur. Dus het wordt 1 gezelligheid. En ik heb ook nog iemand gezellig die natuurlijk hier even lekker stage gaat lopen. Dus heel gezellig, heel leuke, gezellige studio krijgen we hier gewoon. Fantastisch. Het volgende nummer wat ik voor jullie ga draaien is Circus Cursus. We gaan even terug in de tijd naar de jaren 80. Hier is Verliefd.

0: Ja hoor, dat was Nick en Simon en natuurlijk Julia.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, het wordt de allerhoogste tijd voor een interview. En we gaan contact leggen met niemand minder dan Peter Harteveld. We gaan eens even kijken of die... Wat gaat er gebeuren? Ik hoop dat het gaat lukken, dames en heren. Nou zie ik dat hij niet... Tegenwoordig, ik zal het nog een keer uitleggen voor de mensen thuis. Tegenwoordig moeten wij via de computer mensen bellen. En de ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het dus niet goed. En in dit geval wil hij zelfs niet dat ik... Misschien moet ik even op de enter drukken. Nee, ook niet. Dan ga ik eerst even kijken wat er aan de hand is. Want dit is, ik ken hem niet bellen nu. Dus dat is wel een beetje gek. Want hij staat wel online. Dat dan weer wel. Ik doe gewoon eventjes nog een plaatje. Nog even een klein plaatje tussendoor. En dan gaan we zo nog eventjes... Gaan we gewoon nog een keer contact leggen. Onze Peter Harteveld. Want ja, daar gaan we natuurlijk naartoe. We doen eventjes... deze doen we eventjes de live versie van Verslaafd aan jou. Die is van André Huis Junior.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk André Hazes junior met Verslaafd aan jou en de live versie. Oké, nou.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, de allerhoogste tijd zelfs. En we gaan nu echt contact leggen met Peter Harteveld. Nu moet het gaan lukken volgens mij. Nu ken het ook niet anders. Lijkt mij tenminste. Je zou dan een kiestoon moeten horen, hè? Dat zou je. Want hij, ja, nu doet hij het wel. Alleen je hoort geen kiestoon. En nu? Moet ik hem nog een keer toetsen. Ja, dit is echt zo verschrikkelijk. Dit is gewoon computer. Dit is computer. Dat doe je niks.

0: Zie je, dat is hem hoor, dat is hem. Komt-ie.
1: Peter Harteveld.
0: Hey Peter, met Dennis van de Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo. Hoe is het ermee? Dat is altijd de eerste vraag, hè?
1: Ja, het gaat goed. Het gaat lekker.
0: Ja, ja. Lekker van het weer aan het genieten.
1: Dit is echt
0: verschrikkelijk. Dit is niet.
1: Maar we gaan de goede kant op, geloof ik.
0: Nou, dat wel. Ja, want het, straks na het weekend, of eigenlijk aankomende dinsdag, dan gaat de temperatuur omhoog en dan komt het zonnetje er weer bij. En dan gaan we doen. Ja, dat is. Heb je nog plannen daarvoor of niet?
1: Ja, ja, het is een beetje lekker weer, barbecue en...
0: Hartstikke idee, ja, tuurlijk.
1: Ja. Nou, straks naar Barneveld.
0: Oh, kijk.
1: En volgende week op Slotenfeest in Wassenaar in de Baron.
0: Zo, kijk eens even.
1: Ja, is gezellig man, lekker weer.
0: Leuk. En het weekend ook nog lekker druk geweest?
1: Ja, van het weekend ook, ja. Zijn we naar Ede geweest.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat is wel een aardig eindje. Was het ook een aardig eindje rijden voor jou ook?
1: Ja, anderhalf uur, zeg maar.
0: Oh, ja. Nou, dat zijn best wel stukjes. Maar dan kan je niet meer op een avond doen, zeker?
1: Als ik daar leg maar hoe lang ik moet zingen. Want vaak laten ze me komen voor twee keer een setje.
0: Oh ja.
1: En dan kom ik bijna waar ik altijd kom ik niet meer weg. En dan zeggen ze nou, we bepalen bij en doe nog maar een setje.
0: Oh ja,
1: weet
0: ja,
1: je
0: ja.
1: Dat, zo gaat dat dan.
0: Ja. En dan heb je erachteraan, heb je er eigenlijk nog wel eentje. Maar die moet je dan of zeggen van nou... is het goed dat ik later kom of verschuiven gaat niet?
1: Ik hou er meestal een beetje rekening mee en ook ruimte erin. Maar dat gaat altijd wel goed.
0: Oké. Dat is mooi. Hey, Peter, we gaan het even over jouw nieuwe plaat. Want daar bel ik natuurlijk sowieso voor. Leef en geniet, zo heet jouw nieuwe plaat. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Ja, dat is tot stand gekomen eigenlijk na de eerste van mijn liefste vrouw. En die ging lekker. En ik dacht, ja, het wordt weer tijd sowieso mijn nummertje te maken. Ik wilde toch wel drie per jaar ongeveer proberen uit te laten komen.
0: Ja, precies.
1: Dat lag leven en geniet is eigenlijk een beetje gekomen dat je wel moet beseffen... dat je wel van dit leven moet genieten, maar voor het weet is voorbij. En ja, juist. We hebben natuurlijk een drama meegemaakt met mijn kleinzoon verloren.
0: Die was maar
1: 22 maanden, dus zo is dit een beetje tot stand gekomen.
0: Jumig. Ik krijg gewoon kippenvel van hier. Dat is wel heel erg.
1: Dat hoor ik vaker. Van mijn zoon op een gegeven moment een ongeluk. Het jongetje ging naar bed en er was een... schroef afgebroken van het bedje. En dat kind dat werd wakker. Dat wou er uitklimmen. Omdat er een opening was ontstaan. En die is... op dat moment heeft hij zijn eigen verhangen, zeg maar.
0: Oh jeetje. Help. Dat is heel erg dramatisch. Dat is verschrikkelijk. En wat heeft het kind... Oh jeetje. Ja. Maar dat was het gewoon opslag.
1: Op een gegeven moment hebben ze hem nog wel gereanimeerd erbij. Maar was over wel opgelopen, want we wisten niet hoe lang die weg was geweest. Maar 14 dagen nog gevochten, alle dokters, alles vorm gedaan. Dan kom je even in een hele zware periode terecht als opa en oma.
0: Maar
1: is dus eigenlijk dit nummer als stand gekomen, lach, leef en geniet, dat je moet beseffen... Dat je gewoon van het leven moet genieten.
0: Dat is het dan.
1: Dood of sterfte niet gebonden is aan een leeftijd. Want iedereen wordt geen zomaar 80.
0: Dat is ook weer zo. Dat is waar. En dat is, daar moeten we echt iedereen moet daar aan werken. Want niet iedereen denkt daar zo over. Hè? Dus dat is wel echt een dingetje.
1: Dan ga je heel erg voor stilstaan als je dat meemaakt. Aan de andere kant zeg ik, ik heb in het ene ding heb ik heel veel... meegemaakt en verdriet. Aan de andere kant, mijn oudste kleinzoon van 14, die zingt met mij samen. Helemaal begeleid.
0: Oh, leuk.
1: CJ Laatverveer, die heeft ook wel een plaatje uitgebracht voor jou. Die jongen doet het heel erg leuk. Die moeten we straks gaan we ook samen weer in Barneveld zingen.
0: Dus
1: dat is weer de positieve en leuke kant.
0: Ja, precies.
1: Het leven gaat door hoe hard het ook is, maar het is wel eens momenten heel zwaar. Tijd nodig.
0: Ja, dat snap ik. Nou, maar dat is ook zo. Dat is ook zeker zo. Want dat gaat je echt niet in je koude kleren zitten natuurlijk. Dus nou ja, allemaal alsnog natuurlijk gecondoleerd natuurlijk. Want dat is natuurlijk echt wel een dingetje. Dus speelt het een beetje rond dit eigenlijk? Heb je het een beetje rond dit gedaan, denk ik, deze plaat dus eigenlijk?
1: Ja, ja, dus inderdaad, lach, leven en geniet. Mooie clip erop, leiding. En het nummertje gaat lekker. Het is een leuk, vrolijk nummertje, ook voor in de cafés. Ik zing natuurlijk ook verschrikkelijk veel in Spanje.
0: Ja, kijk.
1: Daar zit ik natuurlijk ook altijd met de feestweek. En in juni en september, oktober, november ben ik in Spanje. Heb ik het heel druk, heb ik er 3-4 op een dag.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke leuk. Mooi weer erbij. Wow. Ik heb een eigen appartementje in Spanje waar we geregeld heen gaan. Dus wat dat op zich mag ik maar weer een gelukkige mens zijn.
0: Gezegend mens, ja.
1: Ik ben natuurlijk super blij met jullie, zoals de radiostations die mijn nummertje promoten.
0: Tuurlijk.
1: De mensen die natuurlijk stemmen en op TV Oranje. Want wat moeten wij als artiest zonder jullie en wat moeten jullie zonder nieuwe muziek?
0: Dat is ook, Ja. Je hebt elkaar nodig. Ja, dat is zeker zo, ja. Maar Peter, hoe wordt die gereageerd? Hoe reageren de mensen op deze plaat, op deze nieuwe plaat, als je ergens staat te zingen?
1: Ja, fantastisch. Als ik sta te zingen, slaap je in als een bom. Ze doen allemaal mee.
0: Gelijk mee, ja. Oh, kijk.
1: Dat is wel heel positief. En het is ook een altijd een kroegennummertje dat het mee wil gaan doen.
0: Ja.
1: Lekker meeswingt en doen. En ja, dat heb je deze tijd dan nodig. Hoewel ik ballads en dingen vind ik ook gewoon heel mooi zingen hoor. Dat gaat niet, want ik ken eigenlijk wel alles. Ik zing natuurlijk 40 jaar.
0: Ja, dus, zit al aardig lang in het vak.
1: Ja, ik ben er even een beetje rustig een tijdje uit geweest met het bedrijf op start. Ik heb een restauratiebedrijf. Is het wat minder geworden. Ik heb vroeger wel een beetje bij Melvin Producties gezeten van Azis.
0: Oh ja.
1: Toen had je dat allemaal nog niet, dat gebeuren van wat je nou hebt, de Voice. Moest je het allemaal zelf doen, had je de bandjes, en toen kwam de MIDI disc, en toen kwam de DAT recorder.
0: Precies.
1: Nou, natuurlijk allemaal
0: alles meegemaakt.
1: Maar ik ben wel echt bezig aan een... Eigenlijk mijn kleinzoon ging weer zingen en toen heb ik gezegd, zo heb ik er eigenlijk weer gevoel in teruggekregen. Dus ik ben wel heel hard aan het werk om een comeback te maken.
0: Ja, maar dat is toch helemaal super. Zo hoort het ook. Dat is, je moet toch wel doen wat je het liefst doet. En dat is hierbij toch het zingen, hè? Natuurlijk.
1: Maar je moet er hard voor werken tegenwoordig om te komen. En dat is ook met je plaag. Ja. Het wordt allemaal ingezonden. Je moet hopen dat ze bellen of dat ze het willen promoten.
0: Ja,
1: of het aangenomen wordt. Want er is zo'n grote industrie wat nieuw binnenkomt iedere week.
0: Ja, nee, dat klopt. Nee, maar ik vind het
1: voor jullie moeilijk.
0: Alleen maar leuk.
1: Ik snap dat heel super.
0: Ja. Hey Peter, we gaan hem hier natuurlijk draaien. En we gaan hem niet alleen draaien, maar we gaan de clip ook mee laten draaien op onze tv-kanalen en de website. Vertel even, waar is de clip gemaakt?
1: De clip is in het centrum van Leiden gemaakt. En ik heb een stukje Leiden laten zien bij de Moorsport en de grachten daar ook bij de Rapenburg. En we hebben, toevallig was het de clipopname in het paasweekend. Dus we hebben ook een stukje kermis meegepikt.
0: Dat hoort er ook allemaal bij, hè?
1: Mocht het zo wezen, we staan altijd muntjes in dat ding te gooien om een knuffel voor je kleinkinderen te doen. En mijn oudste dochter speelt in de clip, dat is de moeder van CJ.
0: Ja.
1: En ik gooi er een muntje in en laat ze meteen zo'n beertje pakken.
0: Zo.
1: Dat is ook meteen gelukkig gefilmd, maar dat lukt je normaal niet. En nou
0: nee, precies. Nou, maar dat is wel goed ook. Ja. Omdat dat het precies als het filmen zijn, als jij de clip aan het maken bent, een beertje uitkomt. Misschien is het wel zo geweest. Of misschien hebt diegene die daarin staat wel gezien, die zijn aan het filmen. Laat ik eens even laten zien dat het gewoon kan. Dat het wel kan. Dat er gewoon beertjes uit kunnen komen. Dat zou kunnen natuurlijk.
1: Nee, maar het was gewoon je moet geluk.
0: Hey, voordat we hem erin de lucht gaan gooien, deze fantastische mooie nieuwe plaat. Waar kunnen mensen jou blijven volgen?
1: Mensen kunnen mij gewoon volgen op alle streamingdiensten. TikTok, Insta, YouTube, Spotify, overal sta ik op. En daar ben ik ook via te bereiken. Want er staat geregeld ook op Facebook voor de boekingen. En Dat doe ik allemaal zelf en dat is allemaal, nou, dat is geen probleem. Als ik een tikken bij het hart, dan kom ik er al uitrollen.
0: Super. Oké, okay, nou toch.
1: Wel de harte geldt met een T, hè? Van
0: ja,
1: die
0: ja, ja, ja. Ja, dat is wel belangrijk. Wel belangrijk. Anders komen ze niet.
1: Nee, daarom.
0: Hé, hey, Peter, hij staat klaar en je mag hem zelf aankondigen.
1: Zal ik doen. Oké. Okay. Lieve mensen, lieve luisteraars. Hier Peter Hartenveld. Hier komt mijn nieuwe single. Lach en leef en geniet. En veel luisterplezier bij Radio Aalsmeer.
0: Oké, okay, bedankt. En tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel voor de promotie.
0: Graag gedaan. Jojo. Hoi.

0: Ja, maar dat was de nieuwste van natuurlijk Danny de Munk. Dit was heerlijk.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview gaan we doen met Kimberly Hennepman. En we gaan er dus eventjes. We gaan even bellen. We gaan eens kijken of ze opneemt natuurlijk. Of ze. Gaat het nou weer gebeuren? Weer hetzelfde probleem. Ik word er echt helemaal gek van.

errorcode. Ja, wat is het? Wat staat er voor code? Staat er code. Code 8. Errorcode 8. Ik ken niemand. Of kan het gewoon zo zijn dat dit misschien het verkeerde nummer is? Of doe ik. Vergeet ik een nummertje? Zijn er wel 10? Wat zijn er wel 10? Ik. Ja, hoe dan? Ik ga het gewoon. Misschien anders nog. Toch anders nog eventjes een plaatje draaien. Dan ga ik het gewoon eventjes nog proberen. Want dit. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Net ging het namelijk wel. Dus dan zou je zeggen, dan moet het nu ook gewoon gaan. We doen eventjes een plaatje tussendoor. Dan gaan we straks gewoon nog even proberen. Ja, want anders blijven we natuurlijk. Doen we even eentje van de dijk hier. Dan zijn ze met Bloedend Hart.

0: Hey Kimberly met Dennis, een hele goede middag.
1: Dag, zeg.
0: Hallo, hallo, hallo. Ja, wij kennen elkaar al een tijdje natuurlijk, hè?
1: Ja, heel lang. Ja.
0: Ik zal eventjes, wij moeten tegenwoordig bellen via de computer. Dus de ene keer gaat het wel, de andere keer gaat het niet. Dus ik start heel eventjes mijn jingeltje op de radio. Ik bedoel, het gaat daar helemaal fout vandaag, hoor. Dus het gaat niet zoals het te horen moet, zeg maar. Maar dat heb je wel eens, hè? Dat heb je wel eens. Ja, het is weer zo'n dag. Het is helaas weer. Maar goed, daar komt hij.
2: Hey Dennis.
3: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker, er hangt al helemaal aan de telefoon. Het is Kimberly Henneman. Goedemiddag, leuk dat je er bent. Wat leuk dat je aan de lijn hebt. Dat het gelukt is.
1: Dankjewel.
0: Hey, hoe is het ermee? Lekker druk met optredens.
1: Nou, lekker druk. Dat is afgelopen jaar een beetje op een laag pitje gezet. Want ja, mijn man was ernstig ziek.
0: Oh ja,
1: dus,
0: ja.
1: Kon even minder zingen.
0: Ja.
1: Het gaat nu weer de goede kant op. Dus kijk, Ik mag er helemaal los van hem. Dus,
0: kijk,
1: we zijn wel weer lekker bezig.
0: Fantastisch. Ja, want dat is toch ook iets wat jij natuurlijk heel graag doet. Hè, mensen blij maken. Mensen laten zingen, laten dansen. En helemaal uit het dakje laten gaan natuurlijk.
1: Ja, en vooral natuurlijk een glimlach op de gezicht.
0: Ja. Ja, toch?
1: Ja.
0: Daar gaat het om.
1: Absoluut.
0: Ja, je staat op van alles en nog wat. Ook op rondvaartboten en dat soort dingen doe je ook, toch?
1: Rondvaartboten?
0: Of heb je dat nog nooit gedaan? Nee. Of dacht je wel eens op een rondvaart?
1: Ik ben wel eens mee geweest met Marco de Hollander.
0: Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Daar ben ik wel voor uitgenodigd. Ik was mee. Ik heb wel in hotels gestaan in Duitsland van Nederlandse gasten.
0: Ja.
1: Dat heb ik wel een aantal jaren gedaan. Dat is ook heel erg leuk om te doen.
0: Oh ja. Ja. Wow, ik dacht dat je over dat zo'n rond had, dat het wel eens gezien hebt.
1: Nou ja, ik heb zelf dan wel een sub waar ik dan wel op zing.
0: Oh, oké. Okay. Oh ja. Ja, leuk. Ja, ja, ja. Nou ja, ook lijkt er een beetje op. Toch?
1: Klein beetje maar.
0: Ja. Hey, Kimberly, ja, je bent nu al bezig met je nieuwe single. Die heet Zonder jou zou alles anders zijn. Wauw.
1: Ja,
0: de titel klinkt al heel mooi. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Nou, eigenlijk wist ik er helemaal niks van af. Want zoals ik net al zei, mijn man was ernstig ziek.
0: Ja.
1: En hij zei een paar maanden geleden van, kom, je moet even luisteren. Ik heb wat voor je.
0: Oh.
1: Dus ik luister, ik zeg, wat een leuk nummer. Hij zegt, ja, die is voor jou, omdat je zo goed voor mij zorgt.
0: Oh,
1: en samen met Jeroen Dirksen, dat is al ruim 10 jaar mijn vaste producer, hebben ze samen dit nummer gemaakt. Hij zei, je mag naar de studio bij Jeroen. Dat is dan net over de grens van Duitsland. En ik mocht het inzingen, dus voor de rest, ik heb helemaal geen inbreng gehad in de single van tekst of weet ik wat. En het is ook niet een hele zware tekst geworden, het moest ook gewoon lekker vrolijk zijn en... Ja, dat hebben de mannen goed gedaan. Dat was een mooie verrassing.
0: Oké, kijk, dat is hartstikke mooi. Dat is helemaal super.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, nee. Maar je hebt er zelf geen, niets aan gedaan. De tekst heb jij niet gedaan. Iets met de tekst.
1: Nee, ik wist er echt helemaal niks vanaf. Ik heb de ene van Bos Bloemen.
0: Wow.
1: En ik kreeg een nieuwe single.
0: Wauw, dat is toch fantastisch? Dat is toch heerlijk?
1: Ja, dat is liefde, hè? Dat
0: en echt de liefde, ja. Ja, ja, ja, ja. Dus je man die schrijft dus ook. Of is...
1: Hij schrijft wel eens een aantal nummers, heeft hij wel gemaakt.
0: Leuk.
1: Vanuit het Engels naar het Nederlands. Vorig jaar heeft hij ook nog van mij gedaan, Je bent en blijft een deel van mij.
0: Oh ja, ja.
1: Dat was een nummer van Elvis, Always on My Mind.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, mooi.
1: Ja, zeker. Was ook een heel mooi nummer. Die hebben we niet officieel uitgebracht, maar je kan hem wel gewoon op YouTube vinden.
0: Ja. Oké.
1: Of je gezet, maar het is wel een heel mooi nummer geworden. Ook qua tekst, zeg maar. Je bent en blijft een deel van mij.
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk een beetje een rustig nummer natuurlijk, hè? Denk ik, ja.
1: Ja,
0: dat is een rustig nummer.
1: Ik wil heel graag, heel lang eigenlijk al een ballad. En,
0: ja, ja.
1: Ja, die is vorig jaar dan gerealiseerd.
0: Oké. Wauw. En Kimmy, hoe reageren de mensen op deze nieuwe plaat? De artiesten en zo?
1: Nou, eigenlijk hartstikke goed. Dit is, als je hem opzet, ja, heb ik de afgelopen dagen wel druk gehad met optredens. En als ik hem opnieuw bij een optreden, dan is toch gelijk de Polonaise erin. Mensen kunnen hem, zoals tegenwoordig, natuurlijk ook wel lekker makkelijk snel meezingen. En ja, het feestgehalte zit er goed in.
0: En kijk,
1: ja,
0: nou, dat is
1: goed ontvangen.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is de bedoeling. Hè. Dat is de bedoeling van een mooie plaat. Dat mensen gelijk lekker meedoen. En gelijk lekker mee zingen en dansen en doen. En jij houdt ook heel erg ervan als mensen ook de Polonaise gaan dansen. Hè. Dat vind je ook, dat vind je, denk ik wel, het mooiste als mensen dat ook gewoon
1: denken
0: doen.
1: Weten.
0: Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, nee,
1: dus
0: maar dat
1: is heel veel voor ouderen te zingen, dementerende, verzorging thuis. En dat doe ik ook nog steeds met liefde.
0: Ja, en mensen met een beperking natuurlijk.
1: Ja, ook. Ja,
0: ja
1: zeker. Ook.
0: Ja, ja, ja, fantastisch. Er zit ook een hele mooie clip bij deze nieuwe plaat. Waar is de, waar is de clip gemaakt?
1: Ja, met de hoofdrol Erik Bakhuis.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Volgens mij wel.
0: Waar is de clip gemaakt? Dat vind ik ook altijd wel leuk om te weten.
1: Die is bij ons thuis gemaakt. Ik heb natuurlijk niet door alle zorgen, niet veel tijd om stad en land af te gaan. En we wonen prachtig achter de dijk van het bos, IJsselmeer.
0: Ja.
1: We hebben nog een B&B bij huis.
0: Ja.
1: En dus Erik en met zijn vrouw Monique zijn een weekendje hier gekomen. En we hebben de clip gewoon hier opgenomen. En ja, hij is hartstikke leuk geworden. Het is natuurlijk een vrolijke gozer ook, Erik. Ja. En een hoop lol gehad. En dat zie je ook wel in de clip.
0: Oké. Kijk. Nou, dat is ook de bedoeling natuurlijk. Hè. Je moet ook met een clip maken is het ook leuk als je een beetje lol hebt natuurlijk. Uiteraard.
1: Ja, ik weet helemaal wel. Een beetje vrolijk nummer is.
0: Juist.
1: Dat is ook wel heel bijzonder. Dat Frank mijn man toch ook nog even in de clip is op het eind. Dat vind ik
0: heel graag. Oh, kijk. Nou, helemaal super. Ja. Maar het is toch een heel dagje natuurlijk altijd, hè? Je bent toch altijd wel aardig mee bezig, denk ik.
1: Ah, je bent toch altijd wel even onderweg, zeg maar, qua tijd, hè? Dat is, gaat bij mij trouwens wel altijd wel heel snel, hoor.
0: Oké. Dus één take.
1: Ja. Lekker. Taart hadden we erbij. Dus
0: oh, kijk.
1: Dat was bijzonder lekker. De weergoden waren ons goed gezind.
0: Nou, kijk, dat is helemaal lekker. Dat is helemaal belangrijk.
1: Dat is helemaal lekker, ja.
0: Ja, toch? Hey, Kimberly, voordat we de lucht in gaan gooien, deze fantastisch mooie, lekker, gezellige, leuke plaat. Nog even, waar kunnen mensen jou blijven volgen?
1: Natuurlijk op Facebook. Dat kunnen allemaal vriendjes worden. Kimberly Hennepman.
0: Ja.
1: Instagram en... voor dit, moet ik eerlijk zeggen, ben ik niet heel druk in social media.
0: Okay.
1: En ik kan overal te vinden, natuurlijk op YouTube. Maar gewoon de basis bij Facebook. Kunnen we vriendjes worden en dan kan je een beetje zien wat ik allemaal doe.
0: Oké, kijk nou. Helemaal super. Hij staat bij deze helemaal voor jou klaar. En je mag hem aankondigen ook zelfs.
1: Oh, nou, wat geweldig. Nou, ten eerste natuurlijk bedankt voor je, Airplay.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, ik kon even snel niet opkomen.
0: Ja. Nee, geen idee.
1: Super bedankt en heel veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Zonder jou zou alles anders zijn. Een hele fijne zondag.
0: Oké, bedankt en tot je volgende.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Doeg.

0: onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout.

Dat is dan het tweede uurtje van Lekker Hollands. Leuk dat je bent blijven hangen of dat je misschien wel net inschakelt. Dat zou ik ook kunnen natuurlijk. Het is inmiddels 6 minuten over 1. En ja, we hebben het vorige uur was heel gezellig. Hebben we 2 interviews gehad met Kimberly Helle Herman en Peter Harteveld. En ja, ook dit uurtje hebben we weer 2 interviews. De eerste zit al helemaal klaar en daar gaan we straks natuurlijk alles aan vragen. Ja, wie het is... Ja, dan moet je eigenlijk gewoon blijven luisteren. Dan moet je gewoon eventjes hierop blijven afstemmen. En misschien ook op je tv-kanalen. Want dan kan je natuurlijk ook nog eens zien wie er zit. Dus dat is misschien ook wel leuk. Straks natuurlijk het volgende interview. Maar eerst gaan

0: nog eventjes een plaatje draaien. Een plaatje terug in de tijd. We gaan eventjes naar de jaren 70. Daar heb je ook altijd heel veel leuke plaatjes. En zoals deze van Leen Jongewaard. Hier is die met Op een mooie Pinksterdag. Ja, want dat is het bijna. Hè? Het is bijna Pinksteren.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even kon, liep

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

0: Ja. Dat was er natuurlijk Leen Jongewaard. En op een mooie Pinksterdag.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview ga ik doen met niemand minder dan natuurlijk Nigel Fischer. Een hele goede middag is het.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee? Want het is al, ja, voor mij best wel een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben.
3: Ja, het gaat prima. Ik heb de afgelopen week wel thuis gezeten met een kinontsteking.
0: Oh, dat is dan weer minder. Want
3: de set, dat is minder, maar nu gaat het wel weer. Dus,
0: precies. Ja. Maar met de kinontsteking kun je ook niet zingen natuurlijk.
3: Nee, dat zeker niet. Nee.
0: Dus dan wordt het even afbijten, zeg maar.
3: Ja.
0: Want dit weekend nog wel kunnen? Of nee, was het ook
3: Er kwam echt niks uit hoor. Nu praat ik tenminste weer een beetje normaal. Maar,
0: zet het uit. Tussendoor. Ik hoor allemaal geluidjes en ik had hem uitgezet. Nog beter uitzetten. Zo, klaar. Ja, vertel.
3: Dus nu gaat het weer de goede kant op. En de single wordt goed ontvangen. Dus ik ben blij. Ik ben blij dat ik weer normaal kan praten. Dat kunnen de interviews
0: ja, ook. Ja, precies. Ja, nee, want dat lukte natuurlijk ook niet echt lekker.
3: Nee.
0: Gewoon praten, ja, dat heb je even niet lekker kunnen doen, zeg maar.
3: Nee.
0: Nee, ja, dan is het wel eventjes een beetje afbijten. Van hetgeen wat jij ook heel graag doet.
3: Ja, zeker.
0: Dat je dat even niet kon doen.
3: Nee.
0: Maar hoe lang heb je dat?
3: Vanuit bijna de hele week. Maar
0: Het
3: weekend ging het alweer wat beter. Maar zingen, dat zat er niet in.
0: Dat zat er nog niet in. En trouwens, ja, je had natuurlijk ook even niks aangenomen misschien. Of...
3: Nee. Ja, ik had gelukkig niks staan. Dus ik hoefde ook niks af te zeggen. Dat scheelt weer. Maar mijn moeder zegt altijd, of mijn vader zegt altijd, voor je een meisje bent, dan is het erover.
0: Is het weer over. Ja. Ja, dat zeggen ze wel altijd. Ja, dat is wel zo. Ja. Hey, we gaan het straks hebben natuurlijk over jouw nieuwe plaat. Straks. Maar eerst eventjes, gaat er over wat leuks gebeuren? Heb je nog leuke toekomstplannen?
3: Ik heb altijd wel plannen. Kijk, we willen sowieso weer een aantal feesten organiseren. Dat doe ik zelf ook graag.
0: Oh, leuk.
3: En vind ik ook altijd wel leuk, omdat je dan... Je kan een beetje je eigen avond plannen.
0: Ja.
3: En natuurlijk kijk je naar welke artiesten populair zijn en welke goed doen in een bepaalde regio.
0: Dat is wel zo. De populairste artiesten die zijn natuurlijk wel het duurst, denk ik natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja, die slaan we vaak even over. Maar laten we eerlijk zijn. De 9 van de 10 artiesten die je boekt tegenwoordig zingen toch alle hits wel mee. Dus,
0: daarom, dat is ook zo. Ja, ja,
3: dus,
0: ja,
3: ja, ja. Ja, nee, maar kijk, natuurlijk, we hebben een bepaald budget. En we proberen altijd wel een bekende naam erbij te zetten. Dus we hebben feesten gehad waar Tino Martin stond toen die nog te betalen was.
0: Nu is hij echt niet te betalen. Dat is niet te doen.
3: Nu moet je wel heel veel sponsors vinden. Ja.
0: Maar zoals bijvoorbeeld die nu ook heel goed gaat, Justin de Wild.
3: Ja.
0: Weet jij, wat zijn...
3: Geen idee wat hij nu vraagt. Ik weet wel, ik heb ook op zijn eerste cd-presentatie had hij mij geboekt.
0: Leuk. Dat
3: is wel leuk om te zien dat iemand dan toen een beetje tegen me opkeek. En nou kijk en ik tegen hem op.
0: Ja,
3: want
0: precies.
3: Hij heeft wel flinke stappen gemaakt hoor.
0: Mooi.
3: Wat is die gegroeid zeg.
0: Ja.
3: Echt ongekend.
0: Ja, je hoeft maar één plaatje te maken wat mensen helemaal... Zeg maar, wat helemaal viral gaat, om het zo te zeggen. En ja, dan ben je binnen.
3: Ja, dat is Samuel Welten ken ik ook goed. Hebben we ook een feestje gestaan. En toen was hij al aan het praten met verschillende maatschappijen. Hij brengt een single uit en het is goud, hè?
0: Ja. Fantastisch, hè? Ja. Fantastisch. Ja, want die is ook nog niet zo lang bezig natuurlijk.
3: Nee, die kwam ook bij mij uit de regio. Dus, zijn vader is een goede vriend van een vriend van mij.
0: Zo doen we natuurlijk. Ja, dat is,
3: kennen we elkaar.
0: Het is eigenlijk maar een heel klein wereldje, hè?
3: Zeker,
0: Hey, we gaan straks natuurlijk even hebben over jouw nieuwe plaat. Want jij hebt een leuke nieuwe plaat gemaakt. Maar we gaan eerst eventjes een plaatje draaien. Is het ook een van je voorbeelden? die we nu
3: zeker gaan. Ja, ik vind Peter Banks is wel echt wel een echt een rasartiest. Het is echt wel een van de oude stempel.
0: Ja, ja.
3: Maar ik vind het altijd mooi als mensen op het podium, zoals bijvoorbeeld ook John de Bever, eigenlijk vrij weinig doen.
0: Ja.
3: Maar ik heb die mensen zalen op de kop zien zetten. Dat je denkt, van, nou,
0: hoe doet hij dat? Hoe doet hij
3: dat? Ja, en dat vind ik altijd mooi. Dat, dat iemand met vrij weinig doen toch een zaal op zijn
0: kop zet. Ja, want ik heb bijvoorbeeld gisteren had ik bij mijn feestje had ik Daan Kok. Ik weet niet of je die toevallig kent. Maar dat is een hele jonge jongen. En die heeft zoveel energie. Dus niet normaal. Meestal is het wel zo, als je veel energie geeft.
3: Ja, dat terug. Is echt zo. Wat je zaait, oogst je.
0: Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want wat je zegt, John de Bever en Peter Beens.
3: Maar het is denk ik een soort charisma. Wat ze hebben. Ja, bepaalde zekerheid of iets.
0: Ik weet het, zoiets. Ik weet het, Het is wel heel apart. Of gewoon een grote gunfactor. Ik ken ook natuurlijk.
3: Peter Beens is denk ik wel een van de meest normale artiesten die ik ken.
0: Hij is zelfs een keer in de studio geweest. Maar dan de vorige studio.
3: Ah, ja.
0: Zat hij ook op dezelfde plek waar jij nu zit. Maar
3: we zijn bijna net zo groot. Hè, dus.
0: precies. Oké. Hey, we gaan er even eentje draaien van hem. Een snauwtje ook volgens mij. Eigenlijk wel. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Hier is Peter Bezen.

0: Ja hoor, en dat was Peter Beese. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. Ja, dat is een oudje al.
1: Ja, dat is zeker
0: een oude. Dat is echt al. En jij zei net al, ja, heb hem in allerlei verschillende versies gezongen.
1: Ja, je hebt ook nog volgens mij wat feestversies. Ja, ja.
0: Ja, daarom dacht ik van, hé, ik dacht dat dit de feestvers was. Maar dat is dus niet zo. Had het erachter moeten staan misschien. Hey, Nigel, ook jij hebt een nieuwe plaat gemaakt. En die heet Leven als een Prins.
1: Ja.
0: Vertel, hoe is deze stand gekomen? Is het, je op het carnavalsfeestje en je was de prins? Of?
1: Nee. In Utrecht doen we daar niet zoveel aan. Altijd heen naar de carnaval.
0: Okay, ja.
1: Ik vind het altijd een prachtig feest.
0: Om te zingen? Of?
1: Ook, of op de, ook okay. Om te zingen, maar ook, ik heb ook altijd wel een paar avonden die ik vrij hou dat ik zelf ga.
0: Okay.
1: En dan boeken we een hotelletje in Den Bosch en dan,
0: leuk.
1: Is het ver te zoeken, zeg maar. Maar wij hadden het zo met Emiel Hartkamp erover. We waren bij hem in de studio en gewoon een beetje praten en we hadden het over vakanties en zo. Toen zei van ja, we gaan cruise doen in de Caribische deze winter. En toen zei hij, ja, als ik het zo heb, ben je een leven als een prins, ja. Ja. Ik zei, dus ik lach, ik zeg, ja, dat is heel goed, ja.
0: Ja.
1: En toen zei hij, hij zegt, daar ga ik eens even verder. En zo is het, op een gegeven moment kreeg ik een demootje.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dat is hem.
0: En die was ook, die demo was gewoon gelijk goed.
1: Ja, je echt gewoon van, gelijk. Nou, ja, ik ben nooit zo heel moeilijk. Hoor. Als ik het leuk vind en het...
0: Een leuk lied.
1: Ik hou altijd wel van de liedjes met een beetje grap erin, zeg maar. Dus,
0: want waar gaat het een beetje over? Want het gaat sowieso over een prins. Waar gaat de tekst een beetje over?
1: Maar gewoon dat je zeg maar een meisje hebt die goed voor je zorgt en... zij mag van mij het gouden kroontje dragen. En ik ben de prins dan. Hè? Dus,
0: ja, precies. Precies. Wauw. En de clip, is die ook een beetje daaromheen gebaseerd, zeg maar?
1: Nou, ik heb de clip wel relatief simpel gehouden. Maar zeker wel leuk om even te bekijken. Want
0: ja.
1: Het is opgenomen bij een kasteel bij ons in Houten, Kasteel Heemstede.
0: Oké, kijk. Wow,
1: Ja, dat is gewoon een supermooie locatie. En,
0: de mensen...
1: Het is leuk geworden.
0: Ja, precies. Nou ja, de mensen die dan thuis zitten te kijken via de tv-kanalen of op de website, via de website, die kunnen straks ook meegenieten met de clip natuurlijk. Dus
1: mooi.
0: Die kennen het gelijk, want die ga ik ook mee laten draaien.
1: Hartkappelijk.
0: Dus dat is leuk. Super. En wie heeft de clip gemaakt?
1: Geir Oelemans.
0: Oh ja.
1: Dus okay. Die werkt altijd samen met Emiel. En, prima.
0: Ja,
1: gewoon, ik vind het verschrikkelijkste wat er is om te doen, de videoclips.
0: Ja,
1: maar het hoort er wel bij.
0: Ja, er zijn wel meerdere die dat hebben hoor. Er zijn wel meerdere die zoiets hebben van, hé, moet dat nou? Vooruit.
1: Nog even en dan kan je gewoon bij AI intikken van ik wil dit en dit. En dan kan mijn clip
0: jezelf erin plakken en zo. Dat
1: zou
0: dingen.
1: Het mooiste zijn.
0: Ja. Nou, dat gaat wel gebeuren, denk ik.
1: Kwestie van tijd.
0: Het is een kwestie van tijd. Heel veel hebben er zoiets van, je bent er een heel dag mee bezig. En wat is het nou eigenlijk? Wie kijken er nou eigenlijk?
1: Ja, en het is gewoon ongemakkelijk.
0: Het is een beetje ongemakkelijk. Heel veel mensen, ja. Maar voor hier is het heel erg leuk. Want ik laat het dus zien op onze tv-kanaal.
1: Ja, daarom.
0: Mensen die een heel grote tv hebben, die zien het allemaal heel groot natuurlijk. Dat is dan wel weer zo.
1: Ben ik nog groter.
0: Ja, vind je nog groter. Dus nee, maar superleuk. Superleuk. We gaan hem straks natuurlijk draaien. Nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen? Want dat is misschien ook wel even leuk.
1: Ja, op de standaard socials, Facebook, Instagram. Twitter doe ik eigenlijk niks mee, maar dat...
0: Misschien even mooi om jouw naam even te spellen, want dat is misschien ook wel even iets...
1: N-I-G-E-L-F-I-S-C-H-E-R. Naar je fiche.
0: Ja.
1: En dan op YouTube, Spotify. En dan kunnen ze alles vinden. Kijk. Alles uitzoeken. Op Facebook kunnen ze mij volgen. Dus weten ze precies waar ik uithang.
0: En, juist.
1: Ik ben niet heel actief op social media. Maar ik probeer wel steeds meer te doen. Omdat het gewoon super belangrijk is.
0: Ja, dat, je ziet het steeds meer. Hè? Dat om mensen om je heen die dat sowieso doen. En ook zeggen van je moet wel echt op. Echt,
1: eigenlijk Facebook, moet je gewoon elke dag wat posten als artiest zijn. Kijk, privé dan denk je misschien van je zoek het uit. Maar als je als artiest, dan heb je het echt nodig.
0: Precies, ja, je moet echt laten zien dat je er bent.
1: Ja.
0: En dat je bezig bent en dat je actief bent. Dat is wel echt.
1: En voor de mensen is het natuurlijk ook leuk die je interessant vinden om je te volgen.
0: Ja.
1: Weten ze wat je doet, hè?
0: Ja. Nou ja, vooral voor jouw optredens natuurlijk. Ja. Hè? Dat is echt leuk. Leuk om naar te kijken. Wie dan ook. Wie dan, ik vind het. Ik zit altijd te scrollen en ik zie altijd van iedereen voorbij komen. Het is altijd leuk om dan te kijken hoe iedereen het doet. Dat is echt wel echt leuk.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja. Hey, we gaan hem hier natuurlijk. We gaan hem doen. Ik denk dat het de hoogste tijd is. Zullen we het gewoon doen?
1: Ik zou zeggen, knal hem erin.
0: Mag jij mezelf aankomen?
1: Nou, hier is mijn nieuwe single. Ik heb een leven als een prins.
0: Oké, hey, ik zou zeggen, tot je volgende single. En bedankt voor deze.
1: Dankjewel.
0: Komst.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bed.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dat was de nieuwste van de laatste, hè, van Ronnie Flex en Rolf Sanchez. Dit was voor de straat. Mocht je denken van ik wil dat plaatje wel nog een keer horen, dan is het deze.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Jazeker. En we gaan de laatste interview gaan we doen. En die doen we met Marloes. En we gaan er eens bellen. We gaan eens kijken of die het doet. Ik hoor in ieder geval... Huh? Hallo? Ik heb de Skype voor, maar er gaat niks gebeuren. Dus het blijft een magisch ding. De ene keer doet hij het wel, de andere keer doet hij het niet. De ene keer heb ik wel geluid, de andere keer niet. Maar er gaat hier nog niks gebeuren. Ik zie wel dat ik... dat hij het doet, maar nee. Oké, dan gaan we nog een keer doen. Het is niet anders. Oké.

Radio als met Dennis. Ja, met Dennis. Hallo? Dat belde ze namelijk. Dat zit nog bij. Nee, nee, oké. Okay. Nou, oké. Okay.

0: Dan geef mij maar gewoon een telefoon. Dit vind ik niet hoor. Dit is echt verschrikkelijk. Echt ongelooflijk zeg. Nou ja, goed. Weet je wat? Ik doe nog even een plaatje. En dan ga ik kijken of ik er op een andere manier kan... Nee, dat gaat niet. In ieder geval een andere manier gaat niet. Dat is echt... maar of ik het, of het nog gaat lukken. Maar dan doe ik eventjes een plaatje. Want dit is natuurlijk... het is in elke keer gewoon muziek. Hè? Dat is ook niet alles. Ik kan beter gewoon lekker een plaatje doen. Zullen we gewoon eventjes aan de kust doen? Hier is Bluff.
1: Aan de kust...

0: ben Marloes.
1: Hey Marloes, hey, eindelijk, het is gelukt. Radio Alsmeer.
0: Ja, hoi, goedemiddag.
1: Oh, goedemiddag. Hi. Weet je wat het is? Ja, we hebben tegenwoordig een nieuwe studio. En ook een nieuw idee. Dachten ze van, hey, laten we met de tijd meegaan en de telefoon op de computer zetten. Dus we moeten via de computer moeten we dus mensen gaan bellen. Maar niet altijd gaat dat goed natuurlijk, zoals nu ook.
0: Oké, maar gelukkig nu dus wel. Maar
1: gelukkig, ik heb je te pakken. Dat is het belangrijkste natuurlijk, toch?
0: Inderdaad.
1: Ja. Hey, Marloes, je bent ook onderweg, hoor ik, zeg maar. Volgens mij ga je daar optreden, denk ik, of niet?
0: Nee, ik ben vannacht laat thuis gekomen. Ik had vannacht 3 optredens, maar vandaag ben ik vrij. Maar ik ben inderdaad wel onderweg.
1: Ja.
0: Maar ik moet op ziekenbezoek. Mijn oma die ligt in het ziekenhuis, dus daar gaan we nou heen.
1: Oh, oké. Ernstig? Ja. Is al ernstig, zeg maar, ziek of niet?
0: Nou, is gewoon ouderdom. Okay. Weet je wel, dat begint nu allemaal, ja.
1: Ja, precies.
0: Ja, en vanavond hebben we dus vrij. We gaan vanavond met het gezin lekker uit eten. Dus vandaag gewoon een chille dag.
1: Oh, maar dat is ook wel een keer lekker natuurlijk, toch?
0: Ja, maar weet je, meestal op zondag zijn wij vrij. Eigenlijk vrijdag en zaterdag dat we het altijd heel druk hebben. Ja. En heel soms inderdaad zondag ook. Maar meestal toch zaterdag en vrijdag.
1: Ja, precies. Het komt maar zelden voor dat jij op zondag dus ook een optreden hebt.
0: Ja, klopt. Niet vaak.
1: Nee. En door de week? Door de week? Zit je door de week ook nog ergens?
0: Ja, door de week ook af en toe. Maar dat is eigenlijk net als de zondag. Het is echt de vrijdag en de zaterdag dat we volgeboekt staan. En door de week komt wel eens voor. Maar net als de zondag, niet altijd.
1: Oké. Okay. Wat is het jou ook echt jouw werk?
0: Ja, zeker. Ik doe het vanaf dat ik 18 ben, doe ik al zingen. En ik ben inmiddels 37, dus ik doe het al heel wat jaartjes.
1: Daarom.
0: En ik heb daar gelukkig mijn werk van kunnen en mogen maken. Ja. Ja,
1: fantastisch, dat is toch heerlijk. Hè? Heerlijk. Je werk van iets maken wat je en heel erg leuk vindt. En waardoor je de mensen een lach op hun gezicht kan krijgen. Dat is toch fantastisch.
0: Ja, eigenlijk. Daar ben ik ook heel dankbaar voor natuurlijk, hoor. Zeker weten. Het is een heel mooi vak. Heel veel mensen, verschillende feestjes. Het is heel afwisselend, hè, gevarieerd. De ene keer sta je op een trouwfeest, de andere keer sta je in een hele grote piratentent of een festival. En dat maakt het ook zo leuk, hè?
1: Ja, precies. Maar dan eventjes een ommekeer, iets anders. Dat heb ik wel eens gedaan. Dat is best wel heel erg moeilijk. En zeker als je diegene ook kent. Heb jij ook wel eens op een begrafenis gezongen?
0: Ik denk dat mijn muziek daar ook niet helemaal naar is. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben wel een paar keer gedraaid op een begrafenis met het liedje Bedankt voor jouw liefde.
1: Okay.
0: Maar ik ben daar zelf nog nooit voor gevraagd. En daar ben ik echt wel heel erg blij om. Want ik denk niet dat ik dat kan. Ik ben echt gewoon toch wel echt het feest, feestartiest.
1: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan is het, ik eigenlijk ook wel. Maar ik was laatst, dat was een tijdje geleden alweer, was ik echt gevraagd. En ik ben ook bij die mevrouw dan ook in dit geval echt thuis geweest. En heb echt gezegd wat ze wilde en zo. En dat soort dingen. Dus maar dat was best wel. Maar je sluit je dan een soort van af. En dan gaat het dan wel weer, zeg maar. Dus dan, het is maar
0: een ding. Ja, precies. Dat geloof ik.
1: Ja,
0: het is een dingetje.
1: Ja, toch? Ja.
0: Maar ook dat hoort erbij, hè? Ik bedoel, ook die mensen die hebben natuurlijk heel veel steun aan je liedjes.
1: En
0: als je het dan kan geven op dat moment, dan doe je dat.
1: Klaar, dan is het toch helemaal top. Ja, precies. Hey, Marloes, je bent ook bezig met jouw nieuwe plaat natuurlijk. En die heet Als ik weg ben, zo heet de nieuwe. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
0: Ik krijg vaak demo's toegestuurd door tekstschrijvers.
1: Ja.
0: En soms zit daar wat tussen, soms niet. Soms schrijf ik ook mijn eigen liedjes. Ik heb ook heel veel eigen liedjes geschreven.
1: Ja.
0: Maar wat ik zeg, soms zit daar wat tussen. En dat was dus nu ook zo. Ik kreeg van Lex Gaardhuis demo's. Die is niet echt bekend als tekstschrijver, maar meer onder de radio-dj's.
1: Radio-dj's, ja, precies. Ja.
0: Ja. Maar die is sinds kort dus ook aan het schrijven voor artiesten. En daar zat een plaatje bij. Ja, die vond ik helemaal tof. Dat paste helemaal bij mij, vond ik.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik opgenomen. En een beetje laten horen hier en daar. Nou ja, heel veel leuke reacties. Toen had ik zoiets van, dit gaat een nieuwe single worden.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Dat is helemaal top. Helemaal. Dus de demo was ook gelijk goed. Toen je hem binnenkreeg, had je zoiets van, dit is klaar. Dat is helemaal af.
0: Dus ja. En weet je wat het is? Tegenwoordig maken ze demo's met AI. Dan klinkt het zo goed, weet je wel. Heel anders dan de demo's die ik jaren geleden kreeg. Want dat zongen ze vaak zelf in. Nou, dat was ook niet altijd zuiver. Dus je moest er ook echt goed doorheen kijken. De gitaar zat er ook echt op. Het was een kale demo. En tegenwoordig is het helemaal af, zo'n demo. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook. Maar het is gewoon een heel vrolijk liedje, weet je. Het is lekker zomers, dat past bij mij.
1: Dat is het belangrijkste. Dat het ook lekker past als een jas, zeg maar. Dat je er zelf ook tevreden mee bent. Je moet hem toch zelf zingen natuurlijk ook bij de feestjes.
0: En dat straal je dan ook uit.
1: Ja,
0: klopt. Ja.
1: Daarom. Klopt. Ja. Maar hoe wordt hij opgepakt? Hoe wordt hij gereageerd? Bij de feestjes. Wordt hij gelijk meegezongen?
0: Ja, dat is altijd inderdaad spannend en afwachten. De ene single doet het beter als de andere. Maar bij deze, omdat het heel dansbaar is, doen de mensen al heel snel weer mee.
1: Ja.
0: En het is in het refrein ook best wel heel simpel. Weet je wel, la la la komt erin voor. En je hoort het straks wel.
1: Ja.
0: Maar het is lekker meezingbaar. Dus hij doet het tot nu toe echt heel goed.
1: Nou, super. Nou, we gaan hem hier natuurlijk draaien.
0: Videoclip bij trouwens. Voor de mensen die dat misschien interessant vinden.
1: Oké, we gaan de videoclip we erbij meedraaien. Dus dat is gelijk hartstikke leuk natuurlijk. Op onze tv-kanaal en de website wordt hij meegedraaid. Dus dat is helemaal top.
0: Ja, super.
1: Voordat we dat gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen?
0: Nou, ik ben vooral gewoon heel erg actief op de socials. Dus Instagram en Facebook, TikTok. En op Facebook en Instagram kunnen ze me eigenlijk ook benaderen, een bericht sturen. Maar bovenaan staan ook de boekinggegevens en de contactgegevens, zeg maar.
1: Oké, nou helemaal top. Ja. Bij deze, Malou, staat hij helemaal voor je klaar. Je mag hem zelf aankondigen, zou ik zeggen, krijgen.
0: Dan wens ik de luisteraars heel veel luisterplezier bij mijn allernieuwste single Als ik weg ben.
1: Oké. Okay. Hey, bedankt en tot je volgende single, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: volgende week weer een nieuwe natuurlijk. Een nieuwe Lekker Holland. Straks de Nederlandse top 10 met Meijner van der Zwaard. Ik zeg tot volgende week.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meijner van der Zwaard.

0: De lijst is enorm in beweging. We hebben maar liefst 2 nieuwe binnenkomers deze week. Slecht nieuws voor Zoe Levi. 10 weken stond ze in de lijst genoteerd. Kwam ooit tot nummer 5 als hoogste positie. Sluit me in je armen stond vorige week op het randje op nummer 10. Maar heeft nu de lijst verlaten. En datzelfde geldt voor Lil Kleine en Milo Laat Het Lukken. 9 weken stonden zij in de lijst genoteerd. Waarvan 5 op nummer 1. Maar het nummer Lijntje stond vorige week nog op nummer 7. En nu dus uit de lijst gekukeld. De lijst van deze week. Stijgers, zakkers en slechts 1 plaat blijft staan. Hebben we daarmee een nieuwe nummer 1. Het blijft spannend. De nieuwe rangen en standen. Je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we ook deze week weer helemaal onderaan de lijst. Daar vinden we Donnie. De eerste keer dat we hem tegenkomen in de lijst. Dit keer samen met Senna. 2 weken geleden kwam hij nieuw binnen op nummer 9. Vorige week bleef hij staan op nummer 9. Maar helaas, in hun 3e week zakt Waar Blijf Je Nou? 1 plekje van 9 naar...
1: Nummer 10.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: De Nederlandse top 10.
3: Nummer 9.

De nummers 10 en 9 van de Nederlandse top 10 van deze week. Op het randje nu Donnie, de eerste keer dat we hem tegenkomen in de lijst. Straks nog een keer met Robert van Hemert. Vorige week stond hij nog op nummer 2. Waar staat hij deze week? Je hoort het zo dadelijk. Donnie samen met Senna, waar blijf je nou? Zakt van 9 naar nummer 10. En Fresh, KM en Lassa, Bare Minimum, Starboy, gaat ook vrij hard onderuit. Vorige week nog 6, deze week 3 plaatsen lager. Terechtgekomen op nummer 9. Zo dadelijk, nog 2 nieuwe binnenkomers te goed. En aardig wat verandering aan de top van de Nederlandse top 10. Wat het allemaal is, dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Veel mensen dachten aan een grap toen de broers Sander en Jordi Huisman eind maart aankondigden dat Jan Smit de opvolger zou worden van Yuki Kempees als hun vaste MC. Na 12 jaar als trio door het leven te zijn gegaan is Crisscross Amsterdam sinds kort een duo. En Yuki die vond de tijd voor andere dingen en dus gaan Sander en Jordi met z'n tweeën verder. En dat Jan Smit zich bij hen zou voegen was toch een soort 1 april grap. Tenminste, als het gaat om de permanente vervanger van Yuki. De Volendammer is wel degelijk te horen op de nieuwste hit van de twee broers. En hij niet alleen, ook Frans Bauer is van de partij op dit Zij hoort bij mij. In de tekst zit een dikke knipoog naar eerdere hits van zowel Jan als Frans. Met z'n viertjes hoorde je ze als tip voor de top 10 van volgende week. Razendsnel gaan we nu verder met de top 10 van deze week. De langst genoteerde plaat, 14 weken, staat op naam van Son Milieu. Dark Before the Dawn staat al een tijdje geparkeerd op.
1: Nummer 8.

sneller en laat het licht aan. Hij moet 2 plekjes inleveren. Vorige week stond hij nog op 5. Deze week, in zijn 7e week, zakt hij naar nummer 7. En daarvoor, Son Milieu. Dark Before the Dawn. 14 weken al in de lijst. Een paar weken terug hadden we het al opgegeven. Ging die langzamer zeker naar de uitgang. Bleef hij 2 weken staan op nummer 10. Daarna steeg hij toch weer naar nummer 9. En nu staan ze al 3 weken op nummer 8. Dus wat dat gaat worden, volgende week maar even afwachten. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10. Eerst maar weer eens even een kijkje in de tipparade.

0: Afrojack, Sia en David Guetta. Ze werkte al eerder met z'n drieën samen. Al zal de Nederlandse DJ nog wel eens met spijt terugdenken aan die hit van toen. Nick van der Wal, zoals Afrojack eigenlijk heet, was als producer mede verantwoordelijk voor de enorme hit Titanium. Die hit stond in 2011 maar liefst 22 weken in onze Nederlandse top 10 en kwam toen tot nummer 1. Maar destijds vond hij het niet nodig zijn naam te laten vermelden, waardoor het officieel alleen een hit is van Sia en David Guetta. Van die fout heeft Afrojack inmiddels geleerd. Op de nieuwste samenwerking van de drie, Awake Tonight, die hoorde je zojuist, wordt hij zelfs keurig als eerste genoemd. Afrojack en Sia en David Guetta, Awake Tonight, is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met nu de eerste van twee nieuw binnenkomers deze week. Kevin, samen met Roxy Dekker, hun nieuwe single Jij Hebt Mij, staat nieuw op
1: nummer 6.

0: the heart of Naf de Stak.
1: Kevin en Roxy Dekker. Jij hebt mij. Kevin en Roxy, die hebben elkaar gevonden voor deze nieuwe single. Kevin had de afgelopen tijd al diverse samenwerkingen met onder andere Ronnie Flex, S10, K en KM. En begin dit jaar kwam de samenwerking met Bente. De single Vervreemd stond in maart 2 weken in onze Nederlandse top 10 en kwam tot nummer 4. En in april stond hij solo ook nog 3 weken in onze tipperade met het nummer Niks Persoonlijks. En nu is er een samenwerking met een volgende Nederlandse zangeres, Roxy Dekker. Zij scoorde onlangs een mega hit met het nummer Loser. Dat stond tot en met half april van dit jaar 20 weken in onze lijst, waarvan 3 ooit op nummer 1. En nu zijn ze dus samen te horen op deze track. Jij hebt mij. Het is de eerste van 2 nieuw binnenkomers, Kevin en Roxy Dekker. Ze staan nieuw op nummer 6.
2: Nummer 5.

0: halverwege.
1: Nou, ze staan ook inderdaad halverwege. Halverwege de Nederlandse top 10. Vorige week stonden ze nog op het erepodium. Toen zakten ze van 2 naar nummer 3. En nu zakken ze van het erepodium af. Halverwege de Nederlandse top 10. Van 3 naar nummer 5. In totaal staan ze 8 weken genoteerd. Waarvan 1 ooit op nummer 1. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. En we hebben nog een nieuw binnenkomer te goed. Waar staat die? Dat hoor je allemaal zo dadelijk. Nu eerst even een kijkje in de tipparade.

0: Dat waren Trobi, Luna en Bilal Wahib. Het nummer In Je Bed. Soms kan het gek lopen in de muziekwereld. Van de ene op de andere dag gaat je cover viraal op TikTok. En ineens mag je je eigen albums uitbrengen en scoor je hit na hit. Dat is zo'n beetje het levensverhaal van Luna van Kampen. Haar vertaling van Billie Eilish's song Birds of a Feather bleek haar ingang in de hitlijsten. En sindsdien groeit haar populariteit met de dag. Het begon bij wat voorzichtige ballads met eenzelfde profiel als Dat is het leven, haar Eilish cover. Maar met liedjes als Liefste, Pauze en Voorbestemd, samen met Russo, bewees ze ook zeker te beschikken over een stem voor meer upbeat poptracks. En dat viel ook producer Trobi op. Voor zijn nieuwste single matchte hij Luna, namelijk met iemand die je misschien niet direct bij haar zou verwachten. Bilal Wahib bewees al vaker heel goed te kunnen kleuren met een vrouwelijke stem. En op dit nieuwe nummer In Je Bed doet hij dat dus ook met Luna. Deze lekkere dance popplaat is een tip voor de top 10 van volgende week. We gaan razendsnel verder met de top 10 van deze week. De bovenste 4 staan op je te wachten. De bovenste 4 van vorige week. Justin De Wild, die kwam met Cheerio, nieuw binnen op nummer 4. Top 3 van vorige week, Suzanne Freek met Halverwege zakte van 2 naar 3. Plekje gewisseld met Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou steeg van 3 naar nummer 2. En Another, een 54 Ultra, het nummer Talk To You, stond vorige week voor de tweede week op nummer 1. Is er wat veranderd bij de bovenste 4? Jazeker, want we hebben Suzanne en Freek zojuist al gehoord. Die zakte van het eerder podium af. Van 3 naar nummer 5. En we hebben nog een nieuw binnenkomer te goed. Waar staat die? Hebben we een nieuwe nummer 1? Hoe zit het nou? Ik zal je niet langer in spanning laten. Ik zal je zeggen, het is nu tijd voor de tweede en hoogste nieuw binnenkomer. Little Kleine verdween deze week samen met Milo Laat Het Lukken en het nummer Lijntje uit de lijst. Maar hij is alweer terug met een nieuwe. Dit keer samen met Samuel Welte. Maak me nou niet gek, staat binnen, nieuw binnen op
1: nummer 4.
2: Dat is je boy Little Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou

0: niet gek.
1: Lil Kleine samen met Samuel Welte. En maak me, maak me, maak me nou niet gek. Op 3, 4 en 5 juli vindt in het Olympisch Stadion in Amsterdam weer het festival De Amsterdamse Zomer plaats. 3 avonden zullen bekende Nederlandse artiesten optreden. Dit jaar zijn de hoofdacts onder andere André Hazes, Bente, Gerard Joling en Chris Cross Amsterdam. En ook Lil Kleine en Samuel Welte zijn van de partij. Zij hebben samen een speciaal anthem opgenomen. Dit maakt me nou niet gek. Dat is op zich een logische titel als je weet dat Lil Kleine dat zinnetje vaak gebruikt op zijn socials. Voor beide artiesten is het hun tweede notering in korte tijd in onze Nederlandse top 10. Lil Kleine stond tot en met vorige week 9 weken in onze lijst met het nummer Lijntje samen met Milo Laat Het Lukken. En samen wel onlangs nog 8 weken met het nummer Uitslover samen met Bankzitters. Nu Lil Kleine en Samuel Welte, samen dus. Maak me nou niet gek, is de tweede en hoogste nieuw binnenkomer van deze week op nummer 4. Zo dadelijk het erepodium, de nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Waar staat Justin de Wild? Waar staat Another, samen met 54 Ultra, de nummer 1 van vorige week? En waar staan Robert van Hemert en Donnie? Hoe werd dat nou? Vorige week nog op nummer 2. Zo dadelijk gaan we horen wie waar staat. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we deze week met Irene Moors en de Smurven. Nummer No Limit. Werd bijna 2 jaar na het origineel van Too Unlimited uitgebracht. Het was in januari 1995 de eerste single afkomstig van het album Ga je mee naar Smurvenland. Dat vol stond met covers van recente Eurodance nummers. De single werd toen in een tijd uitgebracht dat happy hardcore in opkomst was. Een genre dat veel gebruik maakte van verdwaalde, verdraaide en verhoogde stemmetjes. En hierbij sloten de Smurven goed aan. Overigens is Irene, hoewel haar naam op sommige platenhoezen gewoon staat afgedrukt, niet op deze single te horen. Op enkele albumtracks is haar stem wel te horen. En in het nummer No Limit is te horen hoe alle Smurven helemaal in de ban zijn van het huizen. Terwijl Gargamel roept dat hij het haat. De titel No Limit is enkel een verwijzing naar het origineel, waarin zangeres Anita Dot het refrein zingt. De single No Limit van Irene Moors en de Smurven stond vanaf half januari 1995 13 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd, waarvan 6 op nummer 1. Terug.

0: Ik haat huizen! Je hoorde Gargamel als gastoptreden op deze plaat van Irene Moors en de Smurfen. Het nummer No Limit. We gingen 31 jaar terug in de tijd. De single stond vanaf half januari 1995 13 weken in onze Nederlandse top 10 genoteerd, waarvan 6 op nummer 1. En van 1995 nu terug naar 2026. Vandaag zondag 17 maart. Hoe ziet de top 3 eruit? Wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En wie staat er op
1: nummer 3?

0: galop. Robert van Hemert en Donnie. Zij staan deze week op nummer 3. Het laagste treetje van het erepodium. Vorige week stonden ze nog op nummer 2. 11 weken staan ze nu in de lijst, maar ze gaan verder van de nummer 1 positie af. Wie staat er deze week op nummer 1? Justin de Wild stond vorige week op nummer 4. Toen kwam hij daar nieuw binnen. Is hij in één keer doorgestoten naar de nummer 1 positie of staat Another daar nog steeds? Samen met 54 Ultra en Talk to You. We gaan tegen je praten. We gaan het nu horen.
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Another, samen met 54 Ultra. 2 weken stonden ze bovenaan de lijst. Maar nu zakken ze in hun 6e week van 1 naar nummer 2 met het nummer Talk to You. Zo dadelijk dus de nieuwe nummer 1. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. We hadden 2 nieuw binnenkomers deze week. Slecht nieuws voor Lil Kleine en Milo Laat Het Lukken. Het nummer Lijntje stond 9 weken in de lijst. Waarvan ooit 5 op nummer 1. Vorige week nog op nummer 7. Deze week verdwenen. En datzelfde geldt voor Zoe Levi. Sluit me in je armen. Stond 10 weken in de lijst. Nummer 5 was de hoogste positie. Vorige week op het randje op nummer 10. Nu ook niet meer terug in de lijst. Donnie en Senna staan helemaal onderaan nu. Waar blijf je nou? Zakt van 9 naar nummer 10. Fresh en KM samen met Lassa. Bare Minimum Starboy gaat hard onderuit. Ze zakken 3 plaatsen van 6 naar nummer 9. Son Milieu is de langst genoteerde. 14 weken. Dark Before the Dawn blijft deze week staan op nummer 8. En Snelle laat nog wel het licht aan, maar wel 2 plaatsen lager. Vorige week 5, deze week gezakt naar nummer 7. Eerste nieuw binnenkomer vinden we op nummer 6. Kevin samen met Roxy Dekker. Nummer Jij hebt mij. Suzanne Freek zakken van het erepodium af. Ze staan nu halverwege met het nummer Halverwege. Ze zakken van 3 naar nummer 5. En de tweede nieuw binnenkomer vinden we op nummer 4. Lil Kleine en Samuel Welte. En Maak Ben Nou Niet Gek. Van 2 naar 3 gezakt. Robert van Hemert samen met Donnie. Het nummer Moet Dat Nou. Zakt 1 plaatsje. En hetzelfde geldt ook voor Another en 54 Ultra, zojuist gehoord. Talk to You zakt deze week van 1 naar nummer 2. En dan de nieuwe nummer 1 van deze week. Als er 1 artiest is die weet hoe je een feestje moet bouwen, dan is het de 22-jarige Justin de Wildwel. 3 weken geleden was het Koningsdag en overal waar je kwam hoorde je het nummer Cheerio van Justin. In september vorig jaar stond de zanger al enkele weken in de belangstelling met het nummer Als ik aan de laatste zit. Justin kwam vorige week zondag nieuw binnen op nummer 4 en springt nu in 1 klap het hoogste treetje van het erepodium op. Het kan zomaar zijn dat dit Cheerio net zo populair zal worden als mega meezingers als Ik ga zwemmen, Terug in de tijd, Zoet, Zout, Zuur of Engelbewaarder. Nou ja, zolang Justin geen vogels hoort fluiten, gaat hij niet naar buiten. Zo zingt hij. En dat hoeft ook helemaal niet. Hij is met zijn feestnummer Cheerio deze week de nieuwe...

0: straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang een eeuw geleden non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gili Marcussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Marcussower het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Marcussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Le-

0: eeuw geleden.
1: Een eeuw geleden. Een eeuw geleden.

0: week voor in de middag.
1: Radio Aalsmeer.
2: Een eeuw geleden.
3: Hallo?

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Sport & Co. Een samenwerking met Rick FM.
4: De aandacht aan besteden. Deze uitzending wordt verzorgd door ondergetekende Wesley Koopman en is volledig voorbereid door Jan Tilburgs. En we wensen u veel luisterplezier vanmiddag.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finishte als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Lekker hoor. Hey. Blitz, welkom in de uitzending, topper.
1: Dankjewel.
0: Konk, lekker, hoe is ie?
1: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, zeker. Ook lekker. Hoe is het gegaan sinds de laatste keer dat je hier was, Blitz?
1: Ik ben druk bezig met muziek maken eigenlijk als altijd. Nieuwe nummers maken, er is een album wat eraan komt. Veel samenwerkingen aangaan, veel shows aan het doen. De Fijnproevers, waarmee ik werk, hebben een album uitgebracht. Dus
0: Oké.
1: We gaan door.
0: Ja, en vandaag ben je artiest van de week. Wat kunnen we vandaag verwachten van je? Want ik weet, je hebt sowieso mijn favoriete nummer meegenomen, toch? Of niet? Ik hoop het voor je.
1: Dat moest ik doen wel. Ik weet dat je die mooi vindt, dus die
0: sowieso.
1: Doe ik hierna.
0: Oké, kijk.
1: Levensboek is dat. En ik heb twee nieuwe nummers die niet op een album staan, losse singles. Die zijn wat meer maatschappelijk bewust. Ik heb heel veel muziek over mezelf gemaakt en nu maak ik wat meer muziek over de wereld.
0: Oké, ik zag op je Instagram, je bent ook zelf een beetje een voetballer, of niet? Wat heb je met voetballen, Blitz?
1: Ik hou van voetbal, om het te kijken.
0: Ik zag een paar moves van je, was dat alleen maar een vast beeld? Ja, we moeten niet naar bewegende beelden gaan, want dan wordt het lastig.
1: Witte foto's, ja? Nee. Met de kinderen kan ik een balletje trappen. Ik heb vroeger veel op straat gevoetbald, ik heb nooit in clubverband gespeeld. Ik honkbalde, maar ik was altijd een grote Ajax-fan.
0: Oké.
1: En dat probeer ik nog steeds te zijn.
0: Dan heb je het wel zwaar nu in de laatste tijd. Net als Gerald, je hebt het ook zwaar. Ja. Oké,

0: Was je in Spanje lekker aan het genieten van je verjaardag? Ja. Dus, ja. Laten we snel beginnen, want we hebben een volle bak als je om je heen kijkt.
1: Ja.
0: Toch? Maar allemaal toppers.
1: We hebben alleen maar toppers binnen.
0: Zeker, zeker. 100%.
1: Ongelooflijk.
0: Ik denk ook allemaal met een aparte verhaal volgens mij. Toch? Ja, we hebben drie gasten. Want Simone hoort gewoon bij ons. Toch? Simone is gewoon one of the guys. Toch? Of niet? Ja. Simone is gewoon one of the brothers. Ja. One of the brothers.
2: En een mooie Simone heeft ook een beetje bij zich nog.
0: Dat zou je niet.
2: Sterk.
0: Toch of niet? Ze hebben alle drie volgens mij een heel apart verhaal. Volgens mij. Toch? Ja. Dus dat gaan we straks over hebben.
1: Ja, mooi.
0: Dus Jello, jouw nieuws van de week.
2: Laat ik eens beginnen met het gala. Want we hebben natuurlijk de trainers genomineerd voor de vierde, derde en tweede klasse.
0: Yes.
2: En die trainers van de eerste klasse zijn al aan het chatten en het appen van wanneer komen wij. Ja. En van de vierde divisie ook natuurlijk. Maar dat gaat volgende week. We hebben volgende week een uur en dan gaan wij
0: Dat wordt de
2: special
0: gala uitzending, dat soort dingen toch?
2: Ja, daar gaan we het helemaal over hebben. Dus dan weten we ook veel meer. En dan, mannen. Klopt. Wel blijven luisteren, maar volgende week extra.
0: We hebben ook nog een oud speler van het jaar hier, hè? Of niet?
2: Ja, dat is mooi. Ja. Daar gaan we straks naartoe. Even kijken, mijn nieuws van de week. Ik heb vanmiddag gekeken. Ronald Koeman Junior.
0: Ja. Hij kan ze ook nemen, hè, of niet?
2: Hij neemt ze ook, hè?
0: Zijn vader is als zoon.
2: Ja, en hij houdt gewoon, niet hij alleen, maar. Korea die heeft natuurlijk een wereldprestatie geleverd met Telstar. Niemand had het verwacht. Het zou het lelijke eentje van de eredivisie worden. En die Koeman die schiet hem lekker binnen zonder druk. Hij zat nog een paar keer in zijn lip te likken voordat hij die bal in schoot. Toen ging hij naar de tribune. Shirtje uit. Want hij denkt geel en kamijnen schelen. Maar ja, wat een topprestatie was dat. Dus ik heb genoten van Telstar vanmiddag. En over die andere club een stukje verderop gaan we maar niet even.
0: Niet even? Nee.
2: Het was net slecht als het weer daar.
0: Dat gaan we maar overslaan.
2: Ja, okay. Dat Ajax was zo slecht. Dat was gewoon om te janken. Zelfs God was het huilen daar in het Apeldoornse stadion. Dus,
0: dat was een beetje...
2: dat was een verloren. Ja?
0: Oké, dan gaan we naar onze broeder. Rechts van je, of links van je, rechts voor de kijkers. Simone, tijdje geleden. Nou, welkom in Ajax. Hoe is het eigenlijk?
3: Zeker. Ja, gaat goed.
0: Ja?
3: Ja.
0: Nog niet geen water gaan breken vandaag, toch? Niet, kan
3: ik
0: niets gebeuren?
3: Niet. Nee. Ik moet er een
2: zeiltje
3: onder of zo op de stoel.
0: Koentjes
2: erbij.
3: Ik verwacht het nog wel even binnen te houden. Okay, dus dat is helemaal goed. Ja.
0: Dat is mooi, dat is mooi. Jouw nieuws van de week, Simone?
3: Sowieso natuurlijk deze laatste weken van dat amateurvoetbal. Ja, dat vind ik gewoon smullen.
0: Ja.
3: We hadden het net al even over. Het is in elke klasse in principe nog spannend. Zowel onderin als bovenin. Kan nog van alles gebeuren. Dus volgend weekend wordt het natuurlijk gewoon... Ja, dat wordt gewoon puntje van de stoel.
0: Ja.
3: Of puntje van de...
0: Waar ga je naartoe? Dus
3: ja, dat weet ik nog niet.
0: Nee?
3: Ik moet nog even gaan kiezen.
0: Oké, moeten wij eigenlijk...
3: Hebben jullie al een idee?
0: Ja, ik denk dat wij toch wel, naar die derde klasse B gaan. Want
3: ja,
0: daar gaat die ontknoping echt gekkenhuis zijn. Wie daar ermee vandoor gaat.
3: Ja.
0: Want nu is RKDS nog op de polepositie. Maar daar komen we zo op. Dan nemen we een voorsprongetje.
1: Ja.
3: Ja. Nee, ja, dat. En even iets anders dan voetbal. Het Songfestival. Nederland deed natuurlijk niet mee. Maar het was natuurlijk wel weer een aardig zooitje daar. En Bulgarije won. Onverwachts. Ja, wel een lekker nummertje op zich.
1: Ja. Ja.
3: Ja, gewoon weer een gezellig avondje was het. Ja. Ja. Hebben jullie het nog gevolgd?
0: Nou, weinig. Als Nederland niet meedoet, dan is het toch voor mij
3: niet
0: echt...
3: Leeft wel minder, hè?
0: Ja, weet je. Ik bedoel, je hebt altijd wel iets, weet je, met een, met een kandidaat. Of ze zingen vals. Of ze hebben geen vertrouwen erin, weet je.
3: En
0: nu was er helemaal niets, weet je. Dus dan is het ook een beetje...
3: saai.
2: Ja. Israël, die overal geboycott werd, die werd gewoon tweede. Dat vond ik heel knap. Dus er zijn wel landen die dat steunen.
0: Ja.
2: Maar ze gingen met die camera langs die groepen.
3: Ja.
2: Het zijn toch, stel maar af, kijk, het is net een kermis is het.
3: Ja, ja toch? Hoe gekker eigenlijk, hoe meer je opvalt, hoe beter je het doet. Ja. Ja.
2: Dus we gaan met z'n allen volgend jaar zingen.
3: Okay. Ja. Okay. Is leuk.
0: We hadden net al een voorzetje gegeven over oud speler van het jaar. Justin Sportkleden, welkom in de uitzending, Justin. Vriend van de show, jouw nieuws van de week.
4: Mijn nieuws van de week is eigenlijk een dubbele. Want mijn dochter die heeft het uitstekend op school gedaan deze week. Waardoor ze wat extra moeilijk werk mag doen. En ze kwam thuis bij mij en zegt... Papa, ik denk dat oom Fabian vandaag de bekerfinale gaat winnen.
0: Hey.
4: Die was met een spandoek op woensdagavond tegen Jos... aanwezig bij de wedstrijd. En hij won hem. Dus,
0: ja, klopt. We zagen. We gingen ook nog op het veld op. Ja, of niet met oom?
4: Niet. Dus dat was heel mooi. En ik heb genoten. Ja.
0: Ja, dat was het. Oké. En dan gaan we, als we het toch over Jeddel, over succesvolle trainers hebben, dan komen we toch al heel snel uit bij deze twee aan de overkant. Toch?
2: Ja.
0: Eén is misschien wat succesvol.

0: dan de ander, maar het zijn succesvolle trainers. Toch niet? Met welke zullen we beginnen, Tjero? Welke zullen we beginnen? Zullen we met Jasper beginnen?
1: Ja, Jasper.
0: Jasper, welkom in de uitzending. We hebben, ik, Jello kende jou al wat langer. Ik kende je niet, maar ik had wel heel veel over je gehoord. En dat is allemaal volgens mij een lofzang geweest. Maar dan gaan we het straks... Ja, veel wel. Niet alles, maar veel wel. Gaan we het straks over hebben. Wat is jouw nieuws van de week?
2: Ja, het is net natuurlijk al benoemd, maar ik denk dat je er niet onderuit komt. Het behoud van Telstar in de Eredivisie.
0: Ja.
2: Ik heb natuurlijk vorig jaar overgenomen van Anthony bij Kortrijk, waar hij het fantastisch gedaan heeft. Daarvoor was ik hem ook als trainer al een paar keer tegengekomen, waarbij hij in de wat onderste regionen ploegjes trainen. Ik vind het echt berenknap hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. En niet door de boel helemaal dicht te houden, maar gewoon wel ook gewoon met lef te spelen. En het plezier straalde er ook af bij het team. Dus dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja, inderdaad.
2: Dus ik denk dat op voetbalgebied wel echt nieuws van de week was.
0: Oké, dan naast je Koentje. Ook, of tenminste ook, wel een vriend van de show. Misschien Jasper na vanavond ook vriend van de show. Wie weet het niet. Weet je, avond is nog jong. Ik heb het vaak verpest, dus ik moet ik moet rustig aan doen. Toch, mis? Nee.
1: Nee. Maar deze week, maar ik kan niks kapot maken. Okay. Nee.
0: Koen, jouw nieuws van de week.
3: Ja, goed. Ja, ik zat ook wel een beetje aan Ajax te denken. Van hoe lang is het geleden dat Ajax zo laag is geëindigd in de competitie. En dat ze... playoffs moeten gaan spelen om überhaupt Europees voetbal te gaan halen. Dat vind ik echt schandalig. Het is echt diep triest. De afgelopen jaren in Amsterdam gebeurd. Dus daar baal ik van als Ajax supporter. Maar goed, daar is genoeg over gezegd. En als ik het naar mezelf betrek, is wel het behoud van KGA in de tweede klasse. Daar ben ik wel heel blij mee dat gisteren gelukt is. Maar daar komen we straks af.
0: Ja, is ook een zekere prestatie, toch?
1: Zeker
0: als je promoveert en gewoon erin blijft zonder na-competitie. Dat is top. Nou, dan gaan we naar mijn nieuws van de week, want dan kunnen we snel door naar onze gasten. Ik heb Abraham gezien, hè. Ik ben 50 geworden. Ja? Niet, weet je, zou je niet zeggen, weet je, ik weet het.
1: Je ziet er nog goed uit.
0: Moet je zeggen. Dat is eigenlijk voor jou, Jill. Dat was een voorzetje, weet je. Maar nee, komt er meer niet erin. Oké, dank je. Nee, 50 geworden. Leuk verrast door een paar vrienden en wat familie met een leuk feestje. Ik mocht helaas geen fotootjes ervan maken, want het was 50 plus. Dus dan, nee. Kon niet maar, op Instagram.
1: Hoe oud was je Paul?
0: Hij moet het weer voor de bus gooien. Jongen. Jero, jou vertel ik ook nooit meer wat. Maar dat was hartstikke top. Dat was echt hartstikke leuk. Ik heb genoten. Ik werd verrast. Dus dan is het altijd leuk. En mijn volgende nieuws is, we hebben een hoofdsponsor voor ons gala. Ik bedoel... Ja, zo'n topper. We hebben Rico's Biokazen. Ricardo Promes. Ik weet eigenlijk niet of je familie is van Quincy. Weet ik eigenlijk niet. Moet ik hem even vragen? Nee, nee maar Rico's Biokazen. Dat is een van onze hoofdsponsors van het gala. En die gaat een mooie check voor ons neerzetten. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk niet een kaasmannetje. Maar die kazen van Rico, zonder gein, dat zijn echt super kazen. Het zijn biologische kazen, dus het zijn niet goedkoop die je zomaar even bij
1: maar gewoon lekker.
0: Het zijn echt top kazen, serieus. En het zijn heb echt verschillende smaken. Heb met parmezaanse nog wat ding erin en weet ik. Nee, hij gaat sowieso ook op het gala wat neerzetten en zo, weet je. Nee, maar echt serieus. Dus ze staan vaak in Amsterdam op de markt in Amsterdam-Noord. Dus,
1: Oké.
0: We gaan er wel een keertje... We gaan sowieso een mooi filmpje van ze maken. Ja. Want alle sponsoren die ons warm hart toedragen in de voetballerij... die worden groot op het gala uitgebeeld. En die krijgen voldoende aandacht ervoor en daarna. Dus we zijn hartstikke blij ermee met Rico's Biokazen.
1: Helemaal
0: niet? Ja, sowieso. Gerald tevreden gaat morgen contact met je opnemen. Nee. Nee, dat was het. Nee, maar daar ben ik echt hartstikke blij mee. Ja. En... het is ook gewoon echt een topgozer en een heel leuk bedrijf. En hij heeft gewoon affiniteit met ons programma en met de voetballerij. En dat is gewoon meegenomen. En er staat natuurlijk een tafeltje klaar voor alle sponsoren. Hè,
1: die avond. VIP-tafeltje.
0: Wordt top comedian. Weet je, Johan van Gullet. Dat wordt lachen. We hebben live muziek, eten en drinken en een open bar.
1: Ja.
0: En prijzen.
1: Nou,
0: dus wat wil je nog meer?
1: Ja. Precies.
0: Gerald.
1: Ja.
0: We waren gisteren bij een bijzondere wedstrijd van de week.
1: Ja.
0: Twee ploegen konden nog kampioen worden.
1: Forza en Diemen. En Diemen zat natuurlijk, stond op pole position. Die konden eigenlijk al weken geleden kampioen worden. En die verknalden iedere keer. En ze hebben waarschijnlijk gewacht door de thuiswedstrijd. Ja. Nou ja, ik was in Almere bij Forza. En Forza tegen de Meer. En ik kwam om 2:05 de kantine in. En toen stonden er 5 man. Ik denk, oké, is hier een ploeg die kampioen kan worden? Maar ook, ze rekenden er niet op volgens mij in Almere. En heel eerlijk gezegd was de wedstrijd er ook een beetje na. Ik zat naar de wedstrijd te kijken die de eerste helft... Tot de 38e minuut gebeurde er eigenlijk helemaal niks.
0: Klopt, ik heb weinig kansen bij jullie voorbij zien komen.
1: Nee, het was een beetje middenveldspel. En toen bedacht Tigran, de trainer, ik breng Gary erin. Ja, en toen gebeurde er wel wat. Want Gary is natuurlijk een routinier. Die de boel ook op sleeptouw neemt. En die gaat schreeuwen, die gaat van alles en nog wat doen. En dat resulteerde eigenlijk een minuut voor tijd voor de rust in 1-0. Tim Klaasbos nam de corner en Jimmy de Haas kopte hem in. En ik denk na de tweede helft, dan krijgen we in ieder geval een betere Forza. Maar het was een beetje een gezapige wedstrijd. Scheidsrechter die hele rare beslissingen nam. En heb je toch mee te maken in die vierde klasse, ja, weet je wel?
0: Klopt, maar inderdaad, maar over scheidsrechters gesproken te hebben. Ja. Ik bedoel, want ik was natuurlijk in Diemen.
1: Ja.
0: En daar was ook een kampioenswedstrijd. En de scheidsrechter die daarop werd gezet, die was volgens mij 97. Mijn moeder is 93 geworden vandaag. Ja, en maar zij was fitter dan die scheidsrechter. En dan...
2: Die zou nog steeds goed kunnen fluiten.
0: Ja, volgens mij. Ja, volgens mij.
2: Die bakken erin.
0: Nee, maar wat ik niet snap, is dat er zo'n belangrijke wedstrijd... Ja. Dat je dan als KNVB zo'n... Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen... Hij heeft niet echt fouten gemaakt. Ik heb scheidsrechters gezien die waren meer beslissender in de wedstrijd. Hij niet, maar... Het beeld, gewoon wat je ziet, is niet, denk ik, voor kampioenswedstrijd
1: Dan moet gewoon een jonge, vlotte scheidsrechter.
0: Moet gewoon een jonge scheidsrechter zijn die van achterlijn naar achterlijn kan lopen. En dicht op het veld, op het speeltje kan zijn. Want omdat Diemen heel snel op 2-0 kwam, was de wedstrijd in principe gespeeld. Maar als het 0-0 blijft, dan wordt die wedstrijd steeds harder. Want je zag de laatste minuut van de eerste helft, werd het ook steeds harder. En toen had die scheids best wel moeite ermee om... Kort op het spel te zitten, weet je. Dus dat vond ik...
1: Hij kwam de middencirkel niet uit.
0: Nou, weinig, ja. Hij heeft,
1: kreeg je stoomstoot.
0: was geen mooi beeld om te zien, vond ik, eerlijk gezegd.
1: Okay.
0: Maar Diemen, die hebben wel hun sportieve taak gedaan. Ondanks dat er veel druk was op de selectie. Want het tweede werd kampioen.
1: Ja, zag het, ja.
0: En alles was in kan en kruiken. De Bolle Jan feestkar was tevoorschijn getrokken. Dus dat is er natuurlijk wel voor de jongens van... Hé, we moeten nog wel winnen. Hè? Want het bestuur kan wel eens denken van... Ja, we gaan het flikken. Maar op het veld moet het gebeuren. En ik zag Jack de Gier, voorzitter van Diemen, oud spits. Die was toch nog best wel zenuwachtig. Hij zegt, het zal toch niet gebeuren, hè, Jules, dat we de hier helemaal op hebben gebouwd. En zijn lange neus naar ons gaan maken. Maar het is gelukkig niet gebeurd. En daarna was het een hartstikke leuk feestje.
1: Ja.
0: Ik ben nog even gebleven. Niet te lang. Ik was vroeg thuis.
4: Wat een goed verhaal.
0: Geloof
4: jij hem?
0: Oh, iedere keer voor die vis, jongen. Die chill. Voor je collega's moet je het hebben, zeg maar. Dan zie je het.
1: Ja.
0: Nee, maar die vierde klasse, dat is...
1: Is klaar voor
0: is die, klaar daar, of niet?
1: Ja, en Forza, die wint wel met 2-1. En die moet op 6 juni één wedstrijd voor richting de derde klasse. En ik hoop in ieder geval dat zij een fitte ploeg hebben, want ze hebben best wel wat blessures.
0: Mm-hmm.
1: Dus zouden ze gisteren voetballen, krijgen ze wel moeilijk op het moment dat ze die ene wedstrijd spelen. Dus ik hoop in ieder geval dat zij de spelers die er gisteren ontbraakten, die er wel zijn en fit zijn.
0: Oké,
1: okay. Ja.
0: Top. Dan gaan we gelijk naar rondje langs de velden. Toch? En,
1: vierde divisie.
0: Gaan we in de vierde divisie. En meestal beginnen we met Aalsmeer, hè? Want Aalsmeer is hier om de hoek. Maar laten we een keertje met de verrassing beginnen van de vierde divisie, toch? Of niet? HBC.
1: HBC. Ja, nou ja, we hebben wedstrijd bij HBC hebben bezocht. Het was HBC Forza.
0: Forza. Toen,
2: bekerwedstrijd.
0: Ja, bekerwedstrijd. Met
2: toevallig ook gezien. Ja,
0: met God. Toch of niet?
1: Ja, en toen hadden we met God hier voor de microfoon. En hij was wel lekker nonchalant, weet je wel. En het viel ons op. En die wedstrijd, die was gewoon... Jasper, wat vond jij van die wedstrijd?
2: Nou, ik vond niet eens onverdiend.
1: De Forza won. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt.
0: Speelde met lef toen.
1: Ja, speelde met lef. En HBC, ja, die dacht wel van... ja, komt een vierde klassetje en die gaan we even pakken. Zo voetballen ze ook. Ze kwamen ze ook het veld op.
0: Maar dat was niet wat Mettegoed zei. Want ik vroeg hem nog, weet je, van... kan je vandaag spreken over onderschatting? En nee, want ze stonden ook niet voor die stand ervoor. Dat ze ploegen konden onderschatten, toch? Toen
1: klopt,
0: de tijd.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Nee, klopt. Dus in die week daarna was Mettegoed weg.
0: Ja.
1: En toen was Jasper terug.
0: Maar daar gaan we het straks over hebben. Maar hadden we het even hebben over gisteren. Want gisteren pak je een belangrijke overwinning. Vooral als je kijkt naar die na-competitie richting die tweede divisie, toch of niet?
2: Ja, derde divisie.
0: Of derde divisie bedoel ik. Derde divisie.
2: Ja. Ja. Nou ja. Ja. Maar voor ons is dat een toetje, weet je. De manier hoe ik ben ingestapt bij HBC was natuurlijk niet omdat alles daar zo lekker ging. Dus het belangrijke was dat we zo snel mogelijk ons veilig gingen spelen. En dat ging op een gegeven moment zo aardig dat we gewoon naar boven konden kijken. Ja, en dan kan je vrijuit gaan jagen en gaan spelen zonder enige druk. En dat is wel lekker.
1: Ja.
2: En we hebben gewoon hele goede resultaten gehaald. Maar we hebben ook gewoon heel goed gespeeld. En je merkt gewoon dat als er in zo'n groep weer een beetje vertrouwen komt en het plezier komt weer terug. De afspraken zijn wat dat betreft duidelijk, niet ingewikkeld, maar duidelijk. Dan kan het al snel verkeren, want het zijn wel gewoon goede en lekkere voetballers.
0: Klopt, maar 4-1 of 1-4 winnen, dat zijn best wel...
2: Het was echt een slechte wedstrijd. Ik zei tegen de gasten in de rust, ik kwam in de rust, want ja, ik was eigenlijk van... plan om uit mijn na te gaan. maar toen scoorden we 5 minuten voor rust uit een hele goede aanval. Scoorden we de 0-1. En 2 minuten later uit de tweede goede aanval scoorden we de 0-2. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nou hier? We spelen eigenlijk bars. Ik schaamde me eigenlijk gewoon dat we met 2-0 de rust in gingen. Maar ja, het is toch wel lekker.
0: Mm-hmm.
2: Weet je? Dat was wel een beetje lastig qua gevoel. Uiteindelijk mag je zeggen, weet je, als je zo slecht speelt en je staat met 2-0 voor, dan moet je hem ook gewoon finaal naar binnen trekken, die wedstrijd. En dat hebben we gedaan en dat was wel een belangrijke wedstrijd en een belangrijk resultaat als je naar na-competitie kijkt. Ja.
0: Ja. Volgende week
1: Jos Waardigsmeer.
0: Ja, dan kan je het in principe helemaal binnen trekken, toch?
1: Maar, ik heb wel een vraag, want toen jij begon, op welke plek stonden ze er?
2: Ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik...
1: Ergens onderin.
2: Ja, ze stonden wel dat we echt wel goed naar beneden moesten
1: kijken. Ja, dat klopt. Ja.
2: Welke positie het precies was, weet ik niet. Want ik tekende, toen moesten ze nog 4 wedstrijden spelen, zeg maar voor de winterstop. Ja. Maar ik zou vanaf januari erin stappen, omdat ze hadden al afspraken gemaakt met de staf. En ze hebben daar, we hebben echt een hartstikke goede staf met allemaal toppers. Wouter Zomer, die zit daar. Dat is eentje die echt behoorlijk hoog gespeeld heeft.
1: Oké. Okay.
2: Serge van der Ban, die zijn sporen verdiend heeft in betaalde voetbal. Nou ja, tot in de Premier League aan toe.
1: Ja.
2: Bart Zomer, die nam het over met hun als assistenten erbij. Dus ik had gezegd, luister, ik heb wel nu al getekend en op de achtergrond ben ik er. Maar ga gewoon vooral je ding doen tot en met de winterstop. En dat brengt gewoon veel meer rust. Omdat zij een week gaan trainen en ik het weer 3 weken ga overnemen. Dus zo hebben we het gedaan. En zij hebben eigenlijk in lastige wedstrijden hadden ze toen qua tegenstanders. Wat ze kregen Jos, Aalsmeer, Dem en Purmerstein, denk ik.
1: Nou, okay.
2: Ik weet het niet eens uit mijn hoofd precies. Maar wel echt lastige ploegen.
1: Ja.
2: Dan gingen ze ongeslagen, gingen ze daar de winterstop mee in en pakten ze 8 punten volgens mij.
1: Okay.
2: Dus dat was voor mij ook wel een soort van lekkere start.
1: Ja, snap het.
2: Omdat, winnen helpt toch in een groep.
1: Ja.
0: Maar we gaan straks verder op in Jetland weer naar voorzitter. We zijn nu rondjes langs de veld. Hou even, zet aan de volgorde. Aalsmeer, die verliest in de laatste minuut een omstreden goal tegen Hoofddorp.
1: Ja. Houder van Joris Meets, die doet het. Beide ploegen doen het trouwens heel goed. Hè? Beide ploegen zijn debutant in de vierde divisie. En vorig jaar was dat volgens mij, was het niet de kampioenswedstrijd dat we zijn geweest?
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Ja, toen won Hoofddorp hem ook, hè, dacht ik.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dus ze moesten nou weer bij Hoofddorp.
0: Ja. Oh, woensdag waren we de bekerwedstrijd Ajax. Ajax stond 2-0 voor, tot de 80ste minuut. Ze gaan er toch 3-2 af. Justin, broer speelt daar.
2: Ja.
0: Wat, heb je iets gehoord over de wedstrijd?
4: Nou ja, ik was er de tweede helft, want ze speelden later. Ze begonnen allemaal om 4:00 afgelopen zaterdag. En kijk, uiteindelijk Swift ging opportunistisch spelen. En dat, daar had Ajax het gewoon gigantisch moeilijk mee in de laatste 20 minuten. Veel lange ballen, veel lengte. En uiteindelijk 3 voorzetten die worden ingebracht. En ze verliezen het duel op cruciale momenten. En hij hangt. En met 6 minuten op de klok waren ze gewoon niet meer bij macht om daar nog verschil te brengen.
0: Okay. Is het boek uit? We hadden de trainer van Jos voor de camera en die vroeg aan hem, gaan ze erin blijven? Want hij zei van vandaag gaan ze de Sterren van de Hemel spelen. Maar ik zeg, gaan ze dan erin blijven? Hij zegt, nee, die gaan eruit. Wat zeg jij?
4: Ik denk ook dat het heel lastig wordt. Uiteindelijk, wat Richard toen over die ploeg heeft gezegd, in principe hebben ze qua materiaal in mijn optiek veruit de beste individuele spelers van de competitie. Echter, in deze vierdivisie moet je een goed team zijn om
0: heb je meer nodig dan alleen maar goede voetballers?
4: Ja, absoluut. Okay.
0: Wie het wel hartstikke knap doet is Banaar, toch of niet, Gerald?
1: Och, van Dijven, ja.
0: Ja.
1: Ja, die stonden een periode ook net als HBC ergens onderin. En die zijn punten gaan pakken. Maar die verloren ook op het tuintje een paar keer. Bij DVVA. Maar ze doen het geweldig. En die blijven er gewoon in.
0: En die betalen niets. Hè? Jongens moeten nog geen eigen contributie betalen, volgens mij.
1: We hebben de voorzitter hebben gezien bij AFC.
0: Op Krukken was hij er toch of niet? Die moest zelf volgens mij meedoen, toch of niet? Nee.
1: Nee, maar DVVA heeft het geweldig gedaan dit seizoen. Die zijn erin. Die blijven erin. Terwijl ze begin van seizoen hadden, die van nou, het wordt wel lastig, maar je ziet het.
2: Sterker nog, volgens mij is het zo dat als de uitslagen voor hun een beetje gunstig zijn aankomend weekend, dan kunnen ze, niemand hebben het erover, maar dan kunnen ze volgens mij stiekem die derde periode
1: Klopt. Pakken. Ja, dat klopt. Dan gaan ze lekker die beker in. Dat is wel leuk als ze thuis bij tijd, dan gaan
2: ze
1: hebben.
2: Worden ze zevende en dan kunnen ze, nee, dan gaan ze beker voor promotie.
4: Ja, na competitie.
1: Oh, na competitie, ja, natuurlijk. Promotie, ja. Ja. Jeetje. Ja.
4: En ze spelen tegen Ajax.
1: Ja.
2: Maar Ajax kan volgens mij ook nog wel ook de na-competitie halen, toch?
4: Ja, absoluut. Als Ajax wint en de rest staat bij Odin en Terlede een beetje meezitten, dan kunnen ze daar gewoon nog langs. Of in ieder geval langs Terlede nog en Swift.
0: Want Terlede die wint toch? Die wint 3-2 van Odin.
2: Odin speelt tegen Dem, volgens mij.
4: Ja.
2: Dus die hebben ook nog wel allebei wat om te spelen.
4: Ja.
2: Dus volgens mij zijn bijna alle wedstrijden nog wel...
4: Het gaat nog wel ergens om. Ja.
1: Alle wedstrijden gaan ergens om, hè? Ja.
0: Dan gaan we naar die eerste klas, die zware eerste klas F.
1: Laten we even, want volgende week is natuurlijk, dan wordt bekend wie de kampioen is, hè?
0: Ja, ja.
1: De Purmerstein of Jos Watergasmeer. Uh-huh. Nou ja, Jos moet naar de HBC. Richard luistert ook, dus Jasper heeft gezegd, Richard, je gaat niet winnen bij mij. ik gooi meteen even olie in het vuur. En Purmerstein, Swift. Dus, en Swift heeft ook nog wat te winnen.
0: Klopt,
1: dus,
0: ja, Swift moet winnen in principe.
1: Ja, het wordt een leuke wedstrijd.
0: Toch? Als,
4: en de Purmerstein wel pakken.
0: Ja?
4: Ja,
1: okay. Ja, die hebben gewoon een goede ploeg.
2: Thuis hem niet verloren.
4: Ja, nee. En Barry is een oud trainer van mij toen ik nog bij FC Volendam speelde.
1: Ja, geweldig trainer. Ja, ik ken Barry goed, geweldig. Hij heeft ook het trainer van het jaar, VVON, heeft hij gewonnen. Hè? Dus geweldig prestatie van hem.
0: Ja. Oké, okay. Dan nu naar die
1: eerste klasse.
0: Ja, naar die eerste klasse F. Ik vond een mooie uitslag van BFC die wint thuis 5-2.
1: Van CSV Apeldoorn. Dat is een heel knap resultaat. En onze vriend van STC Putten, die pakt de periode. Die wint met 4-0 van Veense Boys. Dus dat is ook goed.
0: Klopt, misschien komt het toch uit. Volgens mij dat hele dorp wil naar die vierde divisie, toch? Of niet? Daar smachten ze al volgens mij al sinds Kojo toen trainer was daar.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nee, klopt. Dus hij doet het goed met STC Putten. En dan is die vijfde kolonne even stil, hè? Want die is heel stevig daar.
0: Die is...
1: Unicum verliest met 2-1. Dus daar is het sinds Michel van Oosterweg is het lek nog niet helemaal boven.
0: Nee.
1: Dus dat wordt best
0: wel... De trainer van de 23 heb het overgenomen, hè? Van de
1: van SV Lelystad is de trainer ook overgekomen. Die zijn er met z'n tweeën. Die doen het nu. En ik weet niet wie ze volgend seizoen aangetrekken. Maar goed, Unicum moet ook nog even in de bak. En Zuidvogels, die verliest van de KHC. Dus Zuidvogels, die kan zich opmaken voor de na-competitie.
0: Ja, want je zou denken dat Zuidvogels met al die premies die in het vooruitschiet liggen, dat ze geen wedstrijd meer zouden verliezen, had ik er vandaag
1: op mijn mond, hè? Want ja, nu... ze krijgen helemaal niks daar. Ik wilde nog even zeggen. Want je ziet, wat het over de kampioenen die wedstrijden laten lopen. Berkum, die vliegt gewoon van Rode 46, weet je wel, thuis.
0: Ja, die zijn ook
1: een kampioen. Dus, inderdaad, Rode 46 is een degradatiekandidaat. Die laat ze gewoon winnen. Ik vind het heel raar. Maar goed, dat zie je wel vaak. Zwanenburg, die wint, verliest ook plotseling deze kampioen zijn. En zo kunnen we wel doorgaan. Maar goed, laten we de eerste klasse bezig.
2: Ja, gaan we. Wie? Zwanenburg verloor ook die wedstrijd voor zijn kampioen.
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: dat,
1: klopt. Ja.
0: Dat is waar. Dan naar de eerste klasse B. Ligt Meervogels, die wint een, pakt een belangrijke overwinning.
1: Ja, en die moeten aan de bak om geen nacompetitie te spelen. Dus ze moeten volgende week winnen tegen DSO. Want anders hebben ze een probleem. Want het Honselendijk staat er kort achter. En als Jack per ongeluk mag verliezen en de Honselendijk gaat de wind, dan heeft Jack een probleem.
0: Dan wordt het na competitie voor erin te blijven.
1: Ja. En ja, je hoopt natuurlijk dat... leg me volgens ook een debutant. Je hoopt natuurlijk dat ze erin blijven. Maar goed, Jack weet die mannen wel te motiveren. Dus het komt goed.
0: Ja, goed. Maken we gelijk een sprongetje. Gaan we eens naar die eerste klasse A.
1: Ja.
0: Daar was ook best wel grappig, want Uitgeest kon ook kampioen worden. Ze moesten ze naar HBOK moesten ze, en daar moesten ze winnen, maar ze kwamen niet verder dan gelijkspeel, waardoor het nog volgende week beslist gaat worden daar in die eerste klasse A.
1: Ja, is het zo? Ik dacht dat Uitgeest nog kampioen was.
0: Nee. Uitgeest is nog geen kampioen. Nee.
4: Maar in principe moet het heel gek lopen.
0: Jawel, maar ja, het kan voetbalrij is raar. Ik bedoel, je weet het maar nooit wat er kan gebeuren. Er zijn nog geen kampioen. Okay, ze hebben er twee weken achter elkaar, konden ze het... Konden ze het doen, ja. Maar dat hebben ze niet gedaan.
1: En we zagen Tom Verhoek natuurlijk afgelopen woensdag ook bij Ajax. Dat hij even langs ons liep. En die wint met 4-0 van Barry Tjeertjes.
0: Ja.
1: Olympia Haarlem.
0: Klopt. Barry heeft sinds dat wij met u mee zijn gegaan op... Sinds dat wij op trainingskamp zijn geweest, heeft hij weinig gewonnen, Barry. Toch of niet?
1: Ik denk niet dat we volgend jaar de SJC...
0: Volgend jaar gaan we met de SJC mee. Ja. Hey, nieuwe ronde, nieuwe kansen, Jello. Wat is er?
2: Moeten jullie
0: dus
2: niet
0: uit. Nee. Wie het wel knap doet, vind ik Forresters.
1: Ja.
0: Toch? Niet? Ja. Trainer heeft volgend seizoen een lekker assistent bij Utrecht.
1: Robert.
0: Ja, Robert gaat het toch nog wel even mooi afmaken. Hij wint 4-1 thuis van Vitesse.
1: Ja, goed resultaat. Ja, Forresters heeft vorig jaar natuurlijk een geweldig voetbal gespeeld. En dit jaar in het begin van het seizoen liep het helemaal niet. En je ziet, hij laat ze wel een beetje zoals Telsa voetballen. Lekker aanvallend. Mm-hmm. Als die Schreuder van Nek, weet je wel.
0: Veel man in de 16.
1: Ja, precies. Ja. En dat doet Robert ook met Forresters. Mm-hmm. We hebben vorig jaar genoten. En ik geloof dat het nu weer geniet is daar. Okay. Dus,
0: Krombeen, die grijpt mis bij Swift. En die grijpt mis bij, bij Sporting Martins. Want die konden ook nog voor een periode gaan. Hè, ja. Als ze goed resultaat hadden. Maar die gaan eraf.
1: Ja, de Velsen 2-1. Toch wel een aardig ploeg, joh, Velsen hoor. Ja, dat weet jij?
2: Maar geoefend met de HBC.
1: Ja. Ja. Goeie ploeg. Dus ja. Het is helemaal niet verkeerd als dat je daar vliegt. Ja, dat klopt.
0: Dus goed, dan gaan we naar die tweede klasse A. Ja. Dan komen we gelijk uit bij Kagia. Kagia die wint. En wat Koen het net al zei, veilig Koen nu toch? Of niet? 3-1 winnen van Nieuwkoop?
3: Ja, klopt. Nee, we zijn veilig. En ja, daar zijn we gewoon hartstikke blij mee. Vorig jaar natuurlijk kampioen geworden, speel je een niveautje hoger. Dan is de doelstelling voor een dorpsclubje als Kagia niet zo moeilijk. En dat is proberen gewoon in die tweede klasse te blijven. En dat is met nog één speelronde te gaan gelukt. We hebben 28 punten behaald tot nu toe. En gisteren was de ontlading toch wel groot. Want het is gewoon een knappe prestatie van de jongens geweest.
0: 3-1 klinkt makkelijk. Was het ook zo? Of was het,
3: Nee, het was natuurlijk niet super makkelijk. Maar het was wel verdiend. En we speelden een goede eerste helft. Nieuwkoop speelde nergens meer voor. Het was hun laatste wedstrijd. We hebben een oneven aantal in de competitie. Dus we wilden gelijk er vol opklappen. Om die gasten het idee te geven dat er vandaag even niks te halen viel. En dat gelukkig deden de jongens dat. En kwamen voor de rust op 1-0 en 2-0. Ja, dat was gewoon een lekkere start. En uiteindelijk in de tweede helft werd het nog wel spannend. 2-1, heel snel 3-1. Wereldgoal maakten we, vrije trap in de kruising. En dat hebben we weten vol te houden. Dus het was toch wel een groot feest na afloop.
0: Oké, dan komen we naar die andere kant. Justin, 7-0.
4: Ja, de uitslag spreekt voor zich.
0: Ja, het seizoen is sowieso volgens mij voor jullie heel lastig. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar over gisteren.
4: Wij kijken natuurlijk al met beide ogen naar het nieuwe seizoen toe. Dus wij zijn druk bezig om met de speelwijze aan de slag te gaan. En gisteren waren we niet compleet. En UVS die speelt nog daadwerkelijk ergens om. En dat kon je ook wel zien. En uiteindelijk had het uitzag absoluut niet zo hoeven uit te lopen. Maar dat is wat het is.
0: Oké, okay, dan Jay, dan maken we even snel een sprongetje.
1: Ik heb een vraag aan beide heren. Want wie wordt de kampioen bij jullie?
3: Ja, 100% LFC.
1: LFC, ja?
3: Zo genoeg aan een gelijk spelletje.
1: CSW niet?
3: Nee, helaas. Ja,
1: het kan wel die laatste wedstrijd, hè?
3: Ja, maar dan moet LFC thuis verliezen. Tegen Stormvogels. Ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Oké.
3: Toch, Justin?
4: Ja, nee, daar sluit ik me absoluut bij aan. Kijk, okay. En uiteindelijk LFC...
1: goeie ploeg.
4: Goeie ploeg. We hebben wel beide wedstrijden met één goalverschil maar verloren.
3: Ja, zo, ja.
4: Maar het is gewoon een ploeg met heel veel aanvallende mogelijkheden. En ze scoren elke week.
1: Okay.
4: Dus dat komt wel goed, denk ik.
1: Oké,
0: okay, dan gaan we naar die derde klasse B. Super spannend daar in Jelle. Daar gaan we volgende week de ontknoping in krijgen. Ik bedoel, Breukelen, die kon kampioen worden. Die verliest, of tenminste speelt gelijk 2-2. Maar ze stonden twee keer achter gewoon tegen de dijk. Hè? Ja. Ik bedoel, 1-0 achter, 2-1 achter.
1: Ja.
0: 2-2.
1: Ja.
0: Dus nu moeten ze volgende week uit bij Buitenveldert. En de laatste keer dat ze gelijk hebben gespeeld Buitenveldert was het daarna. Wij waren erbij. Was volgens mij nog een kleine schermutseling. Dus ik denk...
1: Kleine?
0: Ja.
1: Het was een massale knoppartij. Ja,
0: klopt, dat is waar. Ik wou het nog een beetje bagatelliseren, maar jij...
1: We gaan niet klaar aan wat het is. Volgens mij werden we aangevallen op de beelden die wij... dat ging helemaal nergens over.
0: Het was,
1: Weet je, en we kennen beide trainers. En ik gun Marco van de Meer gun ik de wereld hoor, met Breukelen. Alleen, Robert Breda kennende, die zegt, die gaan bij ons niet winnen. Dus ik ben bang dat Buitenveld het volle oorlogsterren komt. En ze gaan bij Buitenveld gaan ze niet winnen. Dus
0: Lastig.
1: Het wordt heel lastig.
0: Was er nog een andere kraker in die derde klasse? Dat was DWS tegen Real Sanang. En allebei, wie er zou winnen, die zou nog meedoen voor het kampioenschap. En Ricky die heeft het hartstikke goed gedaan, want ze hadden 13 wedstrijden. Ja. Ongeslagen, hè?
1: Klopt.
0: En nu, Real Sanang heeft daar een streep doorheen getrokken.
1: Ja.
0: En die doen ook gelijk mee voor het kampioenschap nu. Maar ze hebben zelf een punt in mindering gekregen. Hè? Dat hebben we op ons verhaal wel benoemd. Maar volgens mij niet de reden waarom. We hebben wel gezegd, ja, onreglementaire speler. Maar dat waren gewoon de trainers, hè? Die dachten van, jongens, we gaan het even voordoen. Want we balen van die gasten. Toch niet?
1: Dat was inderdaad bij STZ, deed Donny Kessing mee. En bij Real Sanang deed... hoe heet die? Denzel mee,
0: ja.
1: En Denzel die scoorde natuurlijk regelmatig.
0: En hij was zelf min of the match, Donny, zag ik. Min of the match. Hij was gekozen. Nee. Ja,
1: nice. Dus Koentje, ja, dan heb je voetbalschoentje uit kunnen trekken.
3: Ja. Wel een kampioen geworden.
1: maar dat is, huh? wat er gebeurd is. We hadden al bericht dat het in onderzoek was.
0: Klopt.
1: Alleen, kijk, we kunnen niks naar buiten brengen van dat zou het gebeuren. Dus ik zag dat ze 1 punt in mindering. Toen sprak ik iemand van SSS. Ja, waarom had je het nu kunnen zeggen? Ik zeg, ja, ga het er niet zeggen als iets in onderzoek is.
0: Ja.
1: Dus, maar ze hebben inderdaad, de trainers deden mee.
3: Maar waarom?
2: Als ze allebei meededen.
1: Ja, nee, in de verschillende wedstrijden. Dus ik weet het niet.
2: Je bent gewoon lid als ze trainer zijn ook van de club. Maar ben je niet spelend lid?
1: Nee, klopt. Klopt. Je bent trainer en speler of je moet iets regelen met de KNVB. Maar je kan niet zeggen van, hey jongens, 15,0 seconden vroeger bij Chelsea. Die gingen zelf in. Ja, dat kan het
0: solo ook, toch?
2: Ik heb het ook nog wel gedaan bij Edo. Toen was ik trainer bij het tweede en assistent trainer bij het eerste. En toen zat ik bij het tweede met mijn voetbalschoenen aan.
1: Toen dacht ik,
2: nou is genoeg.
1: Ja. Alleen, wat je tegenwoordig hebt met die tegenstanders... is dat de tegenstanders ook weten van... hé, dat is heel raar wat er nu gebeurt, weet je wel. En als die tegenstanders verliezen... ja, dan is één briefje naar... één mailtje naar de KNVB.
0: Heb je toch ook gehad in de bekerwedstrijd met Hoofddorp... dat ze een speler opstelden die niet mocht spelen... en waardoor andere ploeg... die verliest, die gaat er 7-0 af. 6-0 verloren. Maar ze gaan gewoon door omdat er een speler op is gesteld... die niet mocht spelen. Dat is
2: zo... Als je zelf uit de VSV wilt, die trainer werkt bij de KNVB.
0: Ja, dat wil ik. Hij wist het al.
1: Ja. Wij doen ons mond. Wij doen ons mond. Gooi gewoon die trein op de bus.
2: Wij gooien gewoon voor de bus.
0: Nee, klopt. Inderdaad.
1: Wij wisten al lang. Wij denken, we houden ons mond. We
0: zeggen niets zeggen.
3: Wij zijn achterlijk.
1: Wat een goed verhaal zijn dit.
0: Jelle, wil je nog een paar uitslagen benoemen? Want we hebben nog een bomvolle show.
1: Ja. Huh? Nee, volgende week. Real Sanang tegen SSZ. SSZ die wint gisteren met 6-0. Ook nog kampioenskandidaat. En RKD is natuurlijk uitgespeeld. Die heeft 45 punten. Daaronder zat Breukelen met 44. Als Breukelen per ongeluk mocht verliezen,
5: dan is het Real Serenang of SSZ die kampioen wordt. En SSZ heeft 2 punten minder in gekregen. Die zijn nu wel keihard in die puntjes, die 2 puntjes. En Real Serenang 1 punt. Dus dat is allemaal zuur. Maar goed, volgende week misschien een wedstrijdje van de week, hè, Jules?
0: Ja, dat gaan we wel, denk ik, in die derde klasse doen.
5: Ja, derde klasse B. Ja.
0: Zijn er nog een paar uitslagen die je wilt benoemen van de vierde? Nou, want je zei net al dat...
5: Eén hele belangrijke, dus die in derde klasse C, dat Hooglanderveen, die moest tegen Olympia, was een belangrijke wedstrijd, nummer 1 tegen nummer 2.
0: Ja. De nieuwe club
5: van Sander
0: Augustijn. Ja.
5: De trainer van Ajax, het huidige trainer van Ajax. En Hooglanderveen is kampioen geworden. Olympia 25 speelt maar voor de 4e, 5e jaar spelers na competitie. En ieder jaar grijpen ze ernaast. Het zou wel leuk zijn. Ik zei het tegen Sander ook afgelopen woensdag. Als jouw ploeg in die tweede klasse komt straks.
0: Ja.
5: Want het is een beetje zonde. Olympia 25, leuke club. Veel Marokkaanse spelers. Technisch vaardig, weet je wel. Dus het is een leuke ploeg om naar te kijken. En het wordt tijd dat die in die tweede klasse gaan ballen.
0: Oké.
5: Nou, voor de rest, vierde klasse. Ja, Zwanenburg kampioen. Dat was vorige week al. En ze gooien nu die... de wedstrijd, ze deden niks. Want ze verliezen. Nou, gurk waarop, denk ik. En die andere vierde klas hebben we het over gehad.
0: Oké, okay. Nou, dan kunnen we gelijk door naar onze gasten. Jasper, ja. wat is je geheim eigenlijk? Want,
2: mijn geheim is dat ik geen geheim heb.
0: Ja? Ja. Dat is wel erg makkelijk. Want we hadden dit al een klein stukje erover. Je kwam bij HBC. Ze waren in moeilijk vaarwater. En jij hebt ze toch eruit getrokken. Wat heb jij gedaan?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk... daarvoor heb ik een periode gehad van 6 jaar bij HBC.
0: Ja.
2: En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik eruit geknikkerd werd bij...
0: bij Katwijk?
2: bij Katwijk.
0: Ja.
2: Toen had ik wel eigenlijk voor mezelf iets van... dit jaar even niks en ik zing hem even uit.
0: Je was er even klaar mee?
2: Maar toen kwam ABC en toen dacht ik, nou, dat is dan op zich nog wel iets wat ik, waar ik dan in zou willen springen gedurende het seizoen. Omdat ja, die club die ken ik, die jongens die ken ik. En dan is het natuurlijk de kans dat het slaagt wel wat groter dan dat je ergens inspringt. Over het algemeen is de reden waarom je ergens dan inspringt midden in het seizoen niet heel positief. Dat je de club en de jongens wel al gewoon grotendeels kent. En zij mij ook. Dus kijk, hoe wij speelden, dat was heel succesvol. Dus daar zijn we gewoon weer op teruggevallen. Er was een groot gedeelte van de groep die zat daar nog. Een behoorlijk gedeelte. En die andere jongens hebben we daar gewoon in meegekregen. Wat ik net zei, de aanloop naar de winterstop was belangrijk dat daar wat resultaat gehaald werd. Daarna zijn we op trainingskamp geweest naar Sofia. Hebben we goed getraind en is het ook heel gezellig geweest. Ja. En dat helpt ook gewoon mee.
0: Maar ik weet, is het nu wel heel erg makkelijk, Jesper, maar ik weet zelf, alle trainers die hebben toch wel een bepaald soort ego. En die kijken dan naar een trainer en denken van, nou, ik zou het toch heel anders doen. Ik bedoel, je bent daar binnengekomen en je weet, je moet iets anders hebben gedaan dan je voorganger. Want anders zou die resultaten niet...
2: Nou ja, ik denk dat die groep ook gewoon zeg maar het vertrouwen terugkreeg in de manier waarop wij zijn gaan spelen. En of dat heel erg anders is geweest. Kijk, ik ben niet bij die besprekingen geweest, ik ben niet bij die training geweest. Dus dat.
0: Nee, maar je hoort wel. Ik bedoel, de tamtam is. Ik bedoel, van je hoort wel dingen.
2: De sfeer en het vertrouwen en zeg maar de manier hoe de groep op dat moment ook met elkaar zeg maar ervoor stond. Dat niet heel erg lekker was.
0: Klopt, want wij krijgen natuurlijk ook heel veel DM's. We hoorden ook van, ja, het was best wel onduidelijkheid. Weet je, veel verschillende spelers, die was geen echte structuur. Klopt dat? Of heb jij wel structuur erin gebracht van, ik heb een kern waar ik vertrouwen in heb en die gasten gaan het voor me doen? Of...
2: Nou ja, ik ben natuurlijk wel teruggevallen op de jongens waarvan ik wist dat zij, zeg maar, de speelstijl die ik wil spelen, dat zij die al onder de knie hadden en al voor grotendeels weten hoe dat eruit ziet. Het enige is dat je de rest daar dan ook in mee moet krijgen. En daar heb je gewoon resultaten voor nodig. En gewoon trainen en ook gewoon plezier maken met elkaar. Want dat wordt naar mijn idee heel erg onderschat in het voetbal. Ik zeg altijd, als je geen plezier met elkaar kan maken, als je niet om elkaar kan lachen of met elkaar kan lachen, dan kan je ook niet voor elkaar vechten. Dus nou ja, wij wilden gewoon heel snel weer een voetbalmachine zijn. Maar die ook kan vechten als op het moment dat het moet.
0: En de speelstijl? Heb je de speelstijl ook aangepast? Want speelden ze anders dan toen jij wegging? Of?
2: Ja, ze waren daar wel een beetje mee aan het schuiven geweest. Dat had natuurlijk ook wel een beetje te maken met het seizoen daarvoor. Want ze hebben natuurlijk in die derde divisie alleen de wedstrijd tegen Roda Raalte volgens mij gewonnen. Zijn daarna niks meer gewonnen. Dus daar zijn ze ook wel een aantal keren met 5 achterop gaan spelen. En dus daar is wel een beetje in mee gespeeld. En ja, ik ben gewoon teruggevallen op wat ik denk dat het beste bij mij past. En wat ook het beste bij de groep past. En wat ik ook het leukste vind.
3: En dat is 4-3-3?
2: Nou ja, kijk, als je het in een systeem moet gieten, dan is het 4-3-3. Maar het is maar net wanneer je die pauzeknop natuurlijk indrukt. Ja. Ik sta heel veel in de opbouw met 3 achterop.
3: Ja,
2: okay. Kijk, ik heb wel een soort van vaste afspraken waar we ons aan houden en waar je op terug kan vallen en waar je elkaar op kan controleren. Maar daarbinnen probeer ik eigenlijk juist heel veel vrijheid te geven en wil ik eigenlijk dat spelers gewoon zelf gaan nadenken, zelf gaan beslissingen gaan maken. Als je alles in patronen gaat gieten, wat sommigen wel doen en heel prettig vinden, dan krijg je vaak dat ze alleen in die patronen denken en als er wat anders gebeurt in het veld, dan staan ze naar de kant te kijken.
3: Ja.
2: Dus ik vind het leuk om te proberen om zeg maar zo duidelijk te maken dat ze weten hoe we moeten opbouwen tegen een tweespitsen systeem, weten hoe we moeten druk zetten tegen een 5-3-2.
3: Ja.
2: Maar wel zeg maar binnen onze eigen speelwijze en mijn eigen manier van spelen.
0: Ja. Oké, we moeten nog even snel weer naar muziek, want die tijd gaat voorbij.
1: Een mooi goed verhaal.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Maar we moeten even naar muziek, want anders komen we in schemanood. Dus Blitz. En is mijn favoriete nummer, als het goed is. Toch of niet, Blitz?
1: Is het jouw nummer, Blitz?
0: Mijn favoriete nummer gaat hij nu voor ons doen.
3: Ja, zeker. Ik heb hem speciaal voor je meegenomen.
0: Sterk.
3: Ja, toch?
1: Dan gaat hij weer dansen, hè?
0: Ja, sowieso.
3: Ik verwacht wel een paar moves, anders doe ik hem volgende keer niet meer.

0: is het goed. Ik heb alles opgeschreven wat je weten moet.
1: Lekker, lekker, lekker. En mensen, heb ik iets te veel gezegd? Is dit lekker of is dit lekker, hé? Lekker hoor, Blaze, nog een keer.
2: Dankjewel. En de 21... goede moves, ik heb ze gezien, ja, hoor. Ja, ja.
1: En de 21ste ben je erbij, heb je dat gehaald, hè?
2: Ja,
1: niet?
2: Man, ik ga mijn best doen.
1: Dan gaan we deze live rocken, weet je. Okay, lekker, dan, lekker, okay, lekker. Oké, oké. Okay. Moet je weer even plaats maken? Ja, kijk, hij komt er weer bij.
3: Wacht, ik wil even iets zeggen, want ik krijg net. Ik krijg net weer een appje van een trainer. Die zegt, wij gaan het gewoon redden.
1: Ja?
3: De trainer van Ajax.
1: Oh, ja.
3: Ja, die zegt dat hij het gaat redden. Dus,
1: okay.
3: Dus hij zegt, ik zit niet te luisteren, maar die informatie klopt niet. Ik zal eventjes even kijken. Hij zegt, Odin verliest, Zwift verliest, Ajax wint, Ajax na competitie.
4: Ja, lekker zo. Ja.
1: Dus, ja, is duidelijk. Duidelijk. Oké, okay, we gaan het meekrijgen. Ja. We gaan het
3: zien. Oh, hey, Jasper is voor. Ja.
5: Jasper is voor.
3: Ik heb het Jasper
6: ook
3: voor.
6: Ik ben absoluut ook voor. Absoluut.
5: Ja, nou, Ajax is mijn oude clubje ook. Hè?
1: Ja, okay. Justin, als we het toch hebben over een moeilijk seizoen. Ik denk dat jij met Arsenal wel daar een voorbeeld van bent, toch? Of niet?
6: Ja, absoluut. Absoluut lastig jaar.
1: Beschrijf het seizoen even voor ons.
6: Ja, ik denk dat als alles gezegd en geschreven is, dat we dit echt als een tussenjaar hebben moeten zien. Er is veel veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Zoals jullie weten, die ons een tijdje hebben gevolgd, deden we eigenlijk altijd structureel mee in de top 4 van die tweede klasse.
1: Voor de na-competitie altijd, toch?
6: Na-competitie. We misten de titel 2 seizoenen geleden op 1 punt van HBOK. En na afgelopen jaar zijn er gewoon heel veel mutaties geweest binnen de groep. Jongens die hele mooie stappen naar betere clubs hebben kunnen maken. En sommigen die ook gewoon een stapje terug deden. Waardoor we echt weer moesten gaan bouwen. Zoals dat eigenlijk een team betaalt, dat gaat of goed... Of dat wordt moeilijk, omdat je toch weer vanaf nul moet gaan beginnen. En dat hebben wij moeten doen. Dus ik denk dat wij een aantal hele harde lessen dit jaar hebben geleerd.
1: Maar wisten jullie dat vanaf het begin? Want ik had volgens mij niemand had de intentie, of tenminste de gedachte, dat Arsenal aan de onderkant van de competitie zou doen en waarschijnlijk eruit zou gaan. Dat had niemand, want jullie zijn al jaren in die tweede klasse door.
2: Er zijn wel wat spelers weggegaan. De spits is, Kobe is weg.
6: Kobe ging naar Odin.
2: Ja,
6: weg ging Sven Gomez ging naar Zwift toe. Ja. Arie Boomsma ging naar DVVA toe.
2: Precies.
6: Levant ging naar Martinez toe.
2: Ja.
6: Jan Roeters, de beer van Amsterdam. Mijn partner voor de afgelopen 4 jaar in het centrum. Die stopte ermee.
3: Dat zijn even voor spelers, hoor. Ja, zo, is kwaliteit.
6: Onze
3: hoor.
6: Keeper, Trustful, Xavier.
1: Maar jullie kregen ook die van ZSGO kregen jullie, toch?
6: Steven. Steven.
1: Die nummer 6. Ik vond die schitterend. Want ik heb hem gezien tegen FC Elsmeer in de na... Of tenminste, voor de na-competitie. Zeg maar, hun laatste wedstrijd. Toen heb ik genoten van hun middenveld, hun 8 en hun 10 en hun 6. Nou, dat waren echt voor mij buiten categorie, vond ik hoe ze toen speelden.
6: Ja, nou ja, kijk, en ook een uitstekende speler. Dus laat ik dat ook voorop stellen. Alleen, nogmaals, als van het seizoen daarvoor 3 basisspelers overblijven.
1: Ja.
6: Dan moet je gewoon vanaf nul beginnen. En we hebben dit seizoen ook meerdere jongens door blessures gemist. Heel veel jeugd de kans gegeven. Koen weet dit, tegen Kagia stond onze 17-jarige keeper op goal. En dat gaat gewoon met vallen en opstaan. En ik denk dat niemand had verwacht dat we zo'n seizoen zouden hebben. Aan de andere kant moet je ook gewoon realistisch zijn dat als je... Nu staat waar je staat, dan was het gewoon niet goed genoeg. En dan maakt het niet uit of talent wel of niet aanwezig was. Dan was het uiteindelijk gewoon niet voldoende om...
1: En hoe was het met de trainerstaf? Want ik bedoel, Umero is ook, die heeft het ook moeilijk gehad, toch? Hij is ook een tijdje ziek geweest, een tijdje eruit geweest ook. Toen is het overgenomen door wie?
6: Door Marco, onze assistent-trainer. Gewoon een hele goede trainer. Mm-hmm. Loopt ook al meerdere jaren bij ons rond. Dus,
1: maar het is toch anders als de hoofdtrainer opeens wegvalt. En je hebt al een heel moeilijk seizoen. Dan komt het ook nog erop, toch? Of niet?
6: Nee, ja, kijk, uiteindelijk is het niet voor niks een hoofdtrainer en een assistent-trainer. En dat is gewoon voetbal eigen zoals dat is. Maar Marco heeft het gewoon uitstekend gedaan. En weet je, binnen de groep. Was tot het moment dat wij daadwerkelijk wisten dat we zouden degraderen. Echt nog wel de intentie en het geloof dat we het zouden kunnen omdraaien. Alleen dan heb je gewoon net even dat extra stukje kwaliteit nodig om dat verschil te maken. En dat,
1: want wanneer is dat kwartje gevallen van jullie gaan eruit? Want ik kan me nog herinneren dat Jelle die zegt van ja, als je bij Arsenal iedere week naar voetballen toe gaat, dan ga je ervan uit dat je er met 4 of 5-0 naar huis toe gaat. Toch of niet, Jelle? Ja. Toch?
6: Ja. Ja, nou ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk, ik denk om en rond LFC thuis, dat toen wel het besef kwam dat het lastig zou worden. Die wedstrijd verloren we met 0-1 in de 85ste minuut met een vrije trap die erin vloog. En toen zagen we de marge al tot 8-9 punten lopen met de ploegen daarboven. Aan de andere kant wisten we ook dat we... ja, het elke tegenstander lastig kunnen maken. Ja. En dus we hadden daar nog wel de hoop van, oké, het hoeft maar een keer goed te vallen. Nou ja, tegen Koen speelden we nog gelijk.
1: Klopt, ja. KVK thuis. Inderdaad, toen was er nog Simone nog hier. Toen kwam Simone nog de volgende dag hier naartoe. En toen zeiden we nog, Arsenal pak geen punt. Ja. Maar tegen Koen hebben ze een puntje te pakken. Ja. Ja.
6: Maar ja, uiteindelijk was dat wel, zeg maar... goed, we waren team zat. We verliezen van SCPB met 4-3. We verliezen van Amstelveen Heemraad met 2-1. We verliezen tegen LFC met 2-1 en 0-1.
1: Ja.
6: Dus er zitten een paar behoorlijke uitslagen tussen dit seizoen. Dat absoluut pittig waren. Maar er zijn ook genoeg wedstrijden geweest dat we gewoon competitief zijn
1: dus
6: geweest.
1: Dus het had in principe ook nog wel eigenlijk het andere kant op kunnen vallen. Als je zeg maar die wedstrijden een resultaat had gehaald. Ja. Dan had je er heel anders voor gestaan.
6: Ja, maar dan besef je ook wel dat op dat moment. Jasper zegt het net ook. Dat je dan ergens op moet kunnen terugvallen. Dat er een kern is die weet wat het is om een wedstrijd over de streep te kunnen trekken. En daar hadden we dit jaar gewoon wat uitdagingen in. En wat ik net ook al zeg, wij keken vooral vanaf Amstelveen Heemraad al naar het nieuwe seizoen. En daar kunnen we alleen maar zeggen dat heel veel jongens heel veel minuten op tweede klasse niveau nu hebben gemaakt. Ja. En die meters nu hebben gemaakt. Mm-hmm. En dat een groot deel van die groep er nu blijft.
1: Die blijft
6: Er komen waarschijnlijk een aantal jongens met aardig wat niveau mogelijk weer terug.
1: Ja, want dan wil ik zeggen, jij hebt ook wel een aardig netwerk. Ik bedoel, als ik hier bij Ajax zie, bij AFC zie ik dat de halve voetbalwereld kent je. Ik bedoel, heb je niet wat jongens kunnen zeggen? Hé, jongens, kom eens even helpen.
6: Ja, nou ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk, dat weten we. Ik heb natuurlijk betaald voetbal ook gespeeld. En in de top van de amateurs ruim 10 jaar. Maar ja, in deze tijd moet je ook in jezelf willen investeren. En op het moment dat je nu naar Arsenal wil komen, dan moet je echt voor jezelf zeggen van oké, heb ik de ambitie, wil ik een heel seizoen alle wedstrijden spelen en groeien en kijken waar mijn top ligt. Ja, dat zeg ik 100% doen. Voor de gevulde koeken moet je niet naar Arsenal komen. Dat ga je niet bij ons krijgen.
1: Ik wil lekker eten na de training, toch? De laatste training, altijd lekker eten, toch?
6: Elke donderdagavond.
2: Ik ben er geweest. Justin, want voor het seizoen...
1: Het wil kort te zijn, want we hebben nog 2 minuten.
2: Ja, voor het seizoen zat volgens mij de hele voetbalwereld achter je aan. Ja. Heb je geen spijt gehad?
6: Nee, mooie kijk, uiteindelijk, dat was dit jaar ook, is ook nog steeds geweest. Ik denk dat ik, als ik net naar mijn telefoon zit te kijken, zit ik op 11 clubs die hebben geïnformeerd voor aankomend jaar.
2: Ja.
6: Dus nee, niet in die zin. Het enigste wat voor mij wel uitdagend was, dit is het eerste jaar dat ik in een team heb gezeten waar zoveel tegenslag was. Maar goed, zo leer je op 35-jarige leeftijd ook nog weer wat.
2: Ja, okay. Dus en je blijft?
6: Ja.
2: Contract getekend?
6: Ja.
2: Ja, ik zie tegenwoordig al die op Instagram. Iedereen allemaal contracten. Ja. Ik denk, wat is dit?
1: Ja. Wat het waard is. Want als ze zeggen van ik ga er vandoor. Dan nee.
2: Maar Ja. Ja? 14 juni, contract is wegwezen. En dan gaan ze voor 50 euro ergens anders. Hè?
6: Okay. Nou, Arsenal is en blijft een, wat dat betreft een prachtige club. En ja. Het is nog een echte Amsterdamse club. En de vrijwilligers daar. Dat,
1: meester, we moeten eruit. We moeten naar de nieuws voor Jello. Blijf bij ons voor het tweede gedeelte. We krijgen Simone nog en Koentje nog. Dus blijf bij ons voor het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal, meester. Tot ziens. Ciao, ciao.
7: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Aalsmeer.
9: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
7: Altijd bij jou in de buurt.
9: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald de Vreden.
10: Ik wil dat je mijn brein geeft.

0: Oh nee, ik moet eerlijk zeggen, een van mijn favoriete rappers. Niet alleen, weet je wel, die teksten zijn gewoon dope. Ik geniet van je Blitz, echt waar. Nog één keer mensen, mijn Blitz mensen. Lekker, lekker, lekker. Schitterend. Kom nog één keer terug ook nog. Dus blijf luisteren. Koen. Je hebt een, je zei het net, van, je bent gehandhaafd met Kagia. Dorpse club. En is een prestatie, toch of niet?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ondanks dat... ze eigenlijk niet met je verder wouden eigenlijk, toch of niet? Ja. Heeft dat eigenlijk ook parten gespeeld? Had je misschien hoger kunnen eindigen? Want wat zeg ik altijd, Gerald?
2: Jij zegt altijd. Ik denk er anders over. Ik denk op een club of een trainer die verder wil, dan moet je het meteen vertellen. Dan moet je in de winterstop. Ja. In de winterstop zijn er gesprekken. En dan hoor je of je doorgaat, ja of nee.
0: Ja, ik vind dat je het wel onderling kan. Maar als je naar de club of naar de groep uitspreekt, het heeft toch altijd... invloed, linksom of rechtsom, goed of kwaad. Hoe kijk jij daarna, Koen?
1: Nou ja, goed, feit is in ieder geval wel, sinds het bekend werd dat ik niet blijf volgend jaar, is het wel even een tijdje wat minder gaan qua resultaten. Dus dat, ja, of dat daarmee te maken heeft, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat vind ik moeilijk. Aan de andere kant, je weet dat het na 3 jaar ook een keer kan ophouden. Tegenwoordig is het natuurlijk ook zo dat je na 3 jaar moet je een vast contract krijgen. Dat zal ook ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Dat hebben ze natuurlijk nooit tegen mij gezegd. Maar
0: dan kan je toch ook nog wel omheen werken, toch? Of niet?
1: Dan kan je
0: toch
1: omheen werken, maar niet iedere club wil zijn vingers daar aan branden. En KGA is een hele nette club. En dat zou ook een rol gespeeld hebben. En ja, goed, Mark Scholten en Ruben Beuken.

0: kenden we niet. En nou ja, goed, de sterkte van die klasse is wel gebleken vorig jaar, maar dat zie je ook weer dit jaar terug. En wij hebben als klein dorpsclubje met allemaal gasten uit Lisse of Lissebroek, hebben we die gasten uit Amsterdam iedere week heel moeilijk gemaakt. En zijn we gewoon kampioen geworden. Dat is echt iets om enorm trots op te zijn. Wij betalen geen cent. Yep. In Amsterdam, daar schrijven ze de portemonnee heel erg vaak. Daar wordt gewoon betaald bij heel veel clubs. Bij ons niet. En dan ben ik trots dat wij dan met hardwerkende jongens en hopelijk nog een beetje leuk voetbal, dat dan werkt. En dat is vorig jaar dan gelukt. En daar ben ik nog steeds heel trots.
1: Maar in Lisse hebben ze toch ook gewoon bloembollen, of niet?
2: Als je gaat kijken naar dit seizoen competitie, had er meer in gezeten?
0: Ja, misschien wel ietsjes meer. Maar goed, dan kom je uiteindelijk in de echte middenmoot terecht. En dan, wij zijn geen top 4 materiaal.
2: Nee, was het zo? De verschil tussen de top 4 en KGA zo groot?
0: Ja, vind ik wel. Ik vind wel LFC is wel echt.
3: Jong Holland ook natuurlijk.
0: Jong Holland is gewoon echt een hele goede ploeg. Ja. LFC is een goede ploeg. CSW, die dan echt zich heeft opgewerkt in de tweede seizoen zelfs. Ook echt een topploeg met Jeffrey natuurlijk als zeer aanvallende trainer. Ja. Die vol op de aanval speelt met zijn team. Wat dat betreft heel jammer dat het gisteren dan mislukt is bij hem. Maar nee, er zitten een paar hele goede ploegen bij. En wij zitten daar dan wel aan de onderkant. En wij staan waar we horen, denk ik, rond plekje 8, 9. In de toch wel een soort van onderkant middenmoot. En ja, blij dat gelukt is gisteren.
2: Okay. En je hebt nu ook een nieuwe club. Hoe ben je daaraan gekomen? Hebben hun jou benaderd of heb je gesolliciteerd?
0: Ik ben daar wel voor benaderd. Het is ook voor jullie informatie mijn eigen club. Ik heb daar zelf altijd gevoetbald bij Teiling in Sassheim. Ja. En dat ik daar een keer trainer zou gaan worden. Dat is een
2: kwestie van tijd.
0: Ja, dat zat er wel een keertje aan te komen. Maar het moet altijd goed vallen. Hè? Want, yeah. Als jij vrijkomt als trainer en bij Teilingen komen ze niet vrij de trainer, dan kan je elkaar altijd mislopen, snap je? Dus het moest net even goed vallen en dat viel goed.
2: Wat voor club is dat eigenlijk? Want een beetje hetzelfde als KGA?
0: Ja, vergelijkbaar met KGA, zeker. Ja? Ook een dorpsclub, heel familiair. Heel veel vrijwilligers, dat is bij KGA zo, bij Teilingen ook zo. Het is dorps, jongens uit Sassheim die voetballen daar. En KGS speelt dan nu tweede klas. Teilingen speelt derde klas. En het is mijn eigen clubje. Dus ik ken echt iedereen bij Teilingen.
2: En de mogelijkheden daar?
4: Zijn leden, toch?
0: Ja, daar ja.
2: Ja. Ja. Ja. En de mogelijkheden daar? Is dat, want je bij KGS had je een bepaald plafond. Hoe zit het bij een nieuwe club? Is daar wel de mogelijkheden om die stap te maken naar tweede klas en misschien hoger? Of zeg je ook van daar is het ook eigenlijk...
0: Ja.
2: Wordt het ook gewoon handhaven en misschien een sprong in die na-competitie keertje? Of?
0: Nou ja, inderdaad. Vorig jaar was het natuurlijk best wel onverwacht dat we kampioen zijn geworden en dus met KGA van derde klas naar tweede klas zijn gegaan. Bij Teilingen is het zo, die hebben in het verleden ook wel eens in de tweede klasse gevoetbald, maar het is echt wel een derde klasse club. Dit jaar zijn ze in de middenmoot geëindigd en de groep blijft intact. Er komen een paar jongens bij van SJC uit het tweede elftal. En bij Lisse uit de tweede. Komt
2: niemand van KG gaat mee?
0: Nee.
2: Zou het steun zijn dat je ze gewilde koek geven en de twee meeneemt.
0: Nee, dat is niet het geval. Maar Teilingen gaat er volgend jaar niet op achteruit. En, we willen wel proberen om een beetje voor die bovenste plekken te gaan voetballen volgend jaar.
5: Okay. En ik wil misschien wel even terugkomen, want ik ben niet helemaal eens met wat Koen zei over dat ze staan waar ze hoort te staan. Ik denk dat KGA een van de weinige ploegen dit jaar was die echt een heel stabiele groep had binnen het veld. En dat het enige probleem een beetje het scorend vermogen op momenten was. Terwijl andere teams uit deze competitie het veel meer op individuele momenten moest hebben. Van jongens die dan boven zichzelf uitstegen en wedstrijden dan beslisten. Terwijl KGA wat dat betreft, denk de enige...
2: Ga je hem nu voor die punt bedanken,
5: Justin? Nee, absoluut niet. Maar weet je, alleen wat mij betreft zijn LFC en CSW de ploegen die er echt bovenuit staken. En de rest, dat kon gewoon van iedereen, kon van elkaar winnen daar. En het hing echt een beetje af van het wedstrijdverloop en de jongens die... Nogmaals het verschil konden maken of dat gebeurde of niet.
2: Ik ben het wel met je eens hoor, want ik ken KGA ook al wat langer. We hebben ze zien spelen, maar ze spelen wel allemaal voetbal. Gewoon in een bepaalde opdracht, in een bepaalde gewoon afspraken zijn er gemaakt. En dat is ook gewoon. En als dat niet gebeurt, dan zie je Koen ook. Want Koen ziet eruit als de ideale schoonzoon. Maar hij kan ook.
1: Wat een keer!

0: chillen, of niet? Hij kan ook als het niet goed gaat, even weet je, de bloemetjes buiten zetten. Ja, om het maar zo te zeggen.
1: Hij heeft ons een draai om de oren gegeven in de eerste wedstrijd. En dat was gewoon puur omdat hij zag dat we in de omschakeling niet goed stonden. En dat was. Ik vond het een hele goede tactische keuze. Ik was zelf niet blij mee, maar ik herkende wel wat hij ging doen. En dat typeert hem wel als trainer in de positieve zin.
0: Koen, Simeone, Mourinho, hoe gaan we noemen? Maar dat was mijn volgende vraag ook. Want ik bedoel, naast je, Jasper, die ken je ook. Ik bedoel, die doet vierde divisie. Jij hebt nu KGA gehad, nu ook weer een ploeg in de derde klasse. Hoe zit het met ambitie? Denk je dat jij ook wel... Maar met eigenlijk aan Simone vragen. Simone, is Koen klaar niet voor een ploegje in de eerste klasse? Misschien zelf wat hoger?
2: Nou ja, ik weet hoe hij daarover denkt. Dus ik ben niet helemaal objectief om deze vraag misschien te beantwoorden. Maar ik denk dat hij het wel zou kunnen. Hij heeft er in ieder geval gedreven genoeg voor. Dus qua dat zit het wel goed. Of hij het wil, dat is dan natuurlijk aan hem. Hè?
3: Ja, op zich zou ik dat wel leuk vinden. Ik heb natuurlijk, ik ben trainer geweest bij het tweede elftal van Noordwijk. En daar heb ik veel jaartjes met Kees Zethoff mogen meelopen. Wat dan weer mijn trainer is geweest bij Teylingen. En daar heb ik echt heel veel van geleerd van Kees. Kees vind ik echt een toptrainer in alles wat hij doet. Hoe hij met mensen en spelers omgaat. Maar met name op het tactisch gebied is hij echt een kanjer. Zo zie je ze nooit. Ik tenminste. En toen heb ik ook 3 jaar geleden ingeschreven voor die TC1-cursus. Destijds heette dat nog zo. En toen kwam ik er niet doorheen, want ik was ook nog best wel jong en ik had nog weinig ervaring. En toen kwam ik er niet doorheen en toen heb ik het nu 3 jaar laten liggen. Nou ja, goed. En nu is de situatie al een klein beetje veranderd.
0: Klopt, je hebt een kampioenschap, kan je meenemen. Dat speelt toch ook mee? Als je daar,
3: de andere kant is wel, er komt ook een kleine aan thuis natuurlijk over een paar weken. En je weet niet hoe dat gaat verlopen, snap je, de komende tijden. En er wordt er dan niet rustiger op, eerder drukker. En ik vind ook, bij mij past ook wel echt een echt dorpsclubje zoals EMM dan in het verleden. Met name KGA, want daar heb ik het nog veel meer naar mijn zin gehad.
0: Ze hebben ook wel clubjes zijn die best aan passen. Dan
4: zijn zulke clubjes die gewoon die hoge spelen.
0: Ja, klopt. Nou, dat heb je ook.
4: Dus je bent je nu aan het indekken, maar ik hoor nog niet één goede reden om het niet te doen.
3: Kijk. Oké, dan zien we het wel.
0: Als we toch over een goede reden hebben. Jesper, had jij misschien een klein beetje hetzelfde probleem als Met God had bij HBC, dat jij bij Katwijk had? Dat je daar ontslagen bent, omdat je toch niet zeg maar helemaal in de ploeg, in de club geïmplementeerd was, zoals ze dat mooi zeggen? Of die vijfde kolonne daar is lastig? Of hoe moeten we het zien?
5: Nou, ik vond die vijfde kolonne niet lastig. Sterker nog, ik vind dat juist wel leuk als er een beetje reuring is in een club. Alleen, je had natuurlijk daar Anthony voor je gehad. Die heeft het fantastisch goed gedaan. Alleen het jaar voor mij, dus dat ik het overnam van Anthony, ging het ook allemaal wel niet zo top, zeg maar.
6: Ja.
5: En toen ik instapte, toen stopte Robert Suzanne ook en Blokland die stopte.
6: Ja.
5: Dus daar viel, zeg maar, een hoop leiderschap viel weg vanuit die groep. Ik kende die groep natuurlijk niet van haven tot gort. Daar heb ik me misschien een beetje in vergist. Achteraf gezien is dat gewoon niet helemaal geworden wat ik er misschien een beetje van verwacht had. Maar denk ik wel dat wij gewoon vorig jaar een goed jaar hebben gedraaid. Alleen Katwijk is natuurlijk heel vaak kampioen geworden.
6: Mm-hmm.
5: Dus als je vierde wordt,
6: Dan is het niet
5: goed genoeg. Kijk, en ik wil ook ieder jaar spelen voor het kampioenschap. Maar ik was vooraf al gewaarschuwd door verschillende mensen van luister. Het zou mij verbazen als dit een kampioensgroep is.
6: Ja.
5: En nu denk ik dat in de kwaliteit, dus gewoon zeg maar puur op voetbal, hadden we een fantastisch goede groep. Maar de groep was gewoon niet goed genoeg in de persoonlijkheid. Dus het was gewoon in de persoonlijkheid was het geen kampioensgroep. En dat zie je op het moment dat het wat minder gaat.
0: Was het voor jou ook lastig als trainer dat je, want in principe je kwam van HBC toch? Toen ging je naar. Ja. Was dat wel voor jou ook in principe een grote stap? Want daar bij HBC luisteren naar iedereen. HBC was je de man daar. In principe iedereen luistert naar Jasper. En nu kom je bij Katwijk. En dan moet je toch wel kijken van... Hé, wat gaat hij hier komen doen?
5: Tuurlijk. Dat is ook een grote stap. In alles. Ook gewoon in tijd en energie wat je erin moet steken. En ook sociaal gezien veranderen een hoop voor mij wat dat betreft. Maar het was niet dat voor mij onbekend was. Want ik heb natuurlijk in die regio lang gevoetbald. Ik ben 2 jaar assistent trainer geweest bij Quick Boys. Dus ik wist wel een beetje wat mij te wachten stond wat dat betreft. Is het achteraf moeilijk geweest om misschien ook wel waar te maken wat ik zelf had gewild. Maar ook wat er verwacht werd. Terwijl dat misschien niet helemaal realistisch was. En als je dan het seizoen terugkijkt, dan hebben we tot de laatste wedstrijd aan toe, zijn we uit ongeslagen geweest. We hebben tegen Spakenburg 2 keer gewonnen, 1 keer verloren. Of 1 keer gelijk gespeeld. We hebben 2 keer tegen Rijnsburg gewonnen. We hebben uit tegen Quick Boys hebben we een fantastische wedstrijd gespeeld. Die we heel ongelukkig 1 minuut voor tijd een doelpunt om onze oren kregen. Alleen we hebben thuis hebben we gewoon in een aantal wedstrijden hebben we problemen gehad. Er zijn een aantal wedstrijden waren we echt gewoon zwaar ondermaats. Dat heb je altijd wel een paar in het seizoen. Maar er waren er ook een paar waar we gewoon echt best oké speelden. Best wel goed zelfs. Alleen dat we de deksel op ons neus kregen.
0: Binnenkant paal, buitenkant paal, zeg maar, de situaties.
5: We zelf moeilijk tot scoren kwamen. We waren wel een ploeg die, als je echt bij de top 3 wil zitten, dan hadden we gewoon meer doelpunten moeten maken. Je hebt natuurlijk tegenwoordig data en beelden.
0: Ja. Ja.
5: Daar konden we wel uithalen dat we heel veel in en rond de 16 kwamen.
0: Expected goals waren wel aanwezig. Expected goals, maar je maakt ze niet. Expected goals wint geen wedstrijden, zeggen ze.
5: Dat is toch wel een redelijk belangrijk onderdeel van het spelletje.
1: Maar ik denk ook, en dat Jasper zegt dat net, ik heb tegen Robert Susan meerdere jaren gevoetbald. Dat is gewoon een leider. Dat is gewoon iemand die het neerzet en die ook het team door dode momenten heen kan trekken. Niet alleen in zijn duelkracht, maar ook met zijn beslissende doelpunten die hij op sommige momenten kan maken om een wedstrijd open te breken.
5: Maar het ging maar niet eens zeer, zeg maar, om in het veld ook wel, hoor. Maar ook gewoon, zeg maar, in de groep, gewoon in de kleedkamer. Daar miste je denk ik gewoon wel wat. En wij deden eigenlijk tot de thuiswedstrijd die we tegen Quick Boys hadden. Hadden we een heel slecht begin. Kwamen we 2-0 achter, al vrij vroeg. En dat was eigenlijk een wedstrijd voor ons. Als we die zouden winnen, dan zouden we weer meedoen voor de titel. Was een wedstrijd of 8-9 voor het einde. Toen kwamen we vlak voor rust nog 2-1 terug. En toen kregen we een levensgrote kans op de 2-2. Ja. Echt in de 5 meter. Die gingen niet in. En daarna kantte dat en werd het 3-1, 4-1.
1: Ja.
5: Maar ik had best wel wat jongens in de groep hadden we zitten, waarvan we al wisten, en die jongens zelf ook al, dat ze het jaar erop niet bij ons zouden spelen.
1: Ja.
5: Dus die zouden stoppen of ergens anders heen gaan. En we speelden niet meer voor het kampioenschap. Ja.
0: Dat is klaar.
5: Het was gewoon uit. Het was gewoon kan je mij de schuld van geven, vind ik allemaal best. Maar ik kreeg ze gewoon niet meer aan de praat wat dat betreft.
0: Simone, jij bent in die omgeving. Dus jij kent Jasper, ken je wel. Hoe kan het dat hij bij Katwijk niet slaagde en bij HBC is hij het wonderkind?
2: Ja, ik denk dat hij dat zelf, dat antwoord al een beetje geeft. Ja. HBC, daar is hij bekend, kent iedereen. Weet hij van de speelstijl, wat ze kunnen. En bij Katwijk moet je helemaal weer opnieuw die groep leren kennen. En ja, dat is natuurlijk ook best wel wat meer druk, denk ik, bij een Katwijk. Dat is natuurlijk best wel een club die, ja, wat je zegt, ook vaak voor het kampioenschap heeft gespeeld in die divisie.
5: En ook gewoon wil spelen.
2: Ja, en ook moet eigenlijk. Ja, vanuit de club vinden ze dat wel een soort aan de stand verplicht zijn. En als dat dan net niet uitpakt, ja, dat die groep net niet dan is op dat moment wat je dan voor ogen hebt, dan kan het wel eens dat het niet werkt. Ja, dat heb je. En dan wordt de trainer daarvoor aansprakelijk gehouden en die
0: geslachtofferd
2: dan. Ja.
0: Ja. Okay. Ja, maar het is wel een mooi bruggetje. Alleen jullie hebben
5: zonder vertrouwen kan je niet bouwen natuurlijk.
2: Nee,
5: als van één kant, als het vertrouwen er ergens niet is, ja, dan houdt het gewoon op. Ja. En dan kan je vechten en dan kan je doen wat je wil. Maar dan houdt het.
0: Dan is het lastig. Ja. Jullie hebben de koptelefoon niet op, want het is tijd voor de bollenstreek item. Maar jullie hebben. Anders hoor je hem niet, hè? We hebben een speciaal.
2: De chill.
0: Ja, dat is speciaal.
3: Moet je even, ik ken hem.
0: Oh.
6: De bollenstreek. Eén keer per maand worden we bijgepraat met het laatste nieuws, standen en uitslagen. Voor onze speciale verslaggever langs de lijn, Simone.
0: Kijk, worden we weer op de hoogte gebracht, Simone?
2: Ja, ik zei net al eventjes, het is natuurlijk hartstikke spannend deze weken. Dus het is gewoon hartstikke leuk, zowel onderin als bovenin. Laten we beginnen met de tweede divisie.
0: Ja.
2: Quick Boys staat op pole position om dat kampioenschap binnen te halen voor het tweede jaar op rij. Is afgelopen zaterdag nog even niet gelukt, want ze speelden gelijk tegen IJsselmeervogels 2-2. En de twee die daaronder staan, de Treffers en Hoek, die wonnen wel. Dus
0: Treffers doen het ook goed. De verrassing toch, of niet?
2: Zeker.
0: Met Theo Jans is daar aparte de trainer. Is dat volgens mij de nieuwe trainer volgens mij nu, of niet? Zeg maar een beetje... Ja. Oude jongens, krentenbrood, onder de tattoos, houdt van een biertje, kan je mee lachen.
4: Ik denk als je achter de bar zit, dan...
2: is dat goed?
4: Ja, is ook goed.
2: Denk ik ook. Dus dat werkt waarschijnlijk, dus zo te zien. Nu is Kick Boys nog wel in eigen hand om zaterdag, aanstaande zaterdag, dan het bij Kozakken Boys het kampioenschap... toch over de streep te trekken. Ik las dat ze 2750 kaarten hebben daar bij zo'n Kozakken Boys. Maar Kick Boys heeft natuurlijk een enorme grote fanbase. Dus ik ben benieuwd of dat genoeg is. Maar dat zal in ieder geval heel snel uitverkocht zijn.
5: Treffers tegen Hoek, hè?
2: Ja, en de Treffer speelt tegen Hoek. Dus dat is ook nog wel leuk. De nummer 2 tegen de nummer 3. Dus dat kan in principe nog alle kanten op. Ja, Quick Boys moet gewoon winnen. En dan hebben ze er eigenlijk gewoon zijn ze kampioen. En zo niet, dan maken die andere twee nog kans.
0: Oké, okay. En wie geef je dan als zeg maar Quick Boys niet wint? Wie geef je de beste papieren?
2: Ja, dat is echt die wedstrijd. Wie de zenuwen, ik weet het, flink wat druk op staan.
4: Treffers deed ook heel goed in de beker, hè?
0: Ja,
5: ja.
2: Dat vind ik lastig om te zeggen.
0: Ja.
4: Maar gewoon Quick Boys, punt.
2: Dat zou wel leuk zijn. Tuurlijk. Voor de bollenstreek sowieso. Dus dan ben ik toch wel een beetje voor Quick Boys. Denk ze, ik had mij misschien weer heel anders over. Maar
4: Er gaan wat envelopjes dicht in Kozakken Boys, denk ik.
2: Zou zomaar eens kunnen. Ja. En nog wel leuk om te benoemen is van de week kwam ook dat de trainer van Quick Boys, Adrie Poldervaart, die was benaderd door Feyenoord onder 21 om daar trainer te worden. Is nog niet zeker, maar die kans bestaat dus dat Quick Boys weer afscheid moet nemen van hun trainer, omdat hij weggekaapt wordt door een...
3: BVO?
2: Ja. Als toen Thomas Duiven voor
3: Kan Jasper er toch?
0: Ja, dus...
2: Ja. Contact zoeken.
3: Zou je geen commentaar?
0: Hij weet niet hoe de hazen lopen, of niet?
2: Zelfde kant op.
4: Ik zag net een geldend auto hier voortaan. Dus, Jasper is al binnen.
2: Nou, wie weet. Even bellen. Dan hebben we ook nog Hoek speelde tegen Rijnsburgse Boys afgelopen zaterdag. Hoek won met 2-0. Dus die zijn op zich wel voorbereid... op dan de Treffers zaterdag. Rijnsburgse Boys is verder klaar. Zijn vijfde, staan nu vijfde. Seizoen is klaar. Focus op het nieuw seizoen. Trainer blijft. Dus die is verder niet heel spannend meer aankomende zaterdag. Dan hebben we nog Spakenburg-Katwijk. Was afgelopen zaterdag 2-1. Katwijk verloor. We hadden het net al even over. Als je in die tweede divisie speel je of voor het kampioenschap. Er zijn natuurlijk geen... promotie, want ja,
0: je kan niet
2: hoger.
0: Nee.
2: Dus als je middenmoot staat al een tijdje, dan
0: speel je nergens
2: meer voor.
5: Dus, ja, alleen die periode natuurlijk, die geef je recht op
2: die periode.
5: Vrijstelling,
2: dat. Maar goed, dat is voor zowel Rijnsburgse Boys als Katwijk niet aan de orde.
5: Katwijk kan nog derde periode winnen, volgens mij.
2: Staan tweede. Oké, okay,
5: de laatste periode.
2: Dan hebben ze er goed aan gedaan. Tenminste, ze moeten tegen Jong Sparta. Dus wie weet, die staan daar volgens mij net een beetje in de buurt wel. Dus dat kan nog een spannende wedstrijd worden dan. Maar goed, zijn nog wel een soort aardig opgeklommen. Ik weet niet of jij dat ziet. Of je dan ook dat fijn vindt dat ze dan...
5: Je ziet waar ze vandaan kwamen.
2: Toch? Ja, precies. Ja. Ze staan nu zevende.
5: Verloor de eerste wedstrijd van Hoek. En die,
2: en daarna...
5: Die heeft het wel aardig gedaan, Hoek.
2: Ja, die heeft het zeker aardig gedaan. Ja, die kunnen zelfs de kampioen worden. Dus... Dus wie weet. Derde divisie dan. Daar is, was Rijnvogels heel lang op, ja, een soort van op jacht naar het kampioenschap. Dat is helaas niet gelukt. Nee. Want Gloeding is kampioen geworden daar in die divisie.
0: En ze gaan ook niet verder met Jessin, begreep ik. Dat, die mag ook op
2: dat
0: zoek naar een...
2: Dat zag ik ook voorbij komen, ja.
0: Maar dat vind ik ook best wel apart. Dat je dan in de winterstop een speler haalt. En dan drie maanden later laat je hem alweer gaan.
2: Ja, al heel snel kwam dan naar buiten.
0: Is dat dan ook zeg maar, angst, hoe noemen ze dat? Weet je, nou ja, paniekvoetbal daar... om erin te blijven.
7: Ja, misschien wel. Misschien hadden ze op dat moment een linkspits nodig. Hebben ze hem gehaald. Ja. En dan denken ze, ja, we, volgend jaar hebben we een nog betere. Dus hij moet weg.
5: Bij Rijnvogel, toch?
2: Ja.
5: Volgens mij is het... Machera zit daar toch ook. Die was...
7: geblesseerd. Was eentje geblesseerd.
5: Scheurde zijn knieband in de voorbereiding.
7: En die komt weer terug.
2: Die blijft wel.
5: Die zal nu, volgens mij wel, die zal nu al ergens fit worden. Ja. Dus ik denk dat het gewoon een tijdelijke oplossing is.
7: Klopt.
5: Kijk, wij zijn niet bij die gesprekken geweest. Nee. Misschien is het wel zo besproken al.
2: Ja. En misschien heeft Jesse wel andere plannen.
0: Zoek je nog een rechtsbuiten. Jesse is voor de...
7: Linksbuiten.
0: Linksbuiten. Nee, hij kan ook even buiten.
5: Voorin zitten we aardig voor.
2: Ja. Nou goed, misschien heeft Jesse zelf wel ideeën wat hij gaat doen. Ik weet niet.
7: Als meer.
2: Dat denk ik niet. Maar dat is in ieder geval nog. Rijnvogels kan dus wel.
7: Periode.
2: Ja. Dus dat is nog wel een spannende.
5: Bijna zeker denk ik, of niet?
2: Dan denk ik ook wel dat zo goed als gaat lukken. En ze spelen zaterdag tegen VVSB. Oh. En die doet het ook heel goed in de periode. Klopt.
0: Tegen Marijn van Anders speelt daar.
2: Precies. Ja. Maar toen las ik dus vandaag dat zowel of ze nou winnen of verliezen... ze sowieso een periode hebben. Ofwel de vervangende dan van de kampioen.
0: Ja. Oh, ja.
2: Of dus alleen gelijk spel was zeg maar ongunstig. Want dan zou TOGB misschien nog...
0: Dus ze moeten of winnen of verliezen.
2: Ja, okay. Dus dat is natuurlijk een beetje lastig.
5: Dat is wel, ja, want, maar dat is dus niet zo.
2: Nee, dat is nog niet zo. Dus dat is een hele aparte gang van zaken eigenlijk. Ja. Wat daar dus zaterdag gaat gebeuren. Want je ziet dat de KVB, die kijkt natuurlijk ook mee. Die straft ook gelijk als ze natuurlijk expres verliezen of laten lopen.
0: Ja, gelijk hebben ze ook.
2: Ja, nee, eens vind ik ook. Dus dat was spannend. VVSB won zaterdag 1-0 van Goes. Dus vandaar dat zij nog ook in die race zijn voor die periode. Dus ja, een derby in de Bollestreek zaterdag. Rijnvogels VVSB.
5: Wordt een mooie nakompetitie.
2: Dat zou allemaal erg leuk zijn, ja.
5: Allemaal.
2: Ik hoop dat hij nog even blijft zitten, want dan kan ik het allemaal nog meemaken.
0: Goed, zeg. Nog boezen.
2: Nee, toch even niet.
0: Jij wil net even overigens gaan niet gebeuren.
2: Gewoon
0: lekker thuis blijven.
3: Koentje gaat alleen.
2: Gaat het zien. Kloetingen. Dus ondanks dat ze 2-2 gelijk speelden tegen Noordwijk. Toch kampioen geworden. En ik las in het verslag van Noordwijk. Dat het vooral als leerjaar werd gezien. Zijn veilig. Volgend jaar gewoon weer opnieuw. En
7: Die hebben wat noodgrepen gedaan eind van het seizoen.
2: Dat was natuurlijk een beetje een lastig seizoen voor ze. Ja. Maar alsnog netjes. Dan denk ik nu waar ze geëindigd zijn. Lisse won van RBC met 3-2. Iets andere opstelling dan voorgaande weken vanwege schorsingen. Maar ze hebben al de tweede periode hebben zij gepakt. Dus zij spelen sowieso die na-competitie. En zij gaan nog wel voor die tweede plaats in de competitie. Want als je dus tweede eindigt, dan speel je de return in die playoffs thuis. Dus dan heb je natuurlijk een soort voordeeltje dat als je hem over de streep wilt trekken, dat je die dan thuis speelt. Daar kijken ze erg naar uit.
0: Die trainer van Lisse doet het goed. Alleen hij was wel onder vuur, want hij liep speler van Feyenoord liep je belachelijk te maken, toch? Heb je dat niet meegekregen? Dat hij die buiten, dat hij het over had van die...
5: Hoe heet Sterling.
0: Het? Ja, Sterling. Die zei van die Sterling die komt bij Lisse niet, niet aan de bak. Weet je? En dat heel veel trainers zoiets hadden van doe even normaal, vriend. Ja. Wie denk je dat je bent om zo te praten over...
3: Je hebt het ook gezien.
0: Toch of niet? Ja, toch? Heb je niet meegekregen? Ja,
2: kom maar wel ergens inderdaad van iets
5: zeggen. Maar hij kan me wel iets bij voorstellen dat hij het zegt.
0: Hoor. Ja. Ja. Ja. Sterling, mijn ABC. Nee, gaat niet gebeuren.
2: Zou het zijn. En onderin is volgens mij niet...
5: Nee, stoppen.
2: Nee. onderin geen Bollestreekclubs, maar ASWH en Meerse zijn al gedegradeerd. Dus dat is dan dat is daarin dan niet meer zo spannend aankomende zaterdag. Die vierde divisie, nou, hebben we het natuurlijk al even over gehad. Mm-hmm. In dit geval dan, ja, veel spannende wedstrijden, want het was de vier onderste, zeg maar, tegen elkaar, dus 2-2. Terlede Odin. Terlede won op de valreep met 3-2 van Odin. En dus, ja, dat was een directe concurrent. Dus super lekker dat ze die puntjes natuurlijk in huis hebben gehouden. En Zwift Ajax had het net ook even over. Werd ook 3-2. Van Terlede 2-0 achter naar 3-2. Best netjes.
7: Blijft Wisman eigenlijk?
2: Ja.
7: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, dat is ook een beetje zijn clubje, hè?
2: Ja, dus die... ja. Dat, ja, dat is,
5: maar die hebben wel een paar jaartjes op
7: zitten. Nou, ja, niet normaal, man. Ja. Ja. Wie gaan eruit, Simone, er in die vierde divisie?
2: Ja, nou ja, ja, dat wordt dan weer gewetensvraagje. Dat wordt er weer gewetensvraagje. Maar goed, ja, dat kan nog alle kanten op. Maar...
7: Sander laat het, hè, trainen. Ja,
2: Ajax.
7: Ajax gaat er niet uit.
2: Gaat er niet uit?
7: Nee.
2: Ja, dan Odin en Zwift.
7: Oké. Okay.
3: Sander is wel na competitie.
2: Ja, Sander was hier vorige keer ook twee keer was. Ja, dat
7: gaat Jimmy leuk vinden, toch?
3: Ja, Jimmy vindt het niet leuk.
2: Okay. Maar die wordt gaan het zien.
7: Die gaat weg volgens mij, toch? Dan maken we gelijk een sprongetje naar... Oh, gaan we naar mij?
8: Met Rondje Almere, met onze inside man, Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte, rang en standen, quotes van trainers in het laatste nieuws. Hier is Gerald.
7: Ja, en ook in Almere is het spannend, Jules.
0: Ja.
7: Want... ja, begin van het seizoen hadden ze natuurlijk, de trainers hadden allerlei ambities. De trainer van Buitenboys heb ik opgehemeld. En die staat namelijk tegen de degradatieplek. En ik lijk wel de Valentijn Dries van de Lager in voetbal.
3: Want als ik iets zeg, komt er niet aan.
0: Nee. Die is tegenovergesteld. Toch of niet? Waterwerk tegen de laatste. Zeggen, oh, dan kunnen ze punten bijschrijven. Wat doen ze? Ze verliezen van de nummer de laatste. Nee.
7: Maar goed, laten we bij die tweede klasse G beginnen. Die zware tweede klasse. Oost. Daar zitten nou twee Amerikaanse clubs in. En die dachten, nou, weet je, bij die dorpjes, daar pakken we wel puntjes. Dat ging dus niet gebeuren. Kai Meuse, die is begin van het seizoen bij Waterwijk aan de slag gegaan. Heeft het in eerste instantie moeilijk gehad. Doet de laatste periode, zijn naar Valencia gegaan. Daarna geweldig opgepakt. De groep heeft het opgepakt. Maar Kai doet het altijd eventjes van langer als je zijn speelstijl onder de knie krijgt. En volgens mij hebben de spelers het aardig onder de knie, want ze pakken behoorlijke punten. Sterker nog, ze gaan voor de periode.
0: Ja, ze gaan voor de tweede periode.
7: Voor de tweede periode.
0: Maar het grappige daarbij is, het loopt hand in hand, hè?
7: Ja, want als ze verliezen van NSC, dan kunnen ze ook nog eens een keer degraderen. Dus dat is heel gek.
2: Ja.
7: Hoewel, ik denk dat zij... Nou, NSC kan ook nog die periode pakken. Dus het wordt een hele spannende wedstrijd het komend weekend.
0: Slotweekend wordt superspannend. Het nagelbijten.
7: Ja, het wordt superspannend. Ja. En ze spelen afgelopen weekend gelijk tegen CVV. Dat is prima, want CVV daar ook nog mee in de periode. Dus die hebben ze een beetje afgewimpeld. En komend weekend NSC. En als ze gelijk spelen, dan zijn ze in ieder geval veilig. En dan hebben ze waarschijnlijk die periode. En dat is heel knap. Want dan maken ze een inhaalslag. Want Waterwijk wil naar de eerste klasse. Stel eens voor dat het stiekem gebeurt, zou het heel mooi zijn voor Almere in het algemeen. Want de rest van Almeerse clubs doet het niet zo geweldig. En dan gaan we naar Buitenboys. Die moest tegen Robuur. Het Velocitas. Dat komt uit Apeldoorn volgens mij die kant op. Moest het thuis verliezen met 4-2. En Buitenboys staat op een nacompetitieplek. Dus dat is niet best. Mocht Buitenboys komend weekend verliezen. Zij wilden winnen. Dan degradeert Buitenboys. En daar zit niet op te wachten, want ze doen het allemaal. Ja, ze doen het goed. De jeugd doet het goed. En een ploeg in de derde klasse is niet best. Dus laten we hopen dat Buitenboys in ieder geval komend weekend gaat winnen. Forza hebben we gehad. Die spelen 6 juni spelen ze na competitie.
0: Weet je al tegen wie? Tegen welke?
7: Nee,
0: maar tegen ook niet tegen in welke.
7: Volgens mij in de pool van Altius. Pool.
0: Oké.
7: Okay. Dus. Maar ze krijgen pittig. 6 juni, één wedstrijd op een neutraal terrein. We gaan het zien. We zijn erbij.
0: Ja, sowieso.
7: Ja, en als laatste, en dat zeg ik al, Sporting Almere, de vijfde klasse. Die hebben een nieuwe trainer aangetrokken. En ik zie karrenvracht vol spelers zie ik allemaal die kant op gaan. Uit de tweede teams. En die trainer, we zitten nu in mei, die praat al over kampioenschap volgend jaar.
0: Okay.
7: Die is heel ambitieus.
0: Heb er zin in.
7: Dennis, VVZ is kampioen. Sporting Almere is om 10e en die wint gewoon met 5-4. Korfbaluitslag. Maar de VVZ heeft het ook laten lopen. VVZ is Soest. Dus Sporting Almere kon de laatste wedstrijd als winst noteren. Maar volgende week wordt het heel spannend. Wie blijft erin? Pakt Kai de
0: Heb je FC Almere gehad? Of ben ik dan tegen DTA? Of heb je die overgeslagen?
7: Nee, daar kom ik nu.
0: Oké, ik dacht al. Want misschien heb ik het gemist of zo.
7: Nee, daar kom ik nu. Het komt bij jouw clubje nu, hè?
0: Ja, daarom kan ik even zagen aan die Orsense stoelpoten. Nee.
7: Jullie weten dat Jules een trainer is. En Jules had bijna het eerste elf van DTA. Daar gaan we maar niet over hebben.
3: Ja, vertel eens.
7: Ja. Jules zou het eerst zelf van DTA doen, maar
5: toch niet.
7: Want anders had DTA waarschijnlijk kampioen geworden. Nu, ja. Maar nu spelen ze na competitie. Hey,
0: kwaliteit genoeg daar, hoor. Ik bedoel, spelers van DTA, vierde klasse, Lisse, Volendam, nog meer spelers. Als je daar gaat kijken, talent, hou op, hoor. Ja. Ik bedoel, in elke linie hebben we daar wel een speler die...
7: Die zoon van Kwame Krude, die echte kanjer.
0: Zoon van Brian Tevreden, speelt daar ook in het eerste, 14 jaar. 14 jaar, hè? Ja. Wat een speler, niet normaal. Ik zag hem dat is niet normaal. 14 jaar, je zou denken dat die man is 23, maar die bouw en zo, hè?
7: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: De nieuwe 14 zijn is een rare categorie.
7: Nee, maar FC Almere van Richard Pell, die moest de laatste wedstrijd tegen DTA. En die hadden in principe of winst of gelijk als Zuidoost United geen punten zou pakken. Of 1 punt en zouden ze erin blijven. En FC Almere is erin gebleven. Dus Richard Pell die heeft dit jaar geen goed jaar met FC Almere.
0: Nou, het is toch best goed gedaan, toch? Of niet? Ik maakte kennis met hem in de regen in zijn korte broek en in zijn korte t-shirt. Ik dacht van, nou, dat is een fanatieke trainer.
7: Het mooie, wij waren de eerste wedstrijd waren wij bij...
5: Ik heb vroeger gespeeld tegen Richard. Stond wel eens tegenover. Was ook geen pretje.
7: Nee. Richard, we spelen wel eens met oud-voetballers. En die speelde er ook mee. En die gozer is topfit. Heeft een lichaam als een jonge god. Weet je wel. Ja. En die loopt nog steeds te zagen. We moesten tegen Only Friends. Dat zijn voor Dennis Gebbing. Mm-hmm. Dat zijn mensen met een handicap. Dan maakt die pijl gewoon slijt. Die gewoon slijt niks. Die pijl mag gewoon slijt niks.
5: Zo ken ik hem, ja.
7: Dan denk ik, die is rustig aan. Die mensen hebben al iets. Ik weet het niet, hoor.
5: Maar goed. Mooie kerel.
7: Ja, mooie. Pijl is een mooie gozer. Ja. Ik kom regelmatig tegen mijn arm. Mijn R&B-feest kom ik er tegen. En dan maakt hij de dansvloer onveilig. Dus, nee, maar Pijl moet aan de slag met spelers. Hij moet spelers gaan halen.
0: Oké.
7: Okay. Dus dat is het... Volgende week, spannend, in Almere.
0: Ja, we hadden het net, Jasper, we hadden het net over ambitie van, we maken wel een geintje, maar sowieso word je wel weer in de gaten gehouden. Wat je daar doet met HBC is knap, maar sta je wel weer open voor een nieuw avontuur, een paar stapjes hoger?
5: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo'n planner ben en niet zo heel erg vooruit kijk. Maar als er... echt nog wat echt leuks op mijn pad komt wat dat betreft, dan zeg ik zeker geen nee. Maar is het een must? Nee, moet voor mij ook niet. Ik wil gewoon een club hebben waar ik het naar mijn zin heb. En waar ik gewoon een goede en leuke selectie tot mijn beschikking heb. En waar je gewoon lekker kan werken. Dat vind ik wel mooi. En ik vind het wel mooi als er een club is waar wel een beetje leven is, zeg maar. Weet je, dus dat... sociaal gezien, dat er ook wel echt betrokkenheid is bij een club. En dat er wat mensen langs de kant staan. Dat vind ik wel mooi. Dus dat trekt mij natuurlijk ook in die Bollenstreek. Daar hoort zo'n voetbalclub, is gewoon een onderdeel van het leven, zeg maar.
0: Ja.
5: En die betrokkenheid, dat vind ik wel mooi.
0: Gaan jullie nou op je zaal? Zijn jullie al klaar voor om weer naar die derde divisie te gaan? Want,
5: nee, ze waren er niet klaar voor. En we zijn er nog steeds niet klaar voor.
0: Want als je gaat kijken naar de historie van HBC. Het is toch van vierde klasse naar...
5: wij zijn in de...
0: Toch of niet?
5: Toen ik tekende, toen waren ze nog een vierde klasse. Toen werden ze kampioen. Dus ik stroomde in de derde klas. En toen ik wegging, waren ze een derde divisieclub. Maar als ik nu weer promoveer naar de derde divisie, word ik ontslagen.
0: Nee, maar
5: ze zit echt niet op te wachten.
0: Maar als je daar bij die club kijkt, eromheen wat er net overgevulde koeken. Ik bedoel, van, er wordt daar wel natuurlijk ook wel goede sponsoren binnengetrokken. Mooi complex daar zo. Er wordt natuurlijk wel wat verwacht van.
5: Het is gewoon een heel erg gezonde club met heel veel betrokken mensen. En ze hebben best wel een behoorlijk aantal leden. De jeugd, dat gaat nu wel ook wel wat meer op niveau spelen. Er zitten ook wel wat ploegjes die nu op divisieniveau komen. Maar het is gewoon een hele gezonde club, ook financieel. Want de grond waar we op spelen, ja. En de gebouwen die er staan, die zijn eigendom van de club.
0: Oké.
7: Okay. Oh.
5: Dus ja, wat dat betreft hebben ze het goed voor
0: elkaar. Bemoei je ook met de organisatie binnen de club? Dat je eens ook kijkt naar bijvoorbeeld de tweede of de 23, de onder 19?
5: Nou ja, ik ben heel sterk betrokken geweest bij het beginnen van de onder 23 team. De tijd toen ik kwam, toen speelden we nog met een tweede. Toen bestonden de onder 23 bestond nog niet. Toen zijn we met de onder 23 met de tweede zijn we ook gelijktijdig gepromoveerd naar de reserve hoofdklasse. Dus dat was wel fijn, want dan kan je ook je spelers heb je wel mogelijkheid om die dan minuten te laten maken in een tweede elftal. En toen we eigenlijk merkten dat die piramide met die onder 23 kwam, zijn we eigenlijk gelijk met een onder 23 gestart. Ik moet zeggen dat het wel lastig was, omdat de jeugd qua niveau nog wel een stukje te gaan had. Ja. We hebben natuurlijk Hoofddorp naast ons liggen.
7: Ja, maar en Koninklijke AFC naast ons liggen.
5: Ja. Alles wat er een beetje bovenuit steekt bij ons in de jeugd, dat wordt
0: weggekapt. Als je niet hoog speelt, dan daarom moet je ook hoog spelen.
5: Wij draaien het om, we laten ze daar lekker rijpen. En op het moment dat ze goed genoeg zijn en ze worden daar niet gebruikt, dan pikken we ze weer terug.
0: Weer terug, hè? Oké.
2: Kan ook.
0: Is weer tijd voor het laatste nummer, Blitz. Ben je er klaar voor?
9: Ja.
0: Je ziet het. Tijd is voorbij gevlogen, mensen. We gaan alweer de laatste gedeelte in van Live Regio Voetbal. En Blitz, het laatste nummertje. Wil je die nog aankondigen? Of zeg je gewoon van, gooi hem erin dan...
9: Ik ben vaak meestal van meer rappen, minder praten. Maar dit is wel een belangrijk nummer. Ook voor mij vind ik zelf. Het is best wel een politiek nummer. Het is eigenlijk een samenwerking samen met Genghis Khan. Hij is nu niet, dus ik doe alleen mijn deel. Dus hij is iets korter dan hij normaal is. Maar ik wilde hem toch graag doen.
0: Oké. Okay.
10: Weet u al wie u gaat stemmen?
11: Nee, maar ik heb ook besloten om niet te gaan stemmen.
10: En waarom?
11: Omdat ik zoiets heb van het heeft geen zin.

0: Meester Blitz, onze artiest van de week. Blitz, ik heb genoten van je, topper. Wil je nog even één keertje zeggen waar mensen nog meer van je kunnen horen?
1: Blitz opzoeken op Spotify, Instagram, Tidal, wat voor streamingdienst je ook hebt. En dan ga je het vinden, B-L-I-T-S.
0: Top, en sowieso de 21ste aanwezig. Dus als je dat niet mag vinden, dan de 21ste is
1: dan
0: je bij ons.
1: Toch
0: of niet? Ja, ik heb weer genoten van je. En tof dat je mijn favoriete nummer wou draaien. Echt waar, ik hou ervan.
1: Met plezier gedaan.
0: Nog één keer mensen voor Blitz, artiest van de week. Lekker. Justin, we hadden het net over, tenminste, net, hoe is het eigenlijk met de houdbaarheidsdatum? Niet van jou hoor, maar ik bedoel meer van... Imro is al heel lang trainer bij Arsenal. Blijft hij ook nog, Imro, voor
2: ja.
0: het seizoen?
2: Ja, heeft er weer een seizoen aan bijgeplakt.
0: Oké. Okay. We krijgen ook vaak van, ja, is het ook niet tijd voor nieuwe energie? Hoe kijk jij daar als aanvoerder van Arsenal?
2: Ik denk dat het een hele valide vraag is. Alleen, ik denk dat de vraag nu op dit moment stellen een ander antwoord naar me vereist. Gezien het feit dat onze selectie van de afgelopen jaren weg is, is er een hele nieuwe energie, want er komt een hele nieuwe ploeg.
0: Ja, okay.
2: En dus kan Imro gewoon weer lekker bouwen. Dus ja, wat mij betreft, of er een houdbaarheidsdatum is bij trainers, ik denk dat zolang er een klik en chemie is, met de ploeg die je het veld op kan sturen, dan zou ik het zoveel mogelijk proberen uit te zitten. En op het moment dat het weggaat, moet je ook eerlijk naar jezelf te zijn.
0: Oké. Okay. En je bent 35, je hebt heel veel gezien. Ik bedoel, clubs trekken nog aan je. Heb je nog zin in nog zo'n jaar met... Want het lijkt me ook natuurlijk voor jou niet lekker dat je zo'n jaar iedere keer achter de bal aan rennen in plaats van, naar voren.
2: Absoluut. Nou, wel, ik ook wel eerlijk moet zijn. En dat is misschien een beetje grootspraak na zo'n seizoen. Maar er zijn nog steeds weinig spitsen die het mij echt lastig maken. Maar ja, kijk, ik wil gewoon lekker doorgaan zolang mijn benen nog het verschil kunnen maken. En ook voor mij geldt op het moment dat ik merk dat ik voorbij word gestreefd door de nieuwe generatie. Dan zal ik met alle plezier een stap terug doen. Maar zolang dat niet het geval is...
0: En dat is ook bij Arsenal, hè? Je blijft gewoon bij Arsenal. Ja. Ga je ook daar je carrière afsluiten? Of zeg je van misschien toch
3: samen,
0: nog...
3: Samen met je broertje, met vader. Ja. Want die vond ik trouwens... En dat,
0: ja, die was goed, hè? Ja.
3: Oh, was die man goed,
0: ja, die was goed. Die speelde echt goed. Ook aanvoerder was hij ook...
2: Kijk, uiteindelijk... We grappen er al een jaartje of twee over... Om nog een keer samen te spelen. Vorig jaar was dat bijna ook het geval geweest. Dan had ik ook tegen Jasper gespeeld dit seizoen. Ja. We kijken het gewoon aan. Kijk, op dit moment is hij wordt 33. En hij heeft wat dat betreft nog wel de behoefte om op een bepaald niveau te spelen. Dus als het in de sterren geschreven staat.
0: Oké. Koentje. Hey shit, ik zit helemaal... Koentje, sorry. Ik zit helemaal... Ik ben helemaal van apropos. Ik raak een hele verkeerde knop aan en mijn hele beeldscherm.
3: Je wil iets vragen over Teilinger waarschijnlijk, of niet?
0: Nou, dat was eigenlijk de bedoeling.
3: Wat ben je aan het doen, Jules?
0: Nee, gaat goed.
3: Toekomst van Koen bij Teilinger. Ze willen je iets over vragen waarschijnlijk.
0: Ja, nee. Ik wou zeggen van, hoe ziet de laatste weken eruit bij KGA?
4: Ja, nou, we hebben aanstaande zaterdag hebben we nog Argon uit. Daar maken we een leuke dag van met de bus. En dan gaan we s'avonds met elkaar het seizoen soort van afsluiten. Maar we zijn nog niet klaar, want we hebben voor het tweede jaar op rij finale van de LAV Cup bereikt. Leiden Amateurvoetbal Cup. Daar doen heel veel ploegen aan mee. Vooral 55 plus ploegen. En we staan voor het tweede jaar op rij in de finale.
3: Tegen?
4: En daar doen, die wordt aanstaande dinsdag gespeeld. Anderhalve finale tussen Jong Quick Boys en Valken 68. Zijn gisteren kampioen geworden.
3: Valken.
4: Gaan naar de vierde divisie. Ja. En dus wij spelen tot en met 13 juni nog. En dan is die finale voor ons. Dus dat is wel een doel op zich om nog een prijs te pakken. Ja. Ja.
0: Oké, okay. En wanneer ga je met Mark of met de teledingen bezig houden?
4: Nou, niet Schelde, geen teleden. Dat is Teilingen.
3: Nee,
4: 8 augustus gaan we de voorbereiding pakken. Dan hebben we 6 weken om klaar te zijn om te gaan knallen in de derde klasse. En hopelijk een hele hoge, mooie klassering te bereiken volgend seizoen.
0: Oké. Okay. Nou, zien we de 21ste? Want sowieso hopen we Simon nog te zien als het niet...
4: Als het even kan, dat hangt natuurlijk vanaf. Dan wil ik er zeker bij zijn. Het was superleuk vorig jaar. Schandalig dat ik dit jaar niet genomineerd ben overigens. Ja. Maar oké, het zal wel weer. Het zal
3: wel weer. Je moet wel wat winnen. Ja.
4: Nee, geintje.
2: Ik
3: zal je vertellen,
2: dat
3: je mijn auto weer
4: gekeken,
3: want
4: dan
3: zit die
4: kras
3: erop.
4: Ja. Ik loop met je mee. Nee, helemaal niet. Nee, ik hoop dat jullie Teilingen gaan volgen. En hebben jullie beloofd trouwens?
3: Ja, gaan we sowieso doen. Ik wil iedereen bedanken voor het komen. Ja, maar we moeten er bijna uit. We moeten onze...
5: Laat het uit, hè?
3: Ja, stel die vraag maar.
6: Nee, hoe het met Jasper is, wat hij gaat doen de komende periode. Jasper.
5: Gewoon lekker bij HBC.
6: HBC. En na competitie. Als je die redt.
5: Ja, ik ga ervan uit dat we die redden. Er zijn een hoop mensen die daar niet vooruit zijn gegaan. Dat wordt misschien nog een probleem dan. Ja. Maar ja, dat zien we dan wel. Dat is gewoon een toetje dan. Dan gaan we gewoon lekker zien.
6: Allemaal positieve dingen, hoor je.
2: Ik zie straks nog wel even een appje.
3: Oké, dan gaan we... We moeten eruit, want onze collega's zijn hierna. En we nog wat foto's maken, we moeten nog opruimen. Dus ik wil nog...
6: Want die ben ik vergeten te vertellen. En dat is heel belangrijk. De onder 23 van Waterwijk is gisteren kampioen geworden. Rodi Schouten die gaat naar de BFC de onder 19 doen. Maar Rodi, gefeliciteerd. Dus Rodi is mijn maatje en die wil ik feliciteren.
3: Ja. Okay. Nou, met deze dan gedaan. Mensen, tot volgende week in de ontknoping in de derde klasse B. Ze zijn erbij. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao, ciao. Doei, doei. Yo.
6: Wat is dit?

0: En hier is hij dan.
1: Timo van Alstom.
2: Let me introduce myself.
3: Dit is
0: Blacklight Live met Timo van Amstel.
4: I guess right now we should start the show.
5: I know you're gonna dig this.
6: Join the fucking club, okay?
3: Welkom bij de club. Dit is
0: Blacklight Live.
7: There are no bad guys, just disturbed guys.
0: En hier is hij dan.
1: Timo van Amstel.
8: It's good music.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: Ja, een hele goede zondagavond vanavond. Daar zijn wij weer.
4: Het is weer zover, hè?
3: Wij mogen weer. En wij gaan een showtje inhalen. Die stond eigenlijk 2 weken geleden al op de planning. Toen lukte het even niet. Nu gaan we hem alsnog doen. En dat betekent dat wij alsnog aan de slag gaan met het thema Country Kickers. En dat is dan toch een genre wat lange tijd wel een beetje een iets wat suffig imago had, toch? Voor sommigen misschien nog steeds. Ik vind het op zijn tijd wel lekker. In ons land werd het in ieder geval ergens zo in de jaren 90 wel weer een beetje omarmd, toch? Toen er steeds meer popartiesten een combinatie maakten met pop en country muziek. Denk dan bijvoorbeeld aan Shania Twain. Onze eigen Ilse de Lange die in die tijd op begon te komen. En bijvoorbeeld ook Waylon. Vandaag komen er verschillende nummers voorbij uit verschillende tijdperken binnen de countrystijl. En wij gaan beginnen met een naam die ik heb leren kennen via mijn vader. Een fervent country liefhebber. Ik kende hem verder niet. En ik ken hem eigenlijk nog steeds niet zo heel erg goed.
4: Ik wou maar zeggen.
3: We gaan naar een liedje uit 1958. En op dat moment toert op dat moment ook nog vrij onbekende zanger Conway Twitty door Ontario in Canada. En zijn drummer schreef het leeuwendeel van het nummer. Conway voegde daar wat finishing touches aan toe. Aan het nummer wat we zo meteen gaan draaien. En dat liedje heet It's Only Make Believe. Nou, dit liedje werd zijn eerste hit. Er zouden er nog verschillende volgen. En nou denk ik dat veel mensen die titel op zich wel misschien kunnen herkennen.
4: Ik wou net zeggen, ik zit It's Only Make Believe.
3: Nou, het is een paar keer gecoverd op zich. Dus dat is niet heel gek. Maar een van de grootste hits is gescoord door Glen Campbell in 1970. Die scoorde er echt een wereldwijde top 10 hit mee. In meerdere landen. Dus ik vermoed dat die versie mogelijk nog iets bekender is geworden. Het is natuurlijk ook weer even 12 jaar jonger dan het origineel in dit geval.
4: Dat sowieso.
3: Dus dat helpt soms ook bij een generationeel onthouden van een liedje. dit is in ieder geval een van mijn vaders favoriete zangers. Dus ik hoop dat hij luistert vanavond. We gaan beginnen met een voor die tijd normale lengte plaat. Net over de 2 minuten. Met It's Only Make Believe. In dit geval uitgevoerd door de originele artiest Conway Twitty.

0: We gaan nu naar de absolute koningin binnen sowieso de hele muzieksector, maar vooral in de countrywereld. En dan heb ik het natuurlijk over Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat ja,
0: je kan
1: maar
0: niet country muziek draaien en dan Dolly Parton overslaan.
1: Nee, dat gaat niet.
0: Deze dame, ik ben echt wel fan van haar. Ze heeft zoveel humor en ze is heel gul ook. Ze heeft een hele stichting die zich volop inzet om laaggeletterdheid onder andere te verminderen. Ze kan ook nog eens een heel lekker moppie zingen natuurlijk. En het liedje dat wij zometeen gaan draaien, dat, ja, zoals ze het zelf omschrijft, kwam tot haar. Ik vind dat altijd wat zweverig klinken.
1: Nou,
0: maar goed,
1: dat is inderdaad
0: het kwam in ieder geval. De inspiratie kwam bereikte haar tijdens een rit in de tourbus, moet ik zeggen. Met de collega countryzanger Porter Wagoner. En met hem werkte ze al een paar jaar veel mee samen. Die meneer stond bekend om zijn nogal opvallende pakken. Eigenlijk een beetje zoals Gerard Joling nu, zeg maar.
1: Zo dan.
0: Nou ja, maar zoek maar eens foto's van hem op. Ja? Porter Wagoner. Dat is echt wel een extreem flamboyant figuur, zeg maar. Zij kon geen papiertje vinden om de tekst op te schrijven. En dus deed ze dat op de achterkant van een stomerijbonnetje van een van zijn pakken. Daarom vertel ik dat er specifiek bij.
1: Okay.
0: Want dat bonnetje dat heeft Porter Wagoner ingelijst toen het nummer een hit werd.
1: Dat heeft hij heel slim gedaan.
0: Nou, dat dacht ik dus ook. Ja, dat is echt wel een intelligente actie.
1: Want op het moment dat hij nu die tekst ter veiling aanbiedt.
0: Nou, daar krijg je wel een paar euro's voor, zeg maar. Ja, nee, dat zal niet niks kosten. En het is ook wel een beetje een plaat met een verhaal. Het liedje heet The Coat of Many Colors. En de titel doet denken aan een musical die een aantal jaar geleden ook werd gemaakt over het bijbelfiguur Jozef, die een veelkleurige jas kreeg van zijn vader en door zijn nogal jaloerse oudere broers ernstig werd gepest en uiteindelijk zelfs werd verkocht als slaaf naar Egypte. In het liedje vertelt Dolly hoe haar moeder een jas voor haar gemaakt had uit een verzameling losse lapjes. In dit geval was dat uit armoede en niet uit, nou ja, opschepperij. En terwijl ze die maakte, die moeder dus, vertelde ze het verhaal van Jozef aan Dolly. En ze ging er de volgende dag vol trots met die nieuwe jas naar school. Want ze voelde zich heel rijk met de liefde die haar moeder in die jas had meegenaaid voor haar gevoel. Maar ze werd door haar klasgenootjes juist gepest met haar lapjesjas. En ja, dat stond toch voor de armoede waar ze vandaan kwam. En ze krijgt het die andere kinderen maar niet duidelijk gemaakt dat deze jas voor haar veel meer waard is dan al hun dure kleren bij elkaar. Dus het is wel echt een heel mooi, mooi diepgaand liedje eigenlijk. En we gaan dus luisteren naar Coat of Many Colors van Dolly Parton.

0: Zo.
1: Ja, en dan weet ze toch een best wel ingewikkeld verhaal vrolijk te laten klinken, vind ik toch altijd wel weer knap.
0: Ik wou het zeggen, want als je het nummer zo hoort, dan is het eigenlijk helemaal niet zo triest. Maar eigenlijk, als je er goed bij nadenkt,
1: de oorsprong eigenlijk zit natuurlijk in armoe. Ja. Maar wel in een manier om daarmee om te gaan.
0: Precies.
1: Waar ik bewondering voor heb, op zijn minst.
0: Ja, dat sowieso.
1: Dan gaan we nu naar een heel nieuw nummer. En eentje die nogal wat ophef heeft veroorzaakt anderhalf jaar terug. Bijna 2 jaar inmiddels. En dan heb ik het over het liedje dat Beyoncé uitbracht. Texas Hold'em van haar eerste country album Cowboy Carter. Ja, daar was nogal wat gedoe over.
0: Ja, noem het maar gedoe.
1: Nou, het zit hem natuurlijk. Het is om meerdere redenen een heel gevoelige kwestie. Een van de dingen die meespeelt is dat het zo totaal afwijkt van alles wat ze tot dan toe had gedaan. Dat zit daar ook natuurlijk in. Dus haar vaste fans waren gewoon bepaalde dingen gewend van haar. Nou, daar zit dit niet meer bij in.
0: Nee.
1: Daar kwam bij, zeker in Amerika, dat heel veel, vooral witte mensen, vonden dat ze zich nu toch ook op het terrein van die witte mensen begaf. Dat ik dacht, nou, dat is echt de meest groot mogelijke onzin die er bestaat. Want muziek zou natuurlijk juist mensen van verschillende achtergronden moeten kunnen verbinden. En er zijn dan ook zat witte mensen die zich de zogenaamde zwarte muziek hebben toegeëigend.
0: Ja, precies.
1: Denk maar eens even aan de klassieke rock and roll. Die vindt zijn oorsprong op de slavenvelden. Hè? Niet bij de witte mensen en niet bij Elvis Presley en zo. Hè? Dat zit echt niet daar. Dus als het dan een keertje de andere kant op gaat, hey, be my guest. Maak er wat moois van. En maak er vooral iets van wat heel veel mensen leuk vinden. Ik vind het helemaal prima. Ik moet zeggen, ik ben niet zo van Beyoncé's reguliere muziek. Dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik vind heel veel dingen die ze met Destiny's Child destijds heeft gedaan. Ja, dat zit een beetje in mijn bakvisjaren. Dus daar heb ik wel, een beetje een soort van nostalgisch gevoel bij. Maar het meeste van wat ze solo uitbrengt is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik heb wel heel veel respect voor het hele imperium dat zij heeft opgebouwd.
0: Ik wou net zeggen, want dat elke show die zij neerzet, ja, dat is wel ongelooflijk gelikt en mooi en netjes.
1: En alles klopt eraan.
0: En waanzinnig.
1: Ja, absoluut. En daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Ik moet zeggen, ik zei het aan het begin al, ik hou wel van een beetje country op zijn tijd. En als dat dan een leuke mix wordt van pop en rock en in dit geval ook toch ook wel R&B erin en zo. Ik hou daar wel van. Ik vind dat leuk als dat samenkomt en een goede mix blijkt te worden. En ik vind dat dat eigenlijk best wel goed gelukt is. Dus we gaan lekker luisteren naar een van onze nieuwste nummers in dit genre. Texas Hold'em van Beyoncé.

0: Dat vind ik zoet.
1: Ja, ik ken er wel wat mee.
0: Ja, ik ook. Ik vind het leuk. Ik hou er wel van. En dan gaan we nu naar, denk ik, het oudste liedje in onze lijst van vandaag.
1: Zou je denken?
0: Ja, ik denk het wel. In ieder geval.
1: Oh, omdat, ja, hij is inderdaad nog 7 jaar jong. Jeetje meisje.
0: Ja, deze komt namelijk uit 1951. En degene die dit uitbracht, Hank Williams in dit geval, senior, om wel te verstaan. Want er is ook nog een junior die ook in dit genre aan de weg timmerde. Maar voor dit liedje leende hij nogal sterk een nummer uit 1942 met dezelfde titel. En dat was geschreven door Cole Porter voor een musical. Dus met recht kunnen we wel zeggen dat in ieder geval de basis voor dit liedje niet zelfs in 1951 ligt, maar dus nog bijna 10 jaar daarvoor. Volgens Hank Williams schreef hij het liedje in 20 minuten tijdens een vliegtuigreis. Het verwijst op heel veel manieren naar de rock'n'roll termen die er in die tijd heel veel waren. De soda pop en hot rods, dancing sprees. Maar muzikaal is het toch niet echt een rock'n'roll nummer. En meer in de country stijl die ook veel meer bij Hank Williams past. Ook deze meneer kwam op heel veel van de country verzamel LP's van mijn vader voor in de kast. En daar komt wederom dus deze naam vandaan. Want jij vraagt je af en toe af, hoe kom je erop? En
1: hoe
0: vind je ze?
1: Ja.
0: Maar met een klein beetje research op de country stijl kom je natuurlijk al wel een heel eind. Ik heb het
1: en
0: voordeel.
1: In de platenkast van je vader.
0: Precies, in de platenkast van je vader kom je ook een heel eind in dit geval. Dus wij gaan draaien Hey Good Lookin' van Hank Williams Sr.

0: Zo eindigen ze allemaal.
1: Het is wel heel voorspelbaar, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Nou ja, maar dat heeft ook wel wat lekkers. Hè? Mensen houden van bepaalde voorspelbaarheid. Daarom kan ik een soort van goed verdragen om in de herrie te staan als er een band optreedt of zo. Omdat liedjes zijn voorspelbaar. Daar kun je een beetje op voorbereiden welke vorm van herrie er op je afkomt. Terwijl zet mij in een overvol Center Park zwembad neer en ik word helemaal knetter.
0: Maar je bent niet de enige hoor.
1: Nou ja, dus daar zit verschil in. En die voorspelbaarheid is dan wel lekker.
0: Nou, ga hier maar eens beneden in dat hele drukke restaurant
1: zitten. In het restaurant als het vol zit. Ja, dan hoor je ook aardig getoeter op je oren op een gegeven moment. Ja.
0: Je hoeft heel avond niks te zeggen om toch alle verhalen te horen van heel Aalsmeer.
1: Dat ook. Nee, dat is absoluut waar. En dan vind ik die voorspelbaarheid van muziek juist wel prettig.
0: Ja, dat is ook wel zo.
1: Zelfs al is het hele drukke muziek als de speed metal die we ook wel eens draaien in onze uitzendingen als we een beetje als ik de kans krijg.
0: Ik wou net zeggen, als jij de kans krijgt, want als het aan mij ligt dan.
1: Nou, dat is niet waar. Sommige van de liedjes die ik daarbij heb aangezet, zeg jij ook. Oh, dat is eigenlijk best heel leuk.
0: Ja, sommige wel.
1: Nee. Ja. Maar goed, zelfs daarvan, dan geldt nog die voorspelbaarheid maakt het voor mij een stuk aangenamer dan gewoon de ruis van een volle kamer met mensen. Ja, dat is het echt. We gaan weer even een beetje terug naar het heden.
0: Wat gaan we doen?
1: Want wij gaan naar een plaat die de country eigenlijk meer combineert met rockmuziek dan met pop of met rock'n'roll. En dan wel uit 2018.
0: Zo dan.
1: Van onze eigen Nederlandse Waylon. Willem Bijkerk, zo heet hij natuurlijk in het echt.
0: Ja, dat heb ik ooit eens een keer gehoord. En toen dacht ik van, Willem Bijkerk, waar hebben we het nou
1: over? Wie is dat?
0: En toen zei ze dat het Waylon was. Ik denk zo.
1: Ja.
0: Het is maar goed dat jij je naam veranderd hebt.
1: Nou ja, goed. Ach, Willem Bijkerk. Ik denk dat heel veel Nederlanders inmiddels wel weten dat dat zijn echte naam is. Maar hij koos zijn artiestennaam natuurlijk wel gebaseerd op een van zijn eigen idolen uit de country muziek, namelijk Waylon Jennings.
0: Ja.
1: En die hebben we ook in onze vorige uitzending of die uitzending daarvoor al wel eens voorbij horen komen. Hij kwam in 2018 met het liedje wat we gaan draaien uit voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat was natuurlijk gisteren. Ik heb er niks van meegekregen. Meestal kijk ik wel. Maar
0: ik
1: nu
0: weet wie de winnaar is.
1: Ja, ik heb het gelezen, geloof ik.
0: Bulgarije, hè? Ja. Dat is ook het enige wat ik weet.
1: Maar ja, ik heb er normaal gesproken kijk ik wel, maar op een of andere manier is er dit keer niet zoveel van gekomen.
0: Ik denk dat wij tot de categorie mensen horen van, nou, Nederland doet niet mee, dus super.
1: Nou ja, een beetje dat wel. Ja, dat ook. In 2018 werd het Songfestival gehouden in Lissabon. Waylon scoorde hier geen hele grote hit mee, al kwam het toch wel even in de top 40 voor de twee weken na het Songfestival. En ik denk dus op zich ook wel dat veel mensen het wel een soort van zullen herkennen als we het zometeen aanzetten. Het is wel een lekker liedje eigenlijk. Ik snap ook niet zo heel goed waarom dat niet wat hoger gekomen is in de top 40 of omdat wat langer.
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Omdat het countryachtig is en dat het wordt niet gedraaid op de Nederlandse radio.
1: Nou, dat valt best wel mee. Niet. Ilse doet het toch ook goed. Shania Twain had er in de 90's ook goede dingen mee. Dat nummer van Beyoncé wat we net hadden, doet het toch ook eigenlijk best heel erg aardig. En dat is heus niet alleen maar omdat het van Beyoncé is. Dus ik weet het niet.
0: Nou, dat durf ik te betwijfelen.
1: Nou ja, wellicht. Het zal er misschien mee te maken hebben. In hele globale bewoordingen, eventjes waar het over gaat. Iedereen heeft een rebel in zich en die moet je er af en toe eens uitlaten. Nou, dat is een beetje de algemene strekking van dit liedje waar het over gaat.
0: Daar ken ik het wel mee eens wezen.
1: Ja, nou, zo op zijn tijd is dat inderdaad best oké. Okay. Nou hou ik op zich sowieso wel van de stem van Waylon. Hè? Dus ik zou sowieso. Hij heeft op een gegeven moment, voor Veronica had hij volgens mij de top 1000 van Waylon of zo. Dan deed hij een hele concertreeks en dan deed hij een soort van best of hun top 1000. Want top 2000 hebben ze natuurlijk niet op Veronica. En daar had ik op zich best wel graag heen gewild. En wellicht krijg ik nog eens een keertje de kans om een concertje van hem te bezoeken. Want ik vind zijn stem wel heel erg fijn om naar te luisteren. Dus we gaan hem lekker doen. Outlaw in hem van Waylon.

0: Ja, lekker vind ik dit.
1: Het is niet verkeerd. Nee, zeker niet.
0: Ik hou hier echt van. Dat zeg ik. Ik vind het. Het is echt niet zo heel erg country op zich. Hè. Het zit er wel een beetje in, tuurlijk. En zeker in het begin. Maar ik vind het toch vooral ook wel een beetje een rocknummer eigenlijk. We gaan weer even terug in de tijd. Want ons volgende liedje, ja, het is helaas wel weer heel erg kort. En we hebben een paar weken geleden een ander liedje gemaakt. Dat door haar broer geschreven was. En als duet door hen samen werd uitgedraaid. Maar wij draaiden niet die editie. Omdat ik daar een beetje de kriebels van kreeg. Ik weet niet of je het je nog kan herinneren.
1: Ja.
0: Denk het wel, hè? Ja, we hebben het over Dusty Springfield. Die had namelijk in 1968 een behoorlijk grote hit met het nummer Son of a Preacher Man. En nou vind ik dat liedje dus wel heel fijn. Dit nummer was eigenlijk geschreven voor Aretha Franklin. En hoewel die het nummer wel opnam, belandde het niet op haar album. Dus die nam het wel op toen ze vanuit Engeland naar Memphis was gereisd om een album op te gaan nemen in Memphis. En het werd voor haar een flinke hit in Amerika, ook in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, een aantal landen in Azië ook. En ja, dit is voor mij wel een beetje een vroege jeugdsentiment herinnering eigenlijk ook. Want vroeger, heel lang geleden, nam ik de semi-draagbare radio van mijn vader mee naar mijn slaapkamer. Dat was een radio die kon op batterijen van die hulle dikke joekels, maar dat was ook binnen een uur opgemaakt dan. Dus die had ook gewoon een stekker in stopcontact. Dat was ook een optie.
1: Zo een had ik er ook.
0: En dan luisterde ik. Ja, dat werkte prima. En dan luisterde ik naar de radio terwijl ik eigenlijk hoorde te gaan slapen. En dan nam ik op cassettebandjes mijn favoriete liedjes op. En ik heb er nog steeds een paar schoenendozen van vol staan. Ik heb alleen geen werkende cassette recorder meer om ze op af te spelen. Maar dit liedje is wel echt op meerdere cassettebandjes terechtgekomen. Want ik vond dat hezen in die stem van Dusty Springfield dus echt heerlijk om naar te luisteren. Ik moet zeggen, het is wel alweer een tijdje terug dat ik deze geluisterd heb. Ik heb er wel weer zin in. Son of a Preacher Man door Dusty Springfield.

0: Ja, ik vind het leuk.
1: Ja,
0: ik vind het ook leuk om weer eens een keertje te horen. Het was al een tijdje terug inmiddels, want die cassettebandjes, ik zei het al, ik heb ze wel, maar ik heb geen cassette recorder meer om ze op af te spelen. Dus, en als je ze dan niet in je Spotify-lijst zet of zo, dan verdwijnen ze op een gegeven moment toch een beetje uit je, nou ja, gangbare muziek in je hoofd of zo. Ik weet
1: ja,
0: het niet.
1: Bijvoorbeeld.
0: Nou gaan we naar een liedje. Ik heb er niet eens een jaartal bij gezet in mijn notities. Want dit liedje is door heel veel mensen opgenomen en uitgebracht.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Een van de allerbekendste is natuurlijk die van Elvis Presley. Maar een van de allereerste opnames was door country-legende Brenda Lee. Die hebben we ook al wel eens gehoord. Wellicht komt ze vandaag nog voorbij. Ze staat op een van mijn reservenummertjes volgens mij. Niet met dit liedje natuurlijk, want we gaan niet twee keer hetzelfde liedje draaien, maar met een ander liedje van haar. Maar een ander die goed mee gescoord heeft, is de man die we zo meteen gaan draaien. En dat is Willie Nelson. Hij won er zelfs in 1982 een Grammy mee.
1: Oh.
0: Nou, dat wil toch ook wel wat zeggen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Dan is er ook nog de versie van de Pet Shop Boys uit 1987. Die er ineens toch een heel ander soort liedje van maakte. Ja, je herkent hem nog steeds wel. Want er zit natuurlijk een bepaalde melodielijn in en een tekst. Ja.
1: Ja, die verander je niet zo
0: aan. Daar doe je niet zo heel veel aan. Nee. Maar het is wel, die van de Pet Shop Boys, dat is wel de meest afwijkende versie, denk ik, die er bestaat.
1: Okay.
0: We hebben het natuurlijk over het liedje Always On My Mind. En we doen die van Willie Nelson vandaag, omdat ik vind dat hij toch wel een plekje verdiend heeft in de Country Kickers. Wat ik zeg, als we tijd overhouden, zullen we zometeen misschien nog een liedje kunnen doen van Brenda Lee. Want ook zij is echt een country ster. Maar ik moest toch een beetje keuzes maken. Dus ik weet niet helemaal of het gaat lukken. Ze staat op de reservelijst. In de hoop dat we er misschien aan toe gaan komen, gaan we gewoon nu heel snel draaien. Willie Nelson met zijn versie van Always On My Mind.

0: En die laatste doet hij dan weer niet op die piano. Dat is nou jammer, hè? Ja, nee, ik vind dit een mooie versie. Jij zei het net ook al.
1: Ja, absoluut.
0: Die van Elvis is natuurlijk veruit een van de bekendste. Maar ik vind die altijd zo pompeus of zo. Een beetje te...
1: Ja, dit is op een of andere duizend manier een beetje ingetogen. Ja, ook wel van.
0: Precies. Dat brengt de boodschap iets beter over, voor mijn idee ook of zo. We keren toch weer even terug naar de jaren 60. En we gaan naar een echte klassieker. Stand By Your Man. En die werd geschreven door countryster Tammy Wynette. Het was haar grootste hit. Maakte van haar echt het verschil tussen het zijn van een van de vele country zangeressen of een country superster. Het is ook een van de meest bekende country nummers die ook buiten het country genre goed scoorde. Het liedje is voor heel veel films gebruikt. Heeft in de loop der jaren ook heel wat kritiek gekregen. Omdat het veel te rolbevestigend zou zijn in de ouderwetse rolverdeling. Maar dat heeft ze daar nooit mee bedoeld. Ze bedoelde gewoon meer in zijn algemeenheid dat iedereen zijn of haar levenspartner zou moeten bijstaan. Zowel mannen bij hun vrouwen, als vrouwen naar hun mannen, als vrouwen naar hun vrouwen, mannen naar hun mannen. Gewoon blijf, ondersteun je levenspartner. Daar gaat het eigenlijk om. Helemaal niet over dat stand by your man per se als vrouw in de dienende rol of zo. Dat is helemaal nooit de bedoeling. We gaan hem lekker aanzetten in de hoop dat we misschien nog wat extra's kunnen doen. We gaan luisteren naar de country hit Stand By Your Man van Tammy Wynette.

0: Ja, en ook van dit liedje zijn natuurlijk heel veel covers gemaakt. Maar dit is toch echt het origineel. En die vind ik eigenlijk best wel lekker zo af en toe. We blijven nog even in de 60s. En een absolute must als je het hebt over echte country kickers is natuurlijk wel Ring of Fire.
1: Ja.
0: Ja. Over wie het geschreven heeft is wat discussie. Maar de officiële credits hiervoor staan op naam van Merle Kilgore en June Carter. Nou, is die June Carter even het discussiepunt in dit geval. Want de eerste echtgenote van Johnny Cash, die het uiteindelijk uitbracht en zijn grootste hit ermee had. De eerste echtgenote van Johnny Cash, die beweert dat het liedje door Cash is geschreven. Maar die credits staan wel op naam van June Carter. Er was wat commotie over. De nazaten van de makers hebben zich ernaar verluid heel hard tegen verzet toen een fabrikant van aanbeienzalf het wilde gebruiken voor een reclame. Al werd dat door een van de schrijvers van het nummer tijdens optredens wel altijd al geroepen dat dat daarvoor bestemd was geweest. Dus ook daar zitten wat, nou ja, oneenigheden, laten we het zo maar noemen. het leidt in ieder geval wel tot een echte klassieker als het gaat om de country muziek. Wij gaan hem draaien in de editie gewoon van Johnny Cash, de grootste hit die hij ooit had daarmee. Het nummer Ring of Fire.
1: En dan is het kringetje gewoon weer rond.
0: Ja.

0: of fire, the ring of fire.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat brandt wel blijkbaar.
2: Ja, dat heb je nou goed.
1: Ja, ik snap wel waarom die discussie of die mythe rondom dit nummer en de aanbeienzalf op een gegeven moment ontstond. Ja, heel eerlijk. Ik snap wel waar dat vandaan komt. En gelukkig heb ik vrij snel kunnen praten vandaag. En gaan we tijd hebben voor Brenda Lee. Ik ga ook hierover niet heel veel zeggen, want dan hebben we misschien zelfs tijd voor ons volgende reserveplaatje nog.
2: Gaat goed zo.
1: Ik denk dat dat moet lukken. We gaan even draaien van Brenda Lee uit 1960. Dus ja, dat is toch wel een beetje de hoogtijdagen van de countrymuziek, denk ik. De op dat moment pas 15-jarige Brenda Lee, onthoud dat even als je er zo meteen hoort zingen ook, die neemt het nummer I'm Sorry op. En hoewel haar producers er op dat moment aan twijfelden of zij op die leeftijd al wel goed kon uitdragen wat het nummer betekende, werd het een enorme hit voor haar. En het is een wat slepend nummer, maar ik vind het lekker. We gaan dus draaien Brenda Lee met I'm Sorry.

0: Ja, het is gelukt. Ja. We hebben Brenda Lee toch nog voorbij laten komen vanavond. We hebben zelfs nog tijd voor onze laatste reserveplaat. Voordat we die gaan doen, ga ik nog even vertellen wat we volgende week voorbij gaan komen in onze uitzending. Dan gaan we voor de 7e keer alweer aan de slag met Rock Legends.
1: Echt waar, zijn er nou nog meer?
0: Ja joh, dat is toch niet, ik heb er nog veel meer.
1: Ja, dat dacht ik
0: dus
1: al.
0: Dat wordt heel interessant. Wij gaan afsluiten met onze eigen country koningin Ilse de Lange. Daar hebben we een liedje van klaarstaan waarmee ze in 1998 uiteindelijk is doorgebroken. Het liedje Not So Tough. Zij zong dit liedje bij Laat de Leeuw, een programma van Paul de Leeuw. En op dat moment moesten alle zeilen worden bijgezet, want het album was eigenlijk nog helemaal niet eens klaar om uit te komen. Maar het optreden was zo'n succes dat alles rondom die uitgave werd vervroegd. Iedereen werd teruggeroepen van vakantie en aan de slag. En inmiddels, we kunnen wel zeggen dat ze echt niet meer weg te denken is uit zowel de muziekscène in Nederland als ook uit het televisielandschap.
1: Ja.
0: Wij gaan eruit met Ilse de Lange. Ik zeg voor nu welterusten. Heel graag tot volgende week.
1: En ja, dan gaan we over naar de Rock Legends. Dat dan weer wel. Ik zeg tot volgende week. En wat mij betreft maak er nog een hele mooie week van.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: mon dernier mot.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Radio Aalsmeer.
3: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: beter dan het was.
1: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.